0: dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een motorrijder is gisteravond volgens de politie zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Hulpdiensten plaatsten zichtschermen op de plek van het ongeval. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Commissaris van de Koning René Paas is gisteren niet afgereisd naar het wereldkampioenschappen wielrennen in Canada. Daar wordt morgenavond bekendgemaakt of Groningen en Drenthe de WK in 2032 krijgen toegewezen. Maar in Provinciale Staten is morgen een gevoelig debat over het onteigenen van grond van een boerenfamilie in Lucaswolde voor een waterberging en nieuwe natuur. Vanwege de kans op boerenprotesten bij het provinciehuis heeft Paas besloten in Groningen te blijven. En FC Groningen middenvelder Tigo Land is alsnog opgeroepen voor Jong Oranje. Hij is toegevoegd aan de selectie omdat AZ-verdediger Wouter Goes niet wedstrijdfit is. Eerder werden FC Groningen spelers Ston van Bergen, Tijmen Blokzijl en Jorg Schreuders al opgeroepen. Meer nieuws straks om 6:30.
5: Radio Noord.
6: De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen en welkom dinsdagmorgen in Grun. En we zijn op weg naar een nieuwe dag. Op de eerste uren van die dag is de ochtendploeger. En we pakken gelijk de train.
5: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
7: Bonjour, bonjour. Goedemorgen.

0: Amerikaanse rockband.
1: Tonight.
0: Train en Hey Soul Sister. Hey, goedemorgen. De nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 22 september. Met hier in de ochtendploeg Daphne Blanke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het weer voor vandaag. Af en toe zon, maar ook bewolking met 18 of 19 graden. Wind komt uit het zuidwesten tot noordwesten en is zwak tot matig. Minder zon dan gisteren, toen het best een aangename dag was.
2: Ja, was heerlijk.
0: Maar Harma heeft ons na het weekend een Indian Summer, een Olive Summer beloofd.
2: Zin in.
0: Houden wij hem vast. Lekker. Ja, zin in, inderdaad. Gisteren hoorde je bij Nivino tussen de middag over de eerste Groninger Vredesprijs die uitgereikt zou worden op de Internationale Dag van de Vrede. Want die was gisteren gebeurd in de Doopsgezinde Kerk in Groningen. Nou, die prijs is uitgereikt inmiddels. En het Dagblad van het Noorden laat weten vanochtend dat een collega van het Dagblad die prijs gewonnen heeft. Jan Slimbach feliciteren wij. Hij krijgt de prijs voor een opiniestuk uit februari van dit jaar. Werk aan vrede in plaats van aan oorlog, zo schreef hij. En dat levert hem de Vredesprijs op die hij gisteren uitgereikt kreeg. Nou. Dat kan nooit verkeerd zijn om aan vrede te werken.
2: Nee, inderdaad.
0: Lijkt mij. Ook felicitaties voor David Brinkman uit Groningen. Onze collega's van Oog melden dat hij het Open NK Fietscourieren heeft gewonnen. Ik wist niet dat het bestond, maar hij heeft het gedaan. 50 kilometer gedurende 3 uur over een parcours met klimmetjes, offroadstukken en trappen. En onderweg allerlei verschillende opdrachten uitvoeren en checkpoints bereiken. Dat is het NK, het Open NK Fietscourieren.
3: Met pakketjes afleveren, ja. Waarschijnlijk als opdracht.
0: Dat denk ik dan ook. Ik hoop wel dat daar dan geen pizza's of zo bij zitten. Want anders zijn die na 3 uur tijd toch wel...
2: Ja, vrij koud.
0: Vrij koud, ja. Aan het worden.
3: Ja, dat is waarschijnlijk een andere open NK. Of
0: ja, dat gesloten NK is het dan.
3: Oh ja, ja.
0: Ja, ja. Nou ja, in ieder geval felicitaties voor David Brink.
3: Ja, mooi kampioenschap dit.
0: Ik had er wel beelden van willen zien.
3: Heeft, ja, ja. Heeft Oog er ook beelden van?
0: Nee, volgens mij niet. Oh, nee, alleen, okay. Alleen het bericht zag ik voorbij komen. Het is een nieuwe ochtendploeg op Radio Noord met straks een vroege vogel. En later ook aandacht voor de beatcampagne die weer van start gaat. Dat is vandaag.
3: Ja, ik reed net al achter een bietenwagen.
0: Oh ja?
3: De eerste van het seizoen.
2: Nou, dat is vroeg inderdaad.
0: Altijd uitkijken achter een bietenwagen dat er een bieten afvalt op je motorkap. Heb ik al heel goed vroeg geleerd.
3: Ja, en bij rotondes ook inderdaad uitkijken. Ja. Want er wil nog wel eens een lading gaan schuiven. En elk seizoen gebeurt het toch wel weer dat er een aantal bietenwagens kantelen.
0: Ja, ja, ja zeker. Maar we gaan ze allemaal weer voorbij zien komen, al die bietenwagens. En we gaan de geur weer ruiken. En daar is nu een speciale website voor opgericht, waar we het later vanochtend over gaan hebben. De bietenradar.nl. Echt wel bijzonder.
2: Bietenradar in plaats van buien.
0: Ja, precies. Ja, dan kun je dus ruiken waar je het beste die geur op kunt pakken. Die geur waar we het later misschien nog wel eens over kunnen gaan hebben. Het is een mooi lopend vuur misschien wel, om daar morgen eens even bij stil te staan. Want de een haat die geur en de ander houdt ervan. Ik vind het zelf persoonlijk wel lekker. Dat is een beetje de geur van mijn jeugd.
2: Ja, hangt wel een beetje van de wind af.
0: Ja, en als je er dicht op zit, dan word je ook niet heel vrolijk over het algemeen. Nou, misschien een ideetje voor morgen om daar eens over te hebben. Het is 22 september vandaag in 1826, lang geleden, 200 jaar namelijk, werd de stad Groningen getroffen door een uitbraak van malaria. Dat kwam hier toen nog voor. De Groninger ziekte werd het toen ook genoemd. Bijna 3000 stadjes zouden dat niet overleven. Dat was 10% van de stadse bevolking destijds. De ziekte werd verspreid door malaria-muggen uit de poelen rondom de stad, die vol water was komen te staan na een dijkdoorbraak. 200 jaar geleden kwam malaria hier dus nog volop voor. En vandaag in 1970, en dit is een beetje onze jeugd, althans zeker die van mij, Rob.
3: Nou, ook wel die van mij.
0: Jawel, hè? Ja, ja. Vandaag in 1970, ik moest nog geboren worden. En wel mijn geboortejaar was de allereerste uitzending van Top Op. Met Ad Visser en met danseres Penny de Jager natuurlijk erbij. Mooi, begin van de popmuziek echt op de Nederlandse televisie. Vandaag in 1970 en zometeen een vroege vogel.

0: is high. Het is 6:15.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Klaas-Jan Moeske, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: Bloemenman uit Spijk. Hoe is het?
3: Ja, heel goed hoor. Ja, ja prima. Ja? Ja, drukke maand. Maar hartstikke mooi, gezellig. Ja.
0: Hoe heb je vorige week naar de troonrede gekeken?
3: Ja, wel een beetje met angst en beven. Ik dacht, ik hoop niet dat die 21% doorgaat. Maar gelukkig is dat eerst toch weer op de lange baan geschoven.
0: Ja, want dat dreigde toch? De BTW en bloemen en planten van 9 naar 21%.
3: Ja. Nou, gelukkig gaat dat niet gebeuren direct. Maar dat was van ons niet best geweest.
0: Oh, ik dacht dat het nog wel ergens boven de markt hing.
3: Ja, maar volgens mij heb ik hoorde via dat het eerst een jaar is uitgesteld.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja.
3: Ja. Dus het hangt nog wel boven de markt, maar men is daar nog steeds mee bezig.
0: Ja, want het lijkt me sowieso best een lastige tijd, want we hebben de energieprijzen zijn hoog. Jullie zijn natuurlijk ook in de kassen zeg maar, van de bloemen, ook afhankelijk van stookkosten, ja. Transportkosten. Betekent dat ook iets voor de prijzen van de bloemen bij jullie dan?
3: Ja, kijk, alles wat duur. Als je naar de supermarkt gaat, merk je ook dat alles wat duurder is geworden. En in de bloemensector is dat net zo. Een aantal kwekers in Nederland stoppen ermee. Dus de transportkosten van buitenland moeten allemaal meegerekend worden. En ook gelukkig zijn er wel wat bewegingen op Eelde. Maar je moet wel wat vaker naar het westen toe.
0: Ja.
3: Dus ja, dat moet allemaal wel een beetje doorberekend worden.
0: Is dat iets wat waar je 's nachts wel eens van wakker ligt?
3: Nou, de nachten zijn al wat kort. En als ik dan lig, hoop ik wel een beetje te slapen. Ja, ik denk er wel eens over na. Maar ja, we moeten gewoon verder, we moeten positief blijven. En we moeten ook andere dingen op het gebied aan gaan boren.
0: Ja, je moet
3: alles veranderen een beetje, ja.
0: Wat creatiever worden misschien in de aanbod of
3: ja,
0: zo, bedoel je?
3: En allerlei dingen. En kijk, je moet het niet alleen van je winkel hebben, zeg ik wel eens. Je moet ook zorgen dat je buiten huis wat opdrachten hebt. Dus gelukkig hebben wij heel veel grote bedrijven. En dat moet je er ook een beetje bij hebben.
0: En die grote bedrijven, daar doe je dan zeg maar de inrichting voor of zo? Of dan leef je bloemen aan, hoe werkt dat?
3: Hydracultuur, bloemen water geven, de verzorging ervan, al dat soort dingen, ja.
0: Ja.
3: Heel veel projecten wat dat betreft.
0: Ja, en we hebben hier wel eens een plantenbak, zeg ik heel leuk, in de studio gehad, die vol met koffie bleek te zitten. Dat iedereen, het is ons vorige pand nog. Kom je dat wel eens tegen op een kantoor? Dat iemand denkt van, daar kan ik mijn koffiebakje wel in legen?
3: Daar kom ik zeker wel eens tegen. We hebben een heel groot datacenter in de Engshaven vroeger. Dat hebben we nu allemaal nieuw opgericht. Maar we hebben wel een beetje geleerd dat daar geen koffie in moet. Want dat is absoluut niet goed voor de planten. Nee, zeker niet. Vooral omdat je bij hele grote bedrijven heb je geen aarde, geen modder in planten. Maar dat is allemaal op hydrocultuur met waterwortels. Dus dat wordt allemaal met waterwortels gedaan. Dus dat heeft een bepaalde grens nodig. Dus er moet zeker geen koffie in.
0: Nee. Hoorde ik jou dan zeggen dat jij dat grote datacenter in de Eemshaven binnenkomt?
3: Ja, daar kom ik binnen, ja.
0: Daar ben je een van de weinige, Klaas-Jan.
3: Daar kom ik 2-3 keer in de week binnen. Dat is een zwaar bewapende gevangenis.
0: Ja. En hoe is dat binnen?
3: Prachtig. Als je dat ziet, zoveel nationaliteiten en geweldig. Vroeger was het, mijn vader was een jager, die ging daar op jacht in de Eemshaven, konijnen holen en dat soort dingen. En nu staat daar fabrieken, nou, dat is werelds.
0: Ik wens je een mooie dag vandaag.
3: Ja, dankjewel.
0: En werk ze, hè.
3: Ja,
0: tot de volgende keer.
3: Hoi.
0: Yo, mooi.
3: Ja, hoi.
1: De Vroege Vogel.

je in principe alleen 's ochtends draaien, toch? Can you feel a brand new day? Je hoorde de Wistars. Met een nog jonge Michael Jackson daarin. We kijken naar het nieuws.

0: Binnen- en buitenland. De medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werd na het ongeluk zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij nog is gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De man was een medewerker van de kermisattractie met de naam Hangover. Bij die attractie stijgt een gondel op tot een hoogte van zo'n 85 meter... waarna die in een vrije val snel naar beneden komt. Onderaan de toren wordt de gondel afgeremd door magneten. De politie meldt dat er geen gevaar was voor de passagiers in de gondel. De medewerker was op het moment van de val mogelijk op een plek waar hij niet had mogen zijn. Duitse media schrijven dat hij zich onder de gondel bevond. De politie in München doet onderzoek naar het dodelijk ongeval. De Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
1: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer in het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
0: Greenpeace stelt dat er in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater te veel PFAS zit. Toch is het Nederlandse kraanwater gewoon veilig om te drinken, zeggen de waterbedrijven. En wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt? Bij een bloedende wond of bij koortsstuipen. Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van die cursussen, zag het jaarlijkse aantal cursisten in 3 jaar tijd stijgen van 9 naar 15.000.
2: We hoorden heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
0: Die cursussen worden op meer dan 20 plekken in het land gegeven en worden soms ook vergoed door de zorgverzekering. Het Groningse nieuws zometeen om 6:30. Wat zet erin, Rob?
3: Ja, in de Martinikerk in Stad stond gisteren de langste tafel van onze provincie. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Tracy Abrams, That's So True. Het is bijna 6:30. En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Een motorrijder is gisteravond zeer ernstig gewond geraakt op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Gebeurde rond 9:45 door nog onbekende oorzaak. Hulpdiensten plaatsten zichtschermen op de plek van het ongeval. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Een rijtjeshuis aan de H.J. Topstraat in Veendam heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond iets na 10 uur in de slaapkamer. De huizen rondom werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer ging met meerdere mensen naar binnen en wist daar het vuur snel te blussen. Niemand raakte gewond. Commissaris van de Koning René Paes is gisteren niet afgereisd naar de wereldkampioenschappen wielrennen in Canada. Daar wordt morgenavond laat bekendgemaakt of Groningen en Drenthe de WK in 2032 krijgen toegewezen. Paes zou daarbij zijn, maar vanwege de kans op boerenprotesten bij het provinciehuis heeft de commissaris besloten in Groningen te blijven. In Provinciale Staten wordt morgen namelijk een gevoelig debat gehouden over de onteigening van een boerenfamilie in Lucaswolde. Al meer dan 10 jaar wil de provincie 31 hectare van de familie onteigenen voor een waterberging en nieuwe natuur. De familie weigert de grond tot op heden te verkopen. Zo'n 500 mensen aten gisteren hun avondeten op een bijzondere plek. De Martinikerk in Groningen was namelijk het decor van het evenement De Langste Tafel van Stichting Present. De stichting bestaat 20 jaar en probeert mensen met een hulpvraag, zoals klussen in huis, te koppelen aan vrijwilligers. Voorafgaand aan het eten werd het Gunslight gezongen en tijdens de maaltijd werden af en toe ervaringen van vrijwilligers afgespeeld. Directeur Babette Versloot kijkt met een goed gevoel naar de 500 etende mensen.
2: Ja, wat ik voel is heel veel gemeenschapszin. Heel veel enthousiasme, bereidheid om elkaar te ontmoeten, elkaar in de ogen te zien. Dus ja, ik word er heel blij van.
1: Vandaag is de start van de bietencampagne in Hoogkerk. De nieuwe website bietenradar.nl laat op een kaart zien waar de bietengeur te ruiken is. De website is bedacht door Maarten Oostland uit Engelbert en komt dus niet van Cosen Beet Company zelf. Op de site wordt bijgehouden op welke plekken en welke dagen de geur het best te ruiken is. De bietencampagne duurt naar verwachting tot begin januari. En FC Groningen middenvelder Tigo Land is alsnog opgeroepen voor Jong Oranje. Hij is door bondscoach Michael Reiziger toegevoegd aan de selectie, omdat de AZ-verdediger Wouter Goes niet wedstrijdfit is en is teruggekeerd naar zijn club. Eerder werden FC-spelers Tom van Bergen, Tuimer Blokzijl en Jorg Schreuders al opgeroepen voor Jong Oranje. Tigo Land debuteerde bij de beloften in maart in de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen België. Jong Oranje speelt komende vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Daarna volgen deze interlandperiode nog wedstrijden tegen Jong Slovenië en tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: De Ochtendploeg met Edwin Pasveer.
4: Goedemorgen, straks een terugblik op ons lopend vuur van gisteren met de stelling: na mijn dood mogen ze mijn organen hebben. En Harma natuurlijk rond 6:45 met het weer.
5: Goedemorgen.

0: werd er expres ingelaten. Dat was de stotterende studio. Je hoorde Phil Collins.
1: Lopend vuur.
0: Ja, nabestaanden houden orgaandonaties regelmatig tegen. Ook als de overledene geen bezwaar maakt tegen orgaandonatie. De donorwet, die in 2020 in werking trad, heeft daardoor maar voor een beperkt aantal extra orgaandonoren gezorgd. Je geeft nu aan dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie. Als je dat niet aangegeven hebt, als je niks ingevuld hebt, dan is het automatisch. Ja. Maar dan komt het wel nog de vraag bij de familie te liggen. En ja, die schrikken daar soms van. Zitten in een crisissituatie, zijn verdrietig. Nou, artsen hebben ook al bij ons verteld van, nou, we gaan dan ook niet de discussie aan. Dan is het maar jammer. Maar
2: ja.
0: Ondertussen staan wel 1600 mensen op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. En als je het echt anders wil hebben, zo zei een arts bij ons ook in de ochtendploeg, ja, dan zul je de wet ook misschien wel moeten aanpassen. Nog meer. Voor de rest zei die arts ook, het werkt wel, de donorwet, maar het had nog beter kunnen werken eigenlijk. En na mijn dood mogen ze mijn organen hebben. Was gisteren ons lopend vuur, wat kwam er allemaal binnen?
2: Ja, de reacties waren nogal verdeeld. Gerard bijvoorbeeld zegt absoluut niet. Iwe daarentegen zegt absoluut wel. Als ik iemands leven kan redden of een leven mooier kan maken met een orgaan of weefsel, waarom dan niet? Henk heeft zich laten registreren als niet-donor. Hij is van mening dat het niet goed is, ook al zijn er best wel mensen mee geholpen. En nee, ik hoef dan ook geen organen te ontvangen.
0: Oké.
2: Ja. Karin is al jarenlang geregistreerd als donor. Diegene die dat nodig heeft, hoop ik dat ik kan helpen. Ineke zegt, als je jezelf geregistreerd hebt, dan heeft de familie dat maar te respecteren.
0: Ja, dat is wel heel makkelijk op papier te stellen natuurlijk. Hè.
2: Ja,
3: bij een ja is het duidelijk, toch?
2: Ja, bij een ja is het duidelijk.
3: Ja, precies. Ja. Ja,
2: maar en bij niet ingevuld,
3: Dan ben je geen bezwaar.
0: Dan
3: ontstaat de discussie.
0: Ja, tuurlijk moet je de wens van de overledene respecteren. Maar als je het niet weet en je wordt ineens met een voldomme feit geconfronteerd, is dat natuurlijk wel heel hard.
2: Ja, precies. Als je het er nooit over hebt gehad, inderdaad. Ja,
0: dus heb het erover, dat is misschien wel verstandig.
2: Ja, inderdaad. Ja, Evert, die zijn nog beste mensen. Helaas mag ik vanwege leukemie geen donor meer zijn. Maar hij is het wel eens met de stelling.
0: Oh ja.
2: Ja, soms heb je natuurlijk iets waardoor je niet...
0: Sterkte, Evert.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Arend die zegt nog, ach, men maakt je heus wel weer toonbaar voor je uitvaart. Ze plukken maar uit wat ze kunnen gebruiken. Scheelt ook weer tillen voor mijn vrienden.
0: Okay. Ja. Nou, dat werd er een mooie draai in te geven.
2: Ja.
0: Na mijn dood mogen ze mijn organen hebben, was gisteren ons lopend vuur. Dank voor je mening. En dank ook voor je stem. 64% van de stemmen zijn eens tegen de stelling, na mijn dood mogen ze mijn

0: Die mooie platen van Robbie Williams in de ochtendploeg op Noord. Angels, onze weerengel om 6:15. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Had een lekker weertje gisteren. Heerlijk zonnetje erbij.
1: Een beetje winderig, maar ach ja, zon was er heel mooi bij. Ja,
0: dat
1: maakt heel veel gouden. Ja. En temperatuur, daardoor was ook niet zo vreselijk veel mis meer. In de stad werd het gewoon 20 graden. En op dit moment is het bewolkt. De barometer staat 29 millibar, dus we liggen onder hoge druk. En het is 11,5 groot. 18,5 groot werd gisteren. En Visvliet op dit moment 12 graden. Windstil weer. Het is ook bewolkt. En in Roodschouw gisteren 9,5 uur de zon. Dat ze bedenken dat de zon ongeveer 12 uur schijnt in deze periode. 17,5 graden is het wat. 3 mm is de verdampt. En op dit moment 11 graden bewolkt. 18 kilometer zicht. Ja, nou vandaag, ja, het is toch wel een hele andere dag. Er is veel bewolkt. Het blijft wel zo goud als droog. Maar al zo weten dat de bewolkt een wat zwolder is, dat er toch een spatje uitkomt. Maar ik denk dat het zou valt. En in het oosten van de provincie Lattesheus en de Hoven zouden ze zijn. De temperatuur gaat richting een graad of 18 en de wind zwak tot matig komt uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht kan de mistbank ontstaan met een minimum van 12 tot 15 graden. Ja, en aankomende nacht gaat natuurlijk ook voor de kalender de haast om 2:05. Dus man is het ook echt haast. Nou ja, het weer, het paast er mooi bij aan. Bewolkt, kunnen soms een spatje rekening van. En met een motige zuid-zuidwestelijke wind 18 of 19 graden.
0: Dat is dan wel mooi dat het weer naar de kalender kijkt en denkt van, oh, dan begint de echte herfst.
1: Ja, zo is dat.
0: Maar goed, daarna krijgen wij de Indian Summer, toch?
1: Ja hoor, volgende week morgen gewoon gebeurt.
0: Oh, lekker man. Nou, kan me nu nog vreugen. Dankjewel.
1: Zo is het.
0: Yo, boy. Zometeen gaan we het hebben over het noodpakket dat we in huis zouden moeten hebben voor als het ergens misgaat. Niet meer voor 3 dagen, nee, voor meer dagen. Hoe? Dan hoor je zometeen.

0: Bert Hadders en de Nozems. En hij danst deur en deur en deur. Een tijdje terug hadden we al die campagne om een noodpakket in huis te hebben. Een noodpakket voor 3 dagen voor als het misgaat ergens in de wereld. En het gevolgen heeft voor ons. Nou, volgens het instituut Klingendaal is die 3 dagen misschien wel te weinig. Ze hebben dat doorgerekend. Aantal rampscenario's wat zou kunnen gebeuren. En misschien hebben we als Nederlanders wel voor minstens 8 dagen aan bijvoorbeeld ingeblikt voedsel klaarstaan. Zou nodig kunnen zijn. Verslaggever Marco Grimon peilde daarover de mening op straat in Appingedam.
1: Is het noodpakketje weer in huis gehaald?
2: Nee, maar dat heb ik wel. Ik heb 4 vriezers.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: 4 vriezers?
2: Ja, ik heb allemaal groenten op de tuin. En dus nee, dit is geen noodpakket. Wij kunnen ons wel een week redden zo.
3: Ja, we hebben altijd wel een aantal blikjes en wat droge goederen. Dus als nood aan de man komt, dan redden we ons wel.
4: We hebben voor een week in huis.
1: Oh ja?
4: Pas wel, dat zal mijn moeke wel weten.
1: En wat moet ik aan denken dan? Wat voor producten?
4: Brood, groenten, aardappels, pasta, dat soort dingen kun je, pasta kun je wel bewaren.
3: Blikjes en gedroogde pulvruchten, diverse melen en wat dan ook, dat hebben we altijd wel in voorraad.
5: Robertjes, bietjes, weet ik veel.
4: Maar wij denken ook niet aan een noodpakketje. Wij denken niet aan angst, maar ik heb dit altijd op voorraad. Ik heb mijn dochter ook geleerd.
3: Ik verwacht niet dat de Russen morgen in de tuin staan.
1: Dus de voorraad is vooral vanuit gemak?
2: Ja. Wij wonen op een dorp en daar is geen winkel. Dus ja, als ik daar ga boodschappen, dan haal ik het een en het ander in huis.
4: Nee, ik ben een schippersdochter, dus wij konden nooit elke week boodschappen. Mijn ouders niet.
1: Nee.
4: Dus dan krijg je dat in de opvoeding mee.
1: Ja, jullie komen die 8 dagen wel door?
2: Ook nog wel meer als moet. En onze buren mogen ook nog wel even mee eten dan.
1: Alleen kom
2: ik ook. Alleen het vlees is op duur op. Maar goed, dat hoeft ook niet per se, ja.
4: Ik maak me er niet zo druk om. Komt vast wel goed, dus. En dan zie ik dat wel, ja.
1: Wat is nou de tip voor mensen die iets in huis moeten halen?
4: Wat in huis moeten halen? Zorg dat je wasmiddelen voldoende hebt. Toiletpapier, keukenrol. In potten, blikken. Wat je lang kunt bewaren.
1: Wat schaft de pot vanavond?
3: Vanavond niks, want iedere maandag dan heb ik een vaste dag.
5: Oh. Ja, dan eten we niet. Ja, maar, een beetje soep.
1: Jullie eten vanavond bijna niet?
5: Helemaal niet.
1: Alleen. Maar zo kun je best 8 dagen overleven.
5: Ja, zo inderdaad.

Coldplay in de ochtendploeg op Noord. And Feels Like I'm Falling in Love. Het is 7:05. Vergeet Facebook. Vergeet X of Twitter. En vergeet Insta. Een oud platform keert terug online. Vanaf vandaag. Welke? Vertel ik je na 7:00.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
3: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
2: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
4: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
2: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is nog nieuws met Rob de Vries.
6: Een motorrijder is gisteravond volgens de politie zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Hulpdiensten plaatsten zichtschermen op de plek van het ongeval. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. In een rijtjeswoning aan de H.J. Topstraat in Veendam heeft gisteravond brand gewoed. De brand ontstond iets na 10 uur in de slaapkamer. De brandweer had het vuur snel onder controle. Uit voorzorg werden omliggende woningen ontruimd. En zo'n 500 mensen aten gisteravond op een bijzondere plek, namelijk de Martinikerk in Groningen. Daar organiseerde Stichting Present, die vrijwilligers koppelt aan hulpbehoevenden, het evenement De Langste Tafel. Jacqueline was voor het diner uitgenodigd door haar vriendin Henka en genoot ervan.
7: Heerlijk. Nee, het is echt hartstikke lekker. Dus, en gezellig. En ik vind het heel ontroerend met zoveel mensen te zingen. Ik moet er alweer bellen van huilen. Nee, ik vind het heel mooi.
6: Meer nieuws straks om 8:30.
8: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
9: Meubeldorp. Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Radio Noord. De Ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, ik ga met je langs de prikklok. Vroeger zaten we massaal op Hives, weet je nog? Nou, Hives keert terug. Vanaf vandaag vertel je er zo meer over.
16: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Eros Ramazzotti en Piu Bella Cosa op deze dinsdag. Het is 22 september en vandaag hebben we veel bewolking, zo zegt Harma. Het lijkt wel droog te blijven, hooguit een spatje regen, voor de rest droog. En misschien wel een beetje zon, maar lang niet overal, bij een graad of 18. Maar wacht maar af, volgende week. En dan gaan we nog lekker een Indian Summer krijgen, zoals dat dan heet. Ja, ik riep het net al even, begin van dit uur. We weten het allemaal toch, de tijd van de dansen, de gele banaan.
1: Ja. Ja.
0: De glitterplaatjes.
1: Ja. Iconisch, krabbelen.
0: Krabbels, ja. Hiveskid, terug.
1: Oh, geweldig.
0: Vanaf vandaag, na 13 jaar afwezigheid. Ja, Hives was er eigenlijk al voordat Facebook groot werd.
2: Ja,
1: ja, klopt.
0: En is uiteindelijk ook verdrongen door Facebook, wat een veel groter platform was. En het wereldwijd was Hives was natuurlijk alleen maar in Nederland. Had wel 10 miljoen gebruikers op enig moment.
1: Zo, wat
2: ongelooflijk.
0: Ja, ja. Toen als Radio Noord ook wel actief op Hives, weet ik nog wel.
2: Oh ja?
0: Ja, ik vond het ook best een leuk, lief platform eigenlijk. Er zat ook weinig haat op Hives.
1: Ja, dat kan ik wel ook.
0: Tegenwoordig op de sociale media toch al vaak hebt, dat als jij iets leuks plaatst, dat er altijd iemand iets negatiefs eronder zit.
1: Ja.
0: Dat had je niet op Hives in die tijd. Mediahuis Nederland, waar de Telegraaf onder andere onder valt, en ook het Dagblad van het Noorden volgens mij.
2: Ja,
0: die hebben besloten vandaag, 22 jaar na de oprichting, Hives terug te brengen. Er is ook onderzoek geweest en inderdaad blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou gaan proberen. Vooral ook omdat er minder algoritmes, of zelfs misschien wel geen verslavende algoritmes, achter gaan zitten.
2: Oké,
1: dat is interessant.
0: Is de belofte.
2: Ja, precies. Ja, dat zou heel slim zijn als ze dat niet zouden doen. Het gebruik van dat soort dingen.
0: Want ik vond Facebook altijd wel nog wel leuk, omdat je dan ook een beetje kon volgen wat je vrienden deden, zeg maar. Maar dat is al lang niet meer zo op Facebook. Daar heb je ook een heel algoritme. En heel af en toe komt er iets van een vriend of kennis van je tegen.
2: In je tijdlijn.
0: Ja, maar voor de rest is het allemaal andere dingen die voorbij komen. Dus
2: ja.
0: Nou, dit zal wel leuk zijn en dan gaan we weer krabbelen.
1: Oh, nou, dat vind ik leuk.
0: En als het echt heel leuk is, dan doen we weer zo'n dansende banaan.
1: Ja, ga ik ook een krabbel op jullie pagina achterlaten.
0: Oh.
1: Ja,
0: vind
2: ik leuk. Eerst nog even een accountje aanmaken.
1: Ja. Oh, mag je dan ook weer al je eigen kleuren bepalen? En
0: oude account terug. Ik wil mijn oude account terug.
1: Oh ja, ik ook. Ja. Oeh, ik zou wel heel erg benieuwd zijn wat daar nog allemaal op staat.
0: Ja, het is allemaal weg natuurlijk. Ja. Waren jullie vroeger op school van de hoge cijfers halen? Of was het uitrekenen waar je het eind van het jaar precies op terecht moet komen om net een 6 of een 7 te halen of zo?
2: Nou, het ging van het vak af.
0: Ja.
2: Bij wiskunde moest ik inderdaad wel uitrekenen wat ik moest halen, dat laatste proefwerk. Ja.
0: Er is een student van de Universiteit Leiden geweest. Die is tot aan de Raad van State aan het procederen geweest om zijn masterscriptie niet een 8, maar een 9 te krijgen. Wat was nou het geval? Hij moest hem inleveren vlak voor een Pinksterweekend en vorig jaar. Maar had hem nog niet af, had hem gemaild. Ik werk het Pinksterweekend door en dan lever ik hem na Pinksteren in. En toen had een docent ook laten weten daar niet per definitie op tegen te zijn en geneigd te zijn om dat toe te staan. Nou, dat is dus gebeurd. Hij heeft hem na Pinkster ingeleverd. Kreeg een 8. Maar ik kreeg ook te horen, ja, het was eigenlijk een 9. Maar we doen een punt aftrek omdat je te laat hebt ingeleverd. Nou, daarmee heb jij extra tijd gehad ten opzichte van anderen.
1: Wat een onzin. 4 dagen.
0: Maar ja, deadline is deadline, toch?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou ja, maar dan is het einde ook een beetje zoek. Maar goed, die man had een 8. Of die jongen had een 8. Ook prima, zou ik denken.
2: Ja. Oh ja,
1: hartstikke mooi.
2: Handjes dichtknijpen, toch?
1: Ja.
0: Hij vocht de dame bij het college van beroep voor de examens. Dat verloor hij. Toen is hij naar de Raad van State gegaan. En daar heeft hij gewonnen.
1: Ja.
0: Ja, en die zegt van ja, okay. De examinatoren mogen echt daar wel rekening mee houden. Maar hadden van tevoren wel duidelijk moeten maken. Ja, als je dat doet, als je het te laat inlevert, dan kost je dat een punt.
1: Ja, oh, ja. Eens.
0: Het is nou niet gezegd overigens dat hij een 9 gaat krijgen. Het moet nu opnieuw beoordeeld worden. Met daarbij in oogenschouw de uitspraak van de Raad van State.
2: Oh. Ja,
1: dat is ook bijzonder. Ook moeite, ja.
0: Toch voor een 8 of een 9. Maar goed.
2: Bijzonder dit.
0: Ja, ja. Nou, dan nog dit. Vorige maand op 25 augustus schrokken we toch een beetje op van het nieuws dat Dolly Parton was overleden. Kreeg veel aandacht toen. De Amerikaanse staat Californië heeft nu 25 september uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Ieder jaar weer met allerlei herinneringen en vieringen van het leven van Dolly Parton. Waarom op 25 september?
2: Dat was inderdaad mijn vraag.
0: Nou, Working 9-to-5, 9-25, Amerikaanse schrijfwijze van de 25ste dag van de 9e maand. Working 9-to-5. Ach, die ga ik even opzoeken. Dat doen wij vandaag op de 22ste alvast. Een kleine eerbetoon nog even aan Dolly Parton. Gewoon omdat er een heel lekker liedje is.
1: Zeker, ja.
0: Dolly Parton Day op 25 september dus.

0: Burna Boy en het WK-liedje. Dat is lang geleden alweer, het WK. Die, die.
1: Lopend vuur.
0: Ja, en dus zijn we momenteel weer aan een ander sportevenement verzeild geraakt. Namelijk het WK wielrennen momenteel in Montreal. De tijden hebben we al gehad. En komend weekend de wegwedstrijd. En op dat evenement in Montreal wordt ook bekendgemaakt waar het WK wielrennen in 2032 komt. Is het Groningen / Drenthe of is het India? Die twee zijn nog overgebleven. Overigens deden wij in 2020 ook al een poging om het binnen te halen. Dat strandde toen. Nou, daarover straks meer. Mm-hmm. Nu naar het evenement van nu, want ja, er wordt wat geld ingestoken. Er is vanuit Nijmegen bijvoorbeeld 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de organisatie. Daar is in de politiek wel wat kritiek op gekomen. Maar zo wordt ook gesteld, het brengt ook heel veel terug. Groningen en Noord-Drenthe kunnen zichzelf in de etalage zetten, zegt Jacob Klompien, de kwartiermaker van Nijmegen. En die zegt ook, ja, willen investeren in zelfbewustzijn, een gevoel creëren bij mensen dat wij ertoe doen en dan helpt dit. We weten natuurlijk nog wel dat we de start van de Giro hier hadden met Gironingen 2002. Drenthe had de start van de Vuelta, de Ronde van Spanje, in 2009. En wie weet komt daar een nieuw wielerevenement bij. Het is altijd leuk als er iets gebeurt in de stad.
2: Zeker.
0: En is het ook, maar is het ook goed voor Groningen? Daar gaat ons lopend vuur over met de stelling: het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen.
2: Ja, ik denk het wel. Er straalt natuurlijk wel veel vanaf. Veel promotie natuurlijk. Maar 20 miljoen haal je dat bedrag wel weer terug. Ja, dat vraag ik me wel af.
0: Ja. Maar ja, goed, er is natuurlijk vanuit Nijmegen heel veel geld beschikbaar voor van alles en nog wat. En als je het geld ervoor hebt, zou je kunnen zeggen, steek het er maar in. Maar goed, het kan ook naar iets anders. Hè,
2: ja, dat wou ik zeggen. Ja. Dat kan ook naar andere evenementen of andere projecten toe gaan.
0: Als het eenmaal hier is, gaan we er wel een hoop plezier van beleven natuurlijk. Dat hebben we met de Giro ook gehad. Daar hebben we een hoop plezier van gehad met elkaar.
2: Ja, zo'n WK wielrennen met al zijn disciplines, dat duurt toch wel snel een week of twee. Hè?
0: Moeten ze wel nagedenken over hoe je dan Groningen en Drenthe in beeld gaat brengen. Ik heb afgelopen weekend even gekeken naar de tijdrit in Montreal.
2: Ja.
0: Dat zag er best saai en geestig uit.
3: Oh, ja?
0: Ik dacht van, nou, ik had toch niet per se gelijk op de kalender staan van, ik ga even naar Montreal toe.
3: Mm. Ja.
0: Maar misschien dat de wegwedstrijd andere beelden.
2: Ja, we hebben hier niet zo heel erg veel bergen natuurlijk. Ja, de Vanberg in Wijster in Drenthe. En voor de rest weinig hoogteverschil. Ja, dan mag je hopen op flinke wind en regen. Ja. Hè, dat je ook waaiers krijgt.
0: Ja.
2: Dan kan het een leuk evenement worden.
0: Nou, ik heb gisteren nog even de documentaire over Jasper Staal, de zoon van Ede Staal, gekeken. En dan zag je ook de beelden vanuit de lucht van het Groninger Hogeland. Prachtig mooi. Dus als je die beelden wereldwijd op tv kijkt, dat zou wel heel mooi zijn.
3: Ja, dat is wel tof.
0: Ja. Ja. Ben benieuwd wat jouw mening is. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen, is de stelling vandaag in ons lopend vuur. Vind het fijn als je meepraat op 050-3188-288. En stem even op rtvnoord.nl of via de app van Noord. Dat kan beide. 38% van de stemmers. Op dit moment, en dan staat er een kleine half uurtje op, zegt eens tegen de stelling: het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen op onze verjaardagskalender. Jort Kelder is jarig. Meningenmachine, zou ik kunnen zeggen. Presentator ook van radio- en tv-programma's. 62 geworden vandaag. Andrea Bocelli, de Italiaanse operazanger, viert zijn 68ste verjaardag. En dit is ook de verjaardag van Sanne Hans. Die kennen we beter als Miss Montreal. Zij wordt 42 en dat vieren we.

0: Sanne Hans, Miss Montreal, is jarig vandaag. Haar eerste draaide we in de ochtendploeg. Just a Word op haar verjaardag. En zometeen het Groningse nieuws hier. Rob, wat zit daarin?
1: Ja, dan hoor je waarom drie mannen uit Oost-Groningen een lagere straf hebben gekregen door knoeiwerk van de politie. Wat de politie precies heeft gedaan, dat hoor je zo.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
0: En zo is het alweer bijna 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een motorrijder is gisteravond volgens de politie zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Gebeurde rond 9:45. Hulpdiensten plaatsten zichtschermen op de plek van het ongeval. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. In een rijtjeswoning aan de HJ Topstraat in Veendam heeft gisteravond brand gewoed. De brand ontstond iets na 10 uur in de slaapkamer. De huizen rondom werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer wist het vuur snel van binnenuit te blussen. Niemand raakte gewond. Drie mannen uit Oost-Groningen die zich voordeden als nepagenten hebben door knoeiwerk van de politie een lagere straf gekregen. Het drietal werd verdacht van het oplichten van een 82-jarige vrouw uit Stadskanaal. Ze gaf haar sieraden, bankpas en pincode af aan de nepagenten en boekte bovendien geld over van haar spaarrekening. De vrouw raakte in totaal 40.000 euro kwijt. De zaak lag 2 jaar op de plank omdat het politierapport volgens de officier van justitie rommelig was. Alles stond door elkaar, waardoor er voor het Openbaar Ministerie geen chocola van te maken was. Een van de verdachten, een 20-jarige man uit Oude Pekela, werd vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs is. De twee mannen die wel werden veroordeeld kregen werkstraffen van 240 en 60 uur en moeten het slachtoffer bovendien terugbetalen. Commissaris van de Koning René Paes is gisteren niet afgereisd naar de wereldkampioenschappen wielrennen in Canada. Daar wordt morgenavond bekendgemaakt of Groningen en Drenthe de WK in 2032 krijgen toegewezen. Paes zou daarbij aanwezig zijn, maar vanwege de kans op boerenprotesten bij het provinciehuis heeft de commissaris besloten in Groningen te blijven. In Provinciale Staten wordt morgen een gevoelig debat gehouden over de onteigening van grond van een boerenfamilie in Lucaswolde. Al meer dan 10 jaar wil de provincie 31 hectare onteigenen voor realisatie van een waterberging en nieuwe natuur. De familie weigert de grond tot op heden te verkopen. Morgenavond weten we dus of de 2K wielrennen in 2032 naar Groningen en Drenthe komt. Enkele jaren terug waren er ook plannen om het evenement naar het noorden te halen. Een poging het WK in 2020 te mogen organiseren mislukte. Renate Groenewold was destijds een van de kartrekkers en vond het een leerzame ervaring.
15: Zo kijk ik naar alles hoor. Je leert altijd overal van. Ik vond het echt. Ik vond het leuk om te doen. En ja, de teleurstelling was eens enorm groot toen er in Groningen uiteindelijk tegengestemd werd.
1: Zo'n 500 mensen aten gisteravond hun maaltijd op een bijzondere plek, de Martinikerk in Groningen. Stichting Present organiseerde daar ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan het evenement De Langste Tafel. De stichting probeert mensen met een hulpvraag, zoals klussen in huis, te koppelen aan vrijwilligers. Voorafgaand aan het eten werd het Gunslied gezongen en dat klonk zo. Toch wel mooi, hè? Dat klinkt toch wel mooi in die kerk.
0: Met die orgel erbij.
1: Ja, precies.
16: Heel mooi.
1: Nou, meer daarover in het volgende uur.
0: Dankjewel, Rob.
17: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
18: Bouw- of metaalproject?
19: Staaldigitaal.
18: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
18: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
21: De Ochtendploeg
22: met Edwin Pasveer.
0: Goedemorgen, nu het najaar aanbreekt, gaan we de geur van de suikerfabriek natuurlijk weer ruiken. En maar waar doe je dat het beste of juist helemaal niet? Nou, daar is nu een speciale app voor, een bieten.

0: Linda Ronstadt, It's So Easy, One Republic daarvoor. In de ochtendploeg op Noord, 9:30. Vandaag begint de bietencampagne weer. De eerste wagens rijden ook alweer door stad en ommeland. En dan kun je ook misschien de geur wel weer ruiken. De geur, bekende geur van de Cozen Beet Company in Hoogkerk. Die geur rook Maarten Oostland vroeger ook altijd. Al op school, in de Schildersbuurt, in de stad. En hij komt nu met bietenradar.nl, waarop je precies kunt zien waar je de bietengeur kunt ruiken. Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Waarom heb je dit bedacht?
1: Nou, ik was samen met mijn compagnon Mark Cornelius was ik aan het kijken van, goh, wat kunnen we allemaal met AI doen? We hebben een AI-bedrijf. En zo zaten we een beetje te sparren. En op een gegeven moment kwamen we op van, nou, wat is iets wat vaak terugkomt? Ja, en dat is toch die bietengeur in Groningen. En toen dachten we van, nou, laten we een bietenradar maken.
0: Met AI?
1: Met AI, uiteraard, ja.
0: En heeft het dan ook een doel of is het vooral gewoon een aardigheidje?
1: Ik ben eigenlijk ook zelf wel heel benieuwd van hoe die geur echt verspreidt door de stad. En in welke wijken je meer ruikt en minder. Dus mensen kunnen ook meldingen doen, zodat we het ook wat beter in kaart kunnen brengen. Zodat die modellen, de AI-modellen, daar ook weer wat betere voorspellingen op kunnen doen.
0: Jullie zijn afhankelijk van de input van mensen die aangeven van ik ruik het of ik ruik het niet.
1: Ja, want wij halen we het weer op via Open Meteo. En dan halen we de windrichting op, de windsnelheid, windstoten en de bewolking, of het lage of hoge bewolking is. En dat verversen we elk uur. En op basis daarvan doen we eigenlijk een voorspelling. Maar ja, mensen ruiken natuurlijk zelf het beste of ze het in hun buurt ruiken of niet. Dus vandaar dat we ook die melding hebben toegevoegd.
0: Ja, maar ik zit nu even te kijken. Je hebt dan je hebt 5 categorieën, zeg maar. Van niks, vaag, zoet, duidelijk bieten, stevig en raamdicht. Nou, dan zien we dat we zelfs in Engelbert, Ten Boer, Bedum, Winsum, die hele hoek, daar is wel vaag zoet te ruiken.
1: Vaag zoet, ja.
0: En dat is best ver eigenlijk, de provincie in.
1: Ja. Ik heb het zelf nog niet geroken, ik ben nog niet buiten geweest, maar ik ben benieuwd of jullie al wat hebben geroken.
0: Nee, ook nog niet, maar wij zitten, zie ik, op de plek waar je het ook niet goed kunt ruiken op dit moment. De wind is de andere kant kennelijk op. Ja. Maar is het dan zo dat je ook kunt gaan voorspellen waar bijvoorbeeld morgen dan de geur het beste ruiken is?
1: Dat zou wel kunnen inderdaad. Via die Open Meteo kun je inderdaad ook vooruit kijken wat de wind gaat doen voor de rest van de dagen. Dat hebben we nu in deze versie hebben dat nog niet ingebouwd. Maar dat zou nog wel een leuke toevoeging kunnen zijn inderdaad.
0: Ja. Voor de toekomst of voor de nabije toekomst dan?
1: Voor de nabije toekomst.
0: Ja, maar jullie gaan het verder uitrollen. En blijft het dan hierbij of heb je al contact gehad met de suikerfabriek hiervoor?
1: Nee, nog geen contact gehad inderdaad. Nee, en ik dacht ook misschien dat de gemeente Groningen misschien ook wel interessant vindt om dit soort informatie te kunnen lezen of te kunnen krijgen. Dus verder nog geen contact gehad, maar dat zouden we nog even contact kunnen hebben inderdaad.
0: Ja, is het dan voor jullie ook als AI-ontwikkelaars ook gewoon kijken hoe werkt dit en misschien kunnen we het op andere fronten verder ook gaan gebruiken?
1: Nou, wij vonden het vooral heel leuk om te kijken van goh, hoe ver kunnen we nou komen met de AI om zoiets te maken? En het kost ons eigenlijk maar slechts een dag om dit concept met AI te maken. AI heeft best wel een groot gedeelte gedaan. Heeft een aantal ontwerpen gemaakt van hoe het eruit moet komen te zien. Daaruit kon ik op een gegeven moment kiezen. Ik heb uiteindelijk het ontwerp gekozen die er nu staat. En her en der hebben we nog wat veranderingen in aangebracht. Zo hebben we onder andere ook bijvoorbeeld de Groningse taal toegevoegd. Rechtsbovenin kun je ook op Gronings klikken. Dus we zijn natuurlijk Groningers. Dus.
0: Ja, Ibel Zuid staat er, ja. En welke herinnering roept de suikerfabriek bij jou dan op die geur?
1: Nou, ik zat op het Augustinus College op school. Dat is de Schilderswijk. Dus daar ruik je dat altijd wel heel goed. Ik kwam altijd vanaf het station. Ik woonde in Haren en ik kwam op de fiets of ik ging met de trein. En dat is eigenlijk wel pal dat gebied ook. Dus ik rook dat altijd heel goed.
0: Ja. En vond je het dan lekker of juist niet?
1: Ik vond het niet heel vervelend, nee. Ja. Nee, deze website is ook niet echt bedoeld als een soort klachtensysteem. Maar meer gewoon van leuk, van oh ja, is het vandaag goed te ruiken of niet?
0: En we gaan af en toe eens kijken. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Fijne dag.
0: Maarten Oostland over bietenradar.nl. En zometeen het weer met Harma en ons lopend vuur over het WK wielrennen in Groningen.

0: Gun, Marieke en Speed Me. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Andere dag dan gisteren,
1: hè? Ja, er is wel meer bewolking. Het oosten van de provincie doorzit nog wat meer goed. En de bewolking door verwacht ik zo of het zou nog wel eens even wat zon, maar dat gaat in de loop van de dag ook verdwijnen. Maar het is wel rustig. Van rustig toen waren het wel behoorlijk deur. Een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. En voor de ochtend is het een zwakke tot motige wind. Die komt uit het zuidwesten. Met dus meest bewolkt weer. Wel dreug. En in de loop van de dag overal de bewolking. De temperatuur die komt nu om de bieden groot of 18. Vanavond en vannacht kan er wat mistbank ontstaan. Overtouw kloortjes dus wat even op met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. En met een bewolkte dag, de kin hier en door is een spatje regen van. Maar overdag gaat nog wel met 18, 19 graden. Loopt er in de middag en open van het westen buiten.
0: Dankjewel, Harma.

0: 54 Ultra, talk to you.
1: Lopend vuur.
0: Spannende week voor Sportminnend Groningen. Morgenavond laat horen we of het WK wielrennen nou wel of niet naar Groningen en Drenthe komt. Of dat India ermee vandoor gaat. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen, is ons lopend vuur.
2: Ja, Gea zegt prima, de wereldkampioenschappen wielrennen in het noorden. Een leuke sfeer en het zet ons mooi op de kaart. Op een positieve manier. Greetje daarentegen zegt, ja ho eens even, daar is het geld niet voor bedoeld. Ik dacht dat dit voor de leefbaarheid van de dorpen was. Bijvoorbeeld het organiseren van een buurtbarbecue of een gezellig buurtfeest in dorpshuizen. Leuke oudjes voor ouderen. Aan dit soort taferelen heeft de burger niks aan. Ze weten van gekheid niet om de pot leeg te trekken. Koos die zegt, onze veelgeplaagde provincie zou toch even mooi in de schijnwerper staan. Wie weet hoe dit uitpakt. Die 20 miljoen schuurt wel bij mensen, begrijpelijk. Maar Nijbegun is niet voor aardbevingsschade. Het moet Groningen leefbaarder maken. Dus kom maar op met dat WK. Willem die zegt, of nou ja, die noemt het eigenlijk een snoepreisje naar Canada. Ja.
0: Voor oude mensen die er nu zijn.
2: Ja. Ja.
0: 050-318-288. Praat met ons mee over dit thema. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 39% van de stemmers is het eens met de stelling. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. Straks na 8 praat ik trouwens met Renate Groenewold. Die was er destijds bij toen Groningen het probeerde binnen te halen voor het jaar 2020. En dat mislukte toen. Daar gaat ze straks over vertellen. Hier in de ochtendploeg.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Dit is Queen.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
11: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
10: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
12: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
10: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: En hier is nog nieuws met Rob de Vries.
14: Een motorrijder is gisteravond volgens de politie zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Hulpdiensten plaatsten zichtschermen op de plek van het ongeval. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. In een rijtjeswoning aan de H.J. Topstraat in Veendam heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond iets na 10 uur in de slaapkamer. De brandweer had de brand snel onder controle. Uit voorzorg werden omliggende woningen ontruimd. En de bietencampagne bij Cosun Beet Company in Hoogkerk is vandaag weer begonnen. Betekent dat je in en rondom de stad weer geregeld de bekende geur van de suikerfabriek kunt ruiken. AI-adviseur Maarten Oostland heeft nu een website gebouwd, bietenradar.nl, met een kaart waar je kunt zien waar en hoe sterk de bietengeur te ruiken is.
15: Deze website is ook niet echt bedoeld als een soort klachtensysteem, maar meer gewoon van leuk, van oh ja, is het vandaag goed te ruiken of niet.
14: Meer erover straks om 8:30.
16: Dankjewel Rob.
17: De verkeersinformatie dan, Daphne.
18: De N34 Emmen richting Zuid-Laren. Tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. 5 kilometer file, 13 minuten vertraging. En de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Marum en Hoogkerk. 12 kilometer file en 10 minuten vertraging.
19: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
20: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
21: Scootmobiel of rollator nodig?
22: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
23: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
24: De ochtendploeg
25: met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, een paar jaar terug werd al eens een poging gedaan het WK wielrennen naar Groningen te halen. Dat mislukte toen met een van de kartrekkers van toen. Praat ik zo meteen.
26: Goedemorgen Edwin.
27: Goedemorgen.

0: My Stride. We gaan het hebben over het WK wielrennen. Want morgenavond rond 11 uur weten we of dat WK wielrennen in 2032 naar Groningen en Drenthe komt. Of dat India ermee aan de haal gaat. Er waren al eerder plannen om het evenement naar het noorden te halen. Groningen en Drenthe deden een poging het WK van 2020 te mogen organiseren. Dat mislukte toen. En voormalig topschaatser Renate Groenewold was destijds een van de kartrekkers. Renate, goedemorgen. Hallo? We hebben wel verbinding met haar. Maar die verbinding... Wat kunnen we daaraan doen, Daphne? Weet je?
1: Ik ga opnieuw bellen.
0: We gaan opnieuw bellen, oké. Dat is altijd een poging waard. Ik vertel je ondertussen even dat het lopend vuur ook hierover gaat. Met de stelling het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. Je mag met ons meepraten daarover via 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 39% van de stemmers overigens is het eens met de stelling. Renate, nogmaals goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Gelukkig. Nou, niet alleen het binnenhalen van het WK. Destijds mislukte deze verbinding ook, maar ziezo, hersteld. Waarom ging het destijds eigenlijk mis?
2: Waarom ging het mis? Uiteindelijk de staten die stemden in Groningen tegen. Zeg maar, uiteindelijk was het volgens mij 22 tegen en 19 voor. En dan gaat het niet door, hè?
0: Ja,
2: want Drenthe had al voorgestemd en we hadden Groningen ook nodig. En daar waren ze niet zo wat minder enthousiast om naar de bak met geld klaar te leggen.
0: Ja. Wat was destijds de gedachte om te zeggen van we gaan dat doen, we gaan het binnenhalen, proberen binnen te halen voor Groningen en Drenthe?
2: De gedachte is dat we hier in Noorden wel eens de kop boven het maaiveld mogen uitsteken. En trots mogen zijn op dat wat we hebben. En het laten zien aan de wereld. Maar ook aan de bewoners die hier zijn. Zeg maar, dat je trots bent op het Noorden. En dat we ook grote evenementen kunnen organiseren. En kijk, het gaat niet alleen om een WK. Het gaat veel meer om de gedachte erachter dat wij hier... Ik denk dat we hier in Noord-Nederland vaak te bescheiden zijn. En het binnenhalen van evenementen is toch vaak in het westen van het land. En wij hadden zoiets van, het mooie Noorden moeten we maar eens aan de wereld laten zien.
0: Ja, en daar moest je dus ook voor gaan lobbyen, denk ik. Was dat een lastig traject?
2: Lastig. Ik vond het met name heel interessant om te zien wat er voor nodig is en welke paden je moet bewandelen. Je moet mensen meekrijgen. Je moet vanuit de UCI mensen enthousiast krijgen voor de omgevingen, de parcoursen die je bedacht had. En dat is bijzonder. Maar ook het lobbytraject richting de politiek. Want het gaat er uiteindelijk om dat je mensen meekrijgt en die ook geloven in het verhaal.
0: Was het een flinke teleurstelling dan, toen het destijds mislukte?
2: Wel een bittere pil. Dat heb ik al eens gezegd. Ik ben natuurlijk vanuit oud topsporter ben gewend. Je verliest meer dan dat je wint. Ja, ik vond het gewoon heel jammer. Want en nogmaals, ik gun Noord-Nederland om gewoon eens grote evenementen hierheen te halen. En als het nou een WK wielrennen is of wat dan ook, daar stond ik achter. En ik vind het gewoon jammer dat we dat toen niet is gelukt.
0: Ja. Achteraf bleek dat WK van 2020 midden in de coronaperiode te vallen. Dus achteraf was het misschien maar goed, hè?
2: Dat heb ik toen nog wel even gedacht. Jeetje, dat zal je gebeuren, hè? Dat je dan heel hard je best hebt gedaan en dat je dan geconfronteerd wordt. Maar ook dat, hè? Je hebt niet altijd alles in de hand. Dan hadden we daar vast ook weer een oplossing voor gevonden. Maar het was misschien wel meant to be.
0: Ja, want toen zou het uiteindelijk, geloof ik, Italië zou het geloof ik gaan doen. En
2: Zwitserland.
0: Oh, Zwitserland, ja. Het is toen op een gesloten circuit in Imola is toen uiteindelijk verreden toen.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Hoe kijk je dan naar het moment van nu ze opnieuw een poging doen?
2: Ik vind het heel mooi dat de handen wel op elkaar hebben gekregen, zeg maar. En dat er nu een delegatie is afgereisd naar het WK om die strijd aan te gaan. Ik vind het heel spannend. En ik ben het liefst, zeg maar, ik ben altijd positief gestemd. Dus ik hoop eigenlijk wel dat ze met iets terug gaan komen. Maar de concurrentie is misschien wel een beetje oneerlijk.
0: Ja, denk je waarom?
2: Nou, omdat India, zeg maar, Azië is nog nooit een WK geweest. En India als India of Groningen en Drenthe. Ik bedoel, het is voor de UCI een nieuw gebied wat ze als afzetgebied kunnen aanspreken. Ja, daar wonen ietsjes meer mensen dan hier. Het wielrennen is daar nog volledig in ontwikkeling. Dus dat is met name ook een hele aantrekkelijke markt voor de UCI zelf.
0: Maar wat bedoel je dan met je zegt, ik hoop wel dat ze met iets terug kunnen komen. Wat zou dat iets dan kunnen zijn?
2: Nou, misschien wel niet 32, maar misschien wel een ander jaartal.
0: Ja, zo. Dat ze nu tegelijk te horen krijgen, nou, je mag het doen maar een jaartje later, bijvoorbeeld.
2: Ja, oh, ja. Ja. Maar goed, dat is misschien de ijdele hoop, weet ja. ik niet. En voor hetzelfde geld worden we morgenavond wel verrast. Ik denk zeker, ik bedoel, als Nederland staan we als wielernatie natuurlijk hartstikke goed op. En het is alweer flink wat jaren geleden. We hebben ontzettend goede organisatiekracht in Nederland. Qua evenementen kunnen we wel wat. We zijn gestructureerd. Ik weet zeker, de UCI weet gewoon dat als we het doen, dan doen we het goed. Dus misschien ook wel dat doorslaggevend gaat zijn, hoor. Dus ik vind het heel spannend. Ja.
0: En hoop doet leven.
2: Zekers, ja. Zekers. En ik hoop gewoon morgenavond met ontzettend mooi nieuws dat we daarmee geconfronteerd worden.
0: We wachten het af en we gaan het zeker volgen. Dankjewel voor je verhaal, Renate.
2: Oké, graag gedaan.
0: Mooi. Voormalig topschaatser Renate Groenewold. En zometeen kun je een prijs winnen, namelijk het weerstation van Noord in Worsteitse.

0: Max en Annie Grammer and The Thing I Love.
1: Worstijdse.
0: Het weerstation in de prijzenkast vandaag. En het weerstation, dat kun je weer winnen bij ons in Worstijdse. Eigenlijk heel simpel. Met 3 aanwijzingen van Joyce Kranenburg. Moet je raden waar ze is. Vanochtend. En dan heb je ons 050-3188-288. En uiteindelijk bellen we 1 iemand terug. 1 iemand die ons het goede antwoord geappt heeft. En als je dan opneemt, dan win je dat weerstation van RTV Noord.
2: Spannend altijd, hè?
0: Spannend, ja. Het zijn allemaal korte aanwijzingen vandaag van Joyce. Een beetje kort van stof. Aanwijzing 1.
3: Ik ben vandoor in een klein dorpje in de gemeente het Hoge Laat.
0: 050-3188-288 is ons nummer.
3: Ik ben vandoor in een klein dorpje in de gemeente het Hoge Laat.
0: Straks aanwijzing nummer 2. Nu moet je hiermee doen. 050-3188-288.
4: Ik wou het nog, was dat in jou.

0: Maverickband Extreme met een heel lekker rustig ochtendliedje. Wholehearted.
1: Voor Stijtse.
0: Eerste aanwijzing zojuist was deze van Joyce.
2: Ik ben vandoor in een klein dorpje in de gemeente het Hoge Laan.
0: Nou ja, dat is een beperkt zoekgebied, maar daar zijn heel veel kleine dorpjes. Nou, laten we toch maar iets weg gaan strepen, gewoon voor het gevoel.
3: Ja, kleine huisjes komen heel vaak binnen.
0: Oh ja, dat is wel grappig geweest, ja.
3: Ja.
0: Vanuit goud. Oké, en dan de tweede aanwijzing.
2: Het is hier nooit bepaald smal.
0: Hele korte aanwijzing.
3: Zo,
0: ja,
3: nou,
0: nog even, ja, want het is nog niet ingedaald.
2: Het is hier nooit bepaald smal.
0: 050-3188-288. Als je het nu weet, dan heb je ons. En anders wacht je nog tot de derde aanwijzing. Dat kan ook. 050-3188-288.
2: Het is hier nooit bepaald smal.
4: Voor Stijtse.
0: Zometeen om 8:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
5: Dan hoor je welke speler van FC Groningen alsnog is opgeroepen voor Jong Oranje.
0: Nog nieuws komt eraan na Nelly Furtado.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Hey Raymond!
3: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Het is bijna 8:30, op een paar seconden na. Hier is het nieuws. Met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een motorrijder is gisteravond volgens de politie zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Gebeurde rond 21:45. Hulpdiensten plaatsten zichtschermen op de plek van het ongeval. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. 3 mannen uit Oost-Groningen die zich voordeden als nepagenten hebben door knoeiwerk van de politie een lagere straf gekregen. Drietal werd verdacht van het oplichten van een 82-jarige vrouw uit Stadskanaal. Ze gaf haar sieraden, bankpas en pincode af aan de nepagenten en boekte bovendien geld over van haar spaarrekening. De vrouw raakte op die manier in totaal €40.000 kwijt. De zaak lag 2 jaar op de plank omdat het politierapport volgens de officier van justitie rommelig was. Alles stond door elkaar, waardoor er voor het Openbaar Ministerie geen chocola van te maken was. Een van de verdachten, een 20-jarige man uit de Oude Pekela, werd vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs was. De 2 mannen die wel werden veroordeeld kregen werkstraffen van 240 en 60 uur en moeten het slachtoffer bovendien terugbetalen. In een rijtjeshuis aan de H.J. Topstraat in Veendam heeft gisteravond brand gewoed. De brand ontstond iets na 10 uur in de slaapkamer. De woningen rondom werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer wist het vuur snel van binnenuit te blussen. Niemand raakte gewond. Vandaag is de start van de bietencampagne bij Kozen Beet Company in Hoogkerk. In en rondom de stad kun je dan geregeld weer de bekende geur van de suikerfabriek ruiken. De nieuwe website bietenradar.nl laat op hun kaart zien waar en hoe sterk de bietengeur te ruiken is. De website komt niet van Kozen Beet Company zelf, maar is bedacht door AI-adviseur Maarten Oostland uit Engelbert.
11: Ik was samen met mijn compagnon Mark Cornelius was ik aan het kijken van goh, wat kunnen we allemaal met AI doen? We hebben een AI-bedrijf. En zo zaten we een beetje te sparren. En op een gegeven moment kwamen we op van, nou, wat is iets wat vaak terugkomt? Ja, en dat is toch die bietengeur in Groningen. En toen dachten we van, nou, laten we een bietenradar maken. Met AI uiteraard.
10: De initiatiefnemers willen in de nabije toekomst ook voorspellingen gaan doen waar en wanneer de geur van de suikerfabriek te ruiken zal zijn. En FC Groningen middenvelder Tigo Land is alsnog opgeroepen voor Jong Oranje. Hij is door bondscoach Michael Reiziger toegevoegd aan de selectie omdat AZ-verdediger Wouter Goes niet wedstrijdfit is en is teruggekeerd naar zijn club. Eerder werden FC-spelers Tom van Bergen, Tijmen Blokzijl en Jorg Schreuders al opgeroepen voor Jong Oranje. Land maakte afgelopen maart zijn debuut in Jong Oranje in de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen België. Jong Oranje speelt komende vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen, dat aan kop gaat in de kwalificatiegroep. Daarna volgen deze interlandperiode nog wedstrijden tegen Jong Slovenië en tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Dankjewel Rob en waar is Joyce?
13: Ze is nooit bepaald small.
9: 050-3188-288 is ons appnummer.
2: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
12: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Diercompleet in Leek. Otter Diercompleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: De Ochtendploeg
18: met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, zo'n 500 mensen aten gisteren hun avondeten op een bijzondere plek. Aan een hele lange tafel, misschien wel de langste tafel. Gebeurde in de Martinikerk in Groningen. En waarom? Nou, dat hoor je zo meteen.
19: Goedemorgen Groningen en goedemorgen Radio Noord.
20: Ja, mooi jongens.

0: Italië. Deze Damiano David en Born with a Broken Heart. Zo'n 500 mensen aten gisteren hun maaltijd op nou toch wel bijzondere plek. Namelijk in de Martinikerk in Stad. Om het 20-jarig bestaan te vieren werd het evenement De Langste Tafel georganiseerd door Stichting Present. Die stichting, de jarige stichting, koppelt mensen met een hulpvraag aan vrijwilligers. De maaltijd begon met voor Groningers een bekend lied.
1: Babette Versloot van Stichting Present. Ik zie een volle Martinikerk. Wat is hier allemaal?
2: Je bent hier bij de Langste Tafel van Groningen. Dus we vieren 20 jaar Present. Maar vooral vieren we 20 jaar verbinding.
1: Wat is een beetje het idee? Mag je dan iemand meenemen of hoe gaat zoiets?
2: Dat is het idee. Het liefst als je iemand meeneemt waar je anders nog niet mee aan tafel hebt gezeten. Want het gaat vooral om ontmoetingen. Om mensen die je nog niet eerder hebt gesproken.
1: Probeer die sfeer eens te vatten hier.
2: Ja, wat ik voel is heel veel gemeenschapszin. Heel veel enthousiasme. Bereidheid om elkaar te ontmoeten, elkaar in de ogen te zien. Dus ja, ik word er heel blij van.
1: Hallo, wie bent u?
3: Hallo, mijn naam is Jacqueline.
1: Met wie bent u hier allemaal?
3: Ik ben hier met Henka. Dat is mijn vriendin, die zit hier naast mij. En nog een heel gezellig gezelschap.
1: En hoe zijn jullie hier zo terechtgekomen?
3: Nou, Henka die werkt voor Present. En die heeft ons uitgenodigd. En als ik ergens mag eten, dan zeg ik altijd ja.
1: Ja. Hoe bevalt het tot nu toe?
3: Heerlijk. Nee, het is echt hartstikke lekker. Dus, en gezellig. En ik vind het heel ontroerend met zoveel mensen te zingen. Ik moet er alweer bellen van huilen. Nee, ik vind het heel mooi.
1: Ja, was dat echt zo ontroerend, ja?
3: Ja.
1: Het was ook mooi, hè?
3: Het was prachtig. Ja.
1: En u bent dan uitgenodigd. Wat betekent dat voor u?
3: Nou, dat geeft mij wel een gevoel van dat ik denk, oh, wat fijn dat ik er gewoon bij hoor, zeg maar.
1: En wat is uw naam?
4: Ik ben Henka Havinga.
1: Ja, u heeft iemand meegenomen. Waarom heeft u dat gedaan?
4: Nou, ik werk bij Present. Ik ben projectcoördinator en projectbegeleider. En iedereen mocht mensen meenemen die ze nou, wat met Present te maken hebben gehad of die naast je staan. Dus ik heb Jacqueline, mijn vriendin, uitgenodigd. En nog allemaal, dat is de rest van mijn groep die ik uit heb genodigd. Dus je mocht iemand, iedereen meenemen die je wilde.
1: Ja.
4: Dat je een project hebt gedaan.
1: Ik sprak haar net, volgens mij is ze er wel dankbaar voor, hè?
4: Nou, het is gewoon heel leuk, ja. Ja, dus dat is, we zijn gewoon hele goede vriendinnen. En, ze had ze wel verdiend. Ja.
1: En hoe is dat om te zien dan, dat zij er toch wel enigszins geëmotioneerd op reageert?
4: Ja, heel bijzonder. Ja, wel heel bijzonder. Ja, een beetje, dat doet mij ook wel wat. Ja, dat is best heel leuk.
1: Dan stond je net op de preekstoel. Daarna werd er gezongen. Het Gronings Grunens Light. Hoe was dat?
2: Ja, ik ging wel bijna huilen. Ja, het is natuurlijk gewoon heel fantastisch om zoveel mensen te zien van goede wil. Die het mooi vinden om hier met elkaar te zijn en er een mooie avond van te maken.
0: Twintig jaar de Stichting Present gisteravond in de Martinikerk in de stad, in een bijdrage van Wouter Holsappel. Er is verkeersinformatie, Daphne.
5: Ja, de A7 Heerenveen richting Groningen tussen afrit Friese Palen en industriegebied Westpoort. 11 kilometer file en 14 minuten vertraging. De N34 Emmen richting Zuid-Laren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. 4 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En dan tot slot de A28 Zwolle richting Groningen tussen Fries en Groningen-Zuid. 10 kilometer file en 9 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Zometeen de derde aanwijzing in ons spel voor Stijtse en Harma met het weer na ABBA.

0: ABBA, altijd leuk om te draaien, toch?
1: Voor Stijnse.
0: En ook altijd leuk om te horen. Maar ook leuk is natuurlijk het weerstation om dat te winnen. En dat kun je winnen door te raden. Word Joyce's, dit was aanwijzing nummer 2.
2: Het is hier nooit bepaald smal.
0: Nou, dan gaan we nog iets wegstrepen. Daphne?
3: Stitswert, Groot Wetsingen en Hefswal.
0: Allemaal naar het goud?
3: Allemaal naar het goud.
0: Oké, aanwijzing nummer 3.
2: Het zogeheten Brintahoeske stort hier vlakbij in de buurt.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
4: Voor Stijnse.
0: Arma, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Het is hier een beetje sombertjes, een beetje bewolkt. Nee, en dan zeg jij net tegen mij, ik heb de zon.
5: Ik heb de zon.
0: Nou ja zeg.
5: Ja, dat is ook heel mooi te zorgen op de satellietbeelden. Dat het oosten van de provincie heeft op dit moment de zon. En ik schat zo in dat op een gegeven moment Hogezaan, dat ongeveer de zone is van over Hogezaan richting het westen, dat het doortocht wel mooi bewolkt is. Maar ja, in de loop van de dag schroeft hier de bewolking ook dicht. Dus we profiteren er nog in van. Maar voor de rest is het inderdaad gewoon mooi bewolkt. Het blijft wel droog, zo gauw als droog. En de temperatuur die gaat richting een graadje of 18. Het is rustig weer. De wind uit het zuidwesten zwak tot matig. Vanochtend en vannacht de kinderen wat mistbank ontstaan met een minimum van 12 tot 15 graden. En met een bewolkte dag de kin zo hier en door als een spatje regen valt, maar overdag valt dan wat touw. Met een matige zuid-zuidwesten kwijt 18, 19 graden. Loopt er in de middag en om van het zuidwesten buiten.
0: Dankjewel.
2: Het zogeheten Brintahoeske stort hier vlakbij in de buurt.
0: 050-3188-288. Mocht je nou de keuken staan of onder de douche of bij de wc, haast je naar je telefoon, want misschien bellen we jou zometeen wel terug voor het goede antwoord in Worstleidse. Yeah.

0: Summer en Homebreaker.
1: Voor Stijnsen.
0: Ik zeg tegen jou, Joyce komt eraan. Maar ik bedoelde Daphne, Joyce komt. Ja. Gaat goed. Het is nog vroeg op de dag, zullen we maar zeggen. Nou, we gaan iemand bellen. Iemand die het goede antwoord heeft voor Joyce is vandaag.
2: Dit is de voicemail van...
0: Ja,
3: nou, oké. Die gaan we dan...
0: Kandidaat nummer 1 bellen wij dus niet. Dan pakken wij kandidaat nummer 2 die we klaar hebben staan. Door de computer geselecteerd. Met het goede antwoord, als het goed is. Hè. Je moet nog wel weten natuurlijk wat je ons gestuurd hebt. Nou, deze gaat in ieder geval over.
3: Ja, dat scheelt.
4: Goedemorgen, met
0: Anke. Dag Anke, goedemorgen met Radio Noord. Met Edwin en Daphne.
4: Goedemorgen.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Hallo. Waar is Joyce?
4: Joyce staat in Brede.
3: Ik ben in Brede.
0: Ja.
4: Gefeliciteerd. Nou, ik ben er door, eindelijk.
0: Eindelijk.
4: Antwoorden. Ja, heel leuk.
0: Ja, nou mooi man. Ook hoe je zo blij bent.
4: Nou ja, is toch leuk?
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Was je al een paar uurtjes wakker? Want je klinkt behoorlijk wakker.
4: Ja, rond 7:30 was ik wakker.
0: Oh, dat valt nog best mee ook.
4: Dus het valt nog mee, toch?
0: Ja, dat was. Ja, heb je wel 1,5 uur van de ochtendploeg gemist, maar goed, dat vergeven we je dan.
4: Nee, radio aan. Ja, oké, okay,
0: ja,
4: na 16, dat klopt.
0: Oh, dan, oh zo, wat goed van je. Wat ga je, wat ga je doen vandaag, Anke?
4: Ik heb vandaag een rustig dagje na een druk gezinsweekend, dus dat is ook wel weer fijn.
0: Oh, ben je weg geweest of zo met gezin?
4: Wij hebben alvast ons 40-jarige huwelijksjubileum gevierd. Wat we eigenlijk de trouwdag is in december, maar we hebben het al gevierd. Dus heel fijn.
0: Nou, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Ja, en is dat dan inmiddels een grote familie geworden dan?
4: Ons gezin bestaat uit 14 mensen.
0: Zo.
4: 3 kinderen, 3 aangetrouwden, 6 kleinkinderen.
0: Zo, dat was een rijkdom.
4: Hoe blij kun je zijn?
0: Ja, prachtig mooi. Mooi om te horen, Anke. Ja,
4: zeker.
0: Je krijgt het weerstation van ons even 1 vraag. Dat gaat over het lopend vuur van vandaag. Dat gaat over het WK wielrennen. Of dat hier naartoe komt. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen, is de stelling. Heb je daar een mening over?
4: Ja, ik heb hem ingevuld. Lijkt me heel leuk. Maar ik heb er verder niet zoveel mee.
0: Maar het lijkt je wel leuk. Ja, nou, dat kan. Dat kan.
4: Ja.
0: Dankjewel. Fijne dag. Rustig aan dan maar vandaag. Oké,
4: ja, dag
0: Anke.
4: Fijne dag.
0: Hoi.
4: Doei.
0: Ja, wat komt er binnen op die stelling, Daphne?
3: Ger zegt, touwheem gek. Nee, begunnen is toch voor de grunniges. En Harry zegt, nee, ook als wielerliefhebber zeg ik niet doen. Het kan beter besteed worden aan de leefbaarheid in dorpen. Jan die zegt nog 20 miljoen euro voor een kleine groep hardfietsers die hier een paar dagen komen fietsen. Of kies je voor het opknappen en beter onthouden van bestaande fietspaden voor de bewoners van de provincie Groningen bijvoorbeeld.
0: Allemaal reacties die binnenkomen op 050-3188-288. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen, is een stelling in het lopend vuur. En dan kun je op stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, 40% van de stemmen zegt eens. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. Daar gaan we het er straks verder over hebben. En straks gaan we het ook hebben over AI en die supercomputer die naar Groningen komt. En natuurlijk onze top 3. En nu een bezoek aan het vliegveld met de motors en de airport.

0: allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz's spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiviet.
9: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
8: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
10: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
8: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
12: Een motorrijder is gisteravond volgens de politie zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Hulpdiensten plaatsten zich schermen op de plek van het ongeval. De bietencampagne bij Coos & Beat Company in Hoogkerk is vandaag weer begonnen. Dat betekent dat je in en rondom de stad weer geregeld de bekende geur van de suikerfabriek kunt ruiken. AI-adviseur Maarten Oostland heeft nu een website gebouwd, bietenradar.nl, waarop je kunt zien waar en hoe sterk de bietengeur te ruiken is.
13: Deze website is ook niet echt bedoeld als een soort klachtensysteem, maar meer gewoon van leuk, van oh ja, is het vandaag goed te ruiken of niet.
12: En roeister Marloes Oldenburg, in 2024 in Parijs Olympisch kampioen in de vier zonder, gaat weer roeien, heeft de Groningse bekendgemaakt op Instagram. Oldenburg zette in maart vorig jaar een punt achter haar carrière om moeder te worden. Maar omdat ze het afgelopen jaar veel plezier had, elke keer als ze in haar boot stapte, gaat ze nu weer roeien. Meer nieuws straks om 9:30.
11: Dankjewel. Dan Daphne, de verkeersinformatie, waar staat het vast?
14: De A7 Heerenveen richting Groningen tussen Marum en Leek. Daar staat 4 kilometer file en 6 minuten vertraging. En de A28 Assen richting Groningen tussen Vries en Groningen-Zuid. 9 kilometer file en 5 minuten vertraging.
15: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
18: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
19: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
20: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
21: Radio Noord. De ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, AI is tegenwoordig dagelijks in het nieuws. De Groningse AI-computer komt nu op Cernic in de stad Groningen. Hebben we het gisteren bekend en daar hoor je zo meteen meer over.
23: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
24: Goedemorgen, Edwin.
25: Okidoki.

0: talent van vader en moeder Lucas en Gea Hulshoff. Mariske Hulshoff, en ik hoor je stem nog, is deze week Gronings Goud. Ja, de AI-supercomputer komt op het Zernikerterrein in Groningen. Werd gistermiddag bekendgemaakt. Die computer komt op de datacentercampus van Eurofiber. Volgend jaar moet die supercomputer worden geplaatst. Verslaggever Marco Gemon ging erover in gesprek met de staatssecretaris van Digitale Economie en Soevereiniteit, Willemijn Aarts.
1: Wat het gaat doen, is dat het rekenkracht in Groningen gaat brengen. Dus nog meer rekenkracht, waardoor hier de wetenschap, maar ook start-ups en skill-ups echt kunnen gaan trainen met hun AI-modellen.
2: Maar dat vind ik nog steeds misschien voor mezelf wel een beetje vaag. Mm-hmm. Want ik kan nu ook gewoon dingen in ChatGPT gooien of in Gemini. Dat is ook heel veel rekenkracht. Kan ik dan meer dingen online opzoeken of wat kan ik?
1: Nou, weet je wat het bijzondere is? Is dat we hier. Ik heb vandaag een paar voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld, het ging over onderzoek wat door middel van AI wordt gedaan naar invasieve waterplanten. Waardoor je ervoor kan zorgen dat je op een hele slimme manier gaat kijken hoe je die waterplanten die je hier niet wil hebben, weg kan halen. Of dat je bijvoorbeeld onderzoek kan doen bij baby's die geboren worden en op de intensive care liggen. Hoe je hen de beste zorg kan geven. Aan dat soort dingen, daar moet je aan denken. Ja.
2: En waarom is het zo belangrijk om onze eigen supercomputer te hebben?
1: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
2: En waarom komt hij hier eigenlijk?
1: Nou, omdat er hier al een fantastisch ecosysteem was. We zien bijvoorbeeld het UMCG wat heel veel onderzoek doet. Maar ook de kennisinstellingen die daar een belangrijke rol in spelen. En er is heel veel talent in Groningen.
2: Ja, wanneer moet die klaar zijn eigenlijk?
1: In 2028 moet er echt met deze supercomputer ook getraind kunnen gaan worden.
2: En wat merken wij er dan van in de toekomst? Hebben we minder ziektes of minder kindersterfte, minder wat?
1: Daar hopen we natuurlijk op. Dat juist al dit soort toepassingen kunnen helpen. Bijvoorbeeld dat ziektes sneller worden opgespoord. Dat de zorg misschien beter gaat worden, dat de natuur daar profijt van kan hebben, om maar een paar voorbeelden te noemen.
2: Ja, wanneer is dit voor u geslaagd?
1: Nou, dit is voor mij, is het eigenlijk vandaag al geslaagd. Juist ook omdat je ziet wat er allemaal aan fantastische ideeën zijn en hoe mensen elkaar ook al proberen te vinden.
0: Staatssecretaris Willemijn Aarts over de AI-supercomputer die dus volgend jaar in Grun komt. En zometeen het thema van onze top 3 hier in de ochtendploeg na Billy Ocean.
3: Radio Noord.
4: Tough.

0: keek niet op een woordje meer of minder toen hij de titel bedacht voor deze plaat. Deze Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going.
1: Top 3.
0: Ja, gisteren is het weer begonnen op NPO 1. De slimste mens is terug op de televisie met Herman van der Zand en Paulien Cornelissen. Die gisteren, dat vertelde ze ook, hè, ze heeft kanker. En ja. Ze is nog onder behandeling en is haar haar verloren. Dus iedere dag heeft ze een ander mutsje op of een ander petje, heeft ze verteld. Door de visagie voor haar klaargelegd, door de styling. Ja, de slimste mens. Nou, dat is een mooi thema, denk ik, voor onze top 3. Met slimme mensen en domme mensen. Want die heb je beide in dat programma, toch?
2: Ja.
0: Ja, als je meedoet, dan ben je toch bang dat je de eerste ronde eruit
2: gaat. Ik zou echt allerergste. Bang zijn.
0: Voor de rest maakt het niet meer uit, maar dat je de eerste ronde...
2: Ja, als je daar maar doorheen komt.
0: Ja, nou, slimme mensen, slim en dom, dus als thema in de top 3. Nou, deze kan heel goed. Alex Lutjeboer, de zanger, komt met Shania Twain. Don't be stupid. Dit is ook ontzettend mooi. Kom Robin mee. The Alan Parsons Project. And Old and Wise.
3: Hey, hey, set me free. Stupid Cupid.
0: Tineke en Joop komen met Connie Francis, Stupid Cupid. Nou, slim dus, maar ook dom. Beide thema's zijn van harte welkom in onze top 3. 050-3188-288. Geef hem maar door. Wat kunnen we draaien? De top 3 in de ochtendploeg straks. 050-3188-288. Het is maandag. Nee, dinsdag. Maandag was yesterday.

0: Alex Warren en Passenger over een dikke 5 minuten het Groningse nieuws hier. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, de nooie waarom Marloes Oldenburg in 2024 Olympisch kampioen weer gaat roeien.
0: En daarna ook onze top 3. En er komen leuke liedjes binnen op 050-3188-288. Thema is slim en dom. Ik laat je straks al een paar mooie voorbeeldjes horen. Na 9:30. Nu Supertramp in de ochtendploeg. It's raining again.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op Elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: 9:30 geweest in de ochtendploeg nu. Het nieuws uit Groningen. Met Rob de Vries. Goedemorgen, Rob.
7: Goedemorgen. Olympisch kampioene Marloes Oldenburg gaat weer roeien. Dat schrijft de Groningse die in 2024 bij de Spelen in Parijs goud won in de vier zonder op Instagram. De 38-jarige Oldenburg zette in maart vorig jaar een punt achter haar carrière om vervolgens moeder te worden. Maar omdat ze er het afgelopen jaar veel plezier in had als ze roeide, pakt ze de sport nu weer op. Vertelde ze gisteravond in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1.
8: Ik had eigenlijk al best een tijdje te twijfelen. En na de geboorte van mijn zoontje had ik nog wel deelgenomen aan het Nederlands kampioenschap op de ergometer. Maar toen was ik net moeder en ik dacht, het was nog iets te intens om toen al weer terug te komen. Dus ik heb het een beetje uitgesteld en nog een tijdje aangekeken. Maar ik viel in juni in de Vrouwen Holland 8. En toen na 27 kilometer dacht ik, dit is toch het mooiste wat er is.
7: En daarom gaat Oldenburg het nu weer proberen. Vandaag is de start van de bietencampagne bij Cozen Beet Company in Hoogkerk. In en rondom de stad kun je dan geregeld weer de bekende geur van de suikerfabriek ruiken. De nieuwe website bietenradar.nl laat op een kaart zien waar en hoe sterk de bietengeur te ruiken is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van AI-modellen, weersverwachtingen en meldingen, zegt bedenker Maarten Oostland uit Engelbert.
9: Mensen kunnen ook meldingen doen, zodat we het ook wat beter in kaart kunnen brengen, zodat die modellen, de AI-modellen, daar ook weer wat betere voorspellingen op kunnen doen. Zelf halen we het weer op via Open Meteo. En dan halen we de windrichting op, de windsnelheid, windstoten en de bewolking, of het lage of hoge bewolking is. En dat verversen we elk uur. En op basis daarvan doen we eigenlijk een voorspelling. Maar ja, mensen ruiken natuurlijk zelf het beste of ze het in hun buurt ruiken of niet. Dus vandaar dat we ook die melding hebben toegevoegd.
7: De bietencampagne duurt nog tot 30 januari. Morgenavond rond 11:00 weten we of de wereldkampioenschappen wielrennen in 2032 naar Groningen en Drenthe komen. Onze regio deed eerder al een poging om de WK van 2020 te mogen organiseren. Dat mislukte toen omdat de Provinciale Staten van Groningen tegenstemden, nadat het Drentse provincieparlement wel achter de plannen stond. Voormalig schaatster Renate Groenewold was destijds een van de kartrekkers. Zij vreest dat het nu weer niet gaat lukken.
10: Ik ben altijd positief gestemd, dus ik hoop eigenlijk wel dat ze met iets terug gaan komen. Maar de concurrentie is misschien wel een beetje oneerlijk. Omdat India, zeg maar, Azië is nog nooit een WK geweest. Het is voor de UCI een nieuw gebied wat ze als afzetgebied kunnen aanspreken. Ja, daar wonen ietsjes meer mensen dan hier. Het wielrennen is daar nog volledig in ontwikkeling. Dus dat is met name ook een hele aantrekkelijke markt voor de UCI zelf.
7: En zo'n 500 mensen aten gisteravond op een bijzondere plek, de Martinikerk in de stad. Stichting Present organiseerde daar ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan het evenement De Langste Tafel. De stichting probeert mensen met een hulpvraag, zoals klusjes in huis, te koppelen aan vrijwilligers. Voorafgaand aan het eten werd het Guns Light gezongen en tijdens de maaltijd werden af en toe ervaringen van vrijwilligers afgespeeld. De 500 etende mensen bezorgde directeur Babette Versloot een goed gevoel.
11: Ja, wat ik voel is heel veel gemeenschapszin. Heel veel enthousiasme, bereidheid om elkaar te ontmoeten, elkaar in de ogen te zien. Dus ja, ik word er heel blij van.
7: Meer eterij op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel, Rob. Zometeen reacties op ons lopend vuur van vandaag. Te organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen, is een stelling in het lopend vuur. En daarna onze top 3. De slimste mens is weer begonnen. Dus slim en dom in onze top 3.
12: Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
6: Els, Alex, Klaas, Frank en Nancy Sinatra. Ik kan ook nog in de versie van Robbie Williams en Nicole Kidman. Something stupid. Suggestie van onder andere Jan de Groot. Pink and Stupid Girls. Oh, deze is ook leuk. Deze is ook leuk.
13: Lieve ja. Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Twaris. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in
6: slimme schema, ja.
13: Niet zo goed als
6: ja,
13: dat van jou.
6: Samen met Tido, Arjen Lubach, Brink. En Jelle, Jan kwam via de app daarmee. Dit is ook heel leuk gekozen van Talk Talk. Dum Dum Girl. 050-3188-288, dat kunnen we draaien. Onze top 3 met het thema slim en dom. 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
14: Vroeg is mais bewolkt, maar wel zo gauw als droog. In het oosten van de provincie laat de zon zich naar hoog en touw zijn en met een zwakke tot motige zuidwestelijke windbad een grote vacht zien. Vanochtend en vannacht kan de mistbank ontstaan met een minimum van 12 tot 15 graden. In buiten is bewolkt, er kan soms een spatje regen vallen met een motige zuid-zuidwestelijke wind wordt 18 of 19 graden.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
19: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
20: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
19: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
21: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd. En oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op moordercaravancentrum.nl.
22: Goedemorgen.
23: Ja, goedemorgen. Ik

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Bad Boy.
1: Lopend vuur.
0: Morgenavond rond een uur of elf, dan weten we, dat wordt in Montreal in Canada bekendgemaakt of het WK wielrennen in 2032 in Groningen en Drenthe georganiseerd gaat worden, of dat het toch India wordt, de andere concurrent. En die hebben er een hoop geld tegenaan gegooid. De New York Times bracht eind vorige week al naar buiten dat het India zou gaan worden. Maar de Nederlandse organisatie laat zich er niet van weerhouden om toch vandaag een goede presentatie neer te zetten in de hoop het hier naartoe te halen in 2032. En de stelling aan het lopend vuur luidt dan ook: het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. En Daphne, we hebben al nog binnengekregen.
2: Onno vindt dat het geld van Nijbegun niet gebruikt moet worden voor sportevenementen, maar voor de mensen in de provincie. Laten bedrijven maar sponsor worden, want die hebben er baat bij zo'n sportevenement. Marjolein die zegt nog: gun India deze onzinnigheid en besteed het geld nuttiger. Ook Harke vindt het te zot voor woorden om zoveel geld uit te geven voor een eenmalig evenement. Steek dat geld in Kardingen bijvoorbeeld. Dat is blijvend. Barbara vindt persoonlijk dat het geld van Nijbegun besteed moet worden aan doelen waar alle Groningers van profiteren. En dan denkt ze bijvoorbeeld aan de leefomgeving. Ook Karen vindt het doodzonde om zoveel geld wat bestemd is voor de inwoners van Groningen te spenderen aan een wielerevenement. Met 20 miljoen kun je mooie dingen doen in de provincie voor alle bewoners en niet alleen voor de wielrenliefhebbers.
0: Je nog positieve mensen kunnen vinden, of niet?
2: Nou, ik ga nog even door. Ja, ik ga nog even door. Herman die zegt: onze provincie heeft al genoeg sportevenementen, toch? En dan ook nog zoveel geld ervoor uitgeven. Geld kunnen we beter aan iets anders besteden. Groetjes, Herman. Ook Peter zegt: laten ze het geld maar in de Groningse Vierdaagse steken. Dat is tenminste een Gronings ding.
0: Dat is wel waar, ja. Ja.
2: Ja, en ook Iwe die zegt: als die 20 miljoen aan goede projecten wordt besteed, heeft dat waarschijnlijk langduriger meer effect, ook financieel.
0: Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. Je kunt de hele dag nog stemmen. Doe dat via rtvnoord.nl of via de app van Noord. Nou, net was er ongeveer 100% niet mee eens.
2: Ja.
0: Uiteindelijk in ons lopend vuur hebben we ook nog wat voorstemmers kunnen vinden.
2: Okay.
0: 38% zegt eens: het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En zometeen onze top 3 met als thema slim en dom. En nu Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Wat? Repeat It.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Gisteravond is weer begonnen op NPO 1. De slimste mens.
1: Top 3.
0: En dat is een mooie aanleiding om plaatjes te draaien met dat thema. Slim en dom. Als je de eerste ronde eruit vliegt. Als niet per se heel slim, ook niet echt heel erg dom. Maar vooruit. Slim en dom in onze top 3. En met dank aan Robin onder andere deze prachtig mooie plaat van The Alan Parsons Project.

0: Verder, de meeste stemmen komen binnen op deze plaat. Hans, Richard, Harry, 2 Willems. Drukwerk en Wat Dom. Top 3. Kijken of wij een beetje slimmer kunnen zijn. Femke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Zometeen de ochtend door. En goed gebruikers erbij proberen te raden wat je eerste plaat is.
1: Ja.
0: Stand is 1-0 deze week.
1: Ja.
2: Maar je had gisteren gezegd, maak het vandaag maar wat moeilijk.
1: Ja, dat heb ik gedaan.
0: Oké,
1: dus
0: dan wordt het 1-1.
1: Oh. Nou ja, prijs de dag niet voor het, hoe noem je dat ook?
0: Voor de heer.
1: Ja, precies, zoiets. Oké, de champagne is geregeld, maar nu de kennismaking nog.
2: Niet.
3: Hmm.
0: Oeh.
1: Ja, hij is moeilijk.
2: Champagne.
0: Nee, dat zou te makkelijk wezen.
2: Een wine.
3: Iets met bubbels.
0: Ja, iets met bubbels. Ja, iets met bubbels, oké. Okay.
2: Colby K.A.? Nee.
0: Doe nog één keer de omschrijving.
1: Rob wordt wel een beetje warmer.
2: Bubbles.
0: Doe nog één keer de omschrijving.
2: Michael Bublé.
0: Oh, ja.
2: Still haven't met you,
1: ja,
2: met you yet?
1: Ja. Het is 2-0.
2: Still haven't met you yet.
1: Ja, het is 2-0.
0: De stand is 2-0 en de eerste plaats zo meteen. Yes. Goed af. Ik heb er nog eentje voor je. Die komt ook binnen, onder andere dankzij Koos. Herman Brood en Never Be Clever. Veel plezier zo meteen bij Femke in de ochtend door. Fijne dinsdag verder. Mooi.

0: Edwin, super bedankt.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
14: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Mooi, ik ben Wia Buse. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
18: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
20: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
21: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
0: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
1: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
22: Radio Noord.
23: De Ochtenddoor.
24: Met Femke de Wallen.
25: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtenddoor. Zometeen Thin Lizzy. Maar eerst Michael Bublé. Dit is Heaven met Juliette.

0: op Radio Noord en the boys are back in town. Nou, wie ook back in town is, is Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je klinkt ietsje beter dan gisteren, hè?
1: Iets beter, hè?
0: Ja, gisteren was je echt, nou, stond je stem 10 meter onder de grond. Hij is nu ietsje hoger.
1: Ik zit er net boven.
0: Ja, gelukkig maar. Goedemorgen.

Want die hebben we natuurlijk wel nodig op de ochtend om een beetje wakker te worden. Misschien drink jij helemaal geen koffie. Nou, dan zou ik zeggen, lekker smakelijk bakje thee. Of wat je dan ook maar drinkt. Ik ben heel benieuwd wat je aan het doen bent op deze dinsdagochtend. Ik pas misschien wel een plaat bij waarvan jij zegt, daar heb ik zin in vandaag. Gisteren was het de beurt aan Jan uit Eelde. Die corrigeerde mij over het feit dat de herfst toch echt nog niet was begonnen gisteren. Maar dat hij toch echt morgen pas begint. Nou ja, goed. Hè, het is deze week de week van de herfst. Het mag een herfstplaat zijn waarvan je zegt, nou, dat gevoel van die herfst, dat is deze plaat, die zou ik graag willen horen. Mag ook iets anders zijn, dat laat ik helemaal bij jou. Hoe dan ook, dit is je kans om een liedje aan te vragen op Radio Noord. En dan hoor je hem zo binnen een minuutje of zes, ongeveer. Gewoon even een appje sturen naar 050-3188-288. Welke plaat wil jij graag horen op deze dinsdagochtend 22 september? Laat het maar weten op 050-3188-288. En wie weet hoe je hem dan zo in ochtend hoor.

een fijne plaat op deze dinsdagochtend. The Doobie Brothers en What a Fool Believes op Radio Noord. Welke plaat zou jij graag willen horen? Welke herfstplaat zou jij heel graag op Noord willen horen? Laat het me nu weten op 050 388 288.

0: Ja.
1: Ja. Hey, en de herfst is dan, ja, begint dan deze week officieel. Heb jij daar wel iets mee met de herfst? Vind je het een fijn jaargetijde?
0: Nou, niet speciaal. Wat dat betreft, de winter, daar zie ik dan toch vaak wel een beetje tegenop.
1: Ja.
0: Maar ja, nou goed.
1: Als ik jou zo proef, ben je dan wat meer van het mooie weer en de zon?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ik ben ook molenaar op een windwatermolen in Gouwmerwolde. En daar ga ik bij voorkeur heen. Als het droog is.
1: Ja, dat snap ik
0: wel. Op de fiets. Ik ga altijd op de fiets. Ik heb ook wel een auto bij de deur, maar ik ga liefst op de fiets. Waarheen, 15 kilometer heen, 15 kilometer terug. En dan hoop ik op mooi weer. Net als vandaag, want we staan op het punt om op de fiets naar Roden te gaan.
1: Ach, naar de Rode Markt.
0: Ja.
1: Gezellig.
0: Ja,
1: ja. En wat treffen we met weer, hè? Want ja, het is een beetje grijs, maar het is droog en de temperatuur is super lekker.
0: Ja, dat is geweldig. Ik denk dat er net geen korte broeken weer meer is. Of
1: wel? Ah, dat kan wel. Tot aan de herfstvakantie kan dat toch?
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Ja, ja, tuurlijk. Gewoon de kniekousen aan als het een beetje koud is. Dat doen we niet meer. Maar goed, vroeger deed men dat wel, geloof ik, hè?
0: Vroeger, hè?
1: Ja, vroeger.
0: Ja, ja.
1: Was wel ook voor mijn tijd, maar dat heb ik me laten vertellen.
0: Ja.
1: Ja. Hey, en heb je nog wat dingen op het lijstje staan waarvan je zegt, nou, dat zou ik wel leuk vinden als ik dat tegenkom op de Rode Markt?
0: Nee hoor, we gaan gewoon heen voor de gezelligheid. En dan is het gewoon, we gaan niet speciaal voor iets daar naartoe.
1: Nee.
0: We zijn er toevallig zaterdag ook al geweest. Dus nee, dat trekt ons wel een beetje gezelligheid aan.
1: Ja, nou, dat is het ook. En ik wil jullie bij deze dan ook heel veel plezier wensen alvast. Jij had wel een plaat aangevraagd die wel past bij dit jaar getijden. Vertel.
0: Ja, dat dacht ik ook. Gerard Cox, hè, met Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Ja, hoe toepasselijk.
0: Het was natuurlijk ook een hele mooie zomer. Misschien wel een beetje te warm. Maar we verlangen altijd naar een mooie zomer. En dan moet je eigenlijk ook niet klagen.
1: Nee, gaan we dus ook niet doen. We gaan hem voor je draaien. Dankjewel, Harmannes. En ik wens je ontzettend veel plezier in Roden.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, mooi.
0: Doei.

0: Ja, een toepasselijke plaat bestaat er bijna niet in deze week waarin de herfst begint. Het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox, aangevraagd door Harmannes. Ja, en zometeen hoor je het laatste nieuws van Edwin in het Veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
1: Nou, ik gooi er even tempo in. Maar hij is er niet bij.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het is exact 2 minuten over 11:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een motorrijder is gisteravond volgens de politie zeer zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Het gebeurde rond 21:15. Hulpdiensten plaatsten zichtschermen op de plek van het ongeval. En ook een traumahelikopter kwam daar. De politie doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft gisteravond in Ter Apel een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man wordt verdacht van het plegen van vernielingen aan een gebouw aan het Ter Apelenvenen. Hij is naar het cellencomplex in Groningen gebracht. In een rijtjeshuis aan de HJ Topstraat in Veendam heeft gisteravond brand gewoed. Een brand begon iets na 22:00 in de slaapkamer. De huizen rondom werden uit voorzorg ontruimd. Brandweer wist het vuur van binnenuit te blussen. Niemand raakte gewond. 3 mannen uit Oost-Groningen die zich voordeden als nepagenten hebben door knoeiwerk van de politie een lagere straf gekregen. Het drietal werd verdacht van het oplichten van een 82-jarige vrouw uit Stadskanaal. Ze gaf haar sieraden, bankpas en pincode af van de nepagenten. Boekte bovendien geld over van haar spaarrekening. De vrouw raakte in totaal 40.000 euro kwijt. De zaak lag 2 jaar op de plank omdat het politierapport volgens de officier van justitie rommelig was. Alles stond door elkaar, waardoor er voor het Openbaar Ministerie geen chocola van te maken was. Een van de verdachten, 20-jarige man uit Oude Pekela, werd vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs is. De 2 mannen die wel werden veroordeeld kregen werkstraffen van 240 en 60 uur en moeten het slachtoffer bovendien terugbetalen. Commissaris van de Koning René Paas is niet afgereisd naar het WK wielrennen in Canada. Daar wordt morgenavond bekendgemaakt of Groningen en Drenthe het WK in 2032 krijgen toegewezen. Paas zou daarbij aanwezig zijn, maar vanwege de kans op boerenprotesten bij het provinciehuis heeft de commissaris besloten in Groningen te blijven. In Provinciale Staten wordt morgen een gevoelig debat gehouden over de onteigening van grond van een boerenfamilie in Lucaswolde. Al meer dan 10 jaar wil de provincie 31 hectare onteigenen voor de realisatie van de waterberging en nieuwe natuur. De familie weigert de grond tot op heden te verkopen. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer.
4: Vandaag is meest bewolkt, maar wel zo gauw als droog. In het oosten van de provincie laat de zon zich naar hoog en touw zijn en met een zwakke tot motige zuidwestelijke wind wat een grote vacht zien. Vanochtend en vannacht kan de mistbank ontstaan met een minimum van 12 tot 15 graden. In Muiden is bewolkt, de consumptie spatje regen van met een motige zuid-zuidwestelijke wind wat 18 of 19 graden.
2: Dankjewel Harma. Ja, wij gaan zo meteen weer dobbelen. Er komen zo meteen 3 getallen uit. En die 3 getallen bepalen of jij kans maakt op dat hele leuke dobbelspel Vief Geliek. Dus ik zou zeggen, onthoud je telefoonnummer even goed, want wie weet ben jij zo meteen de winnaar.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
8: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.

0: is wel een beetje mijn mantra wat Lenny Kravitz hier zingt. Je moet eigenlijk nooit conclusies trekken voordat je helemaal zeker weet hoe het allemaal komt. Er is altijd een soort lichtpuntje. Of het kan natuurlijk ook de andere kant op gaan. Maar ja, soms moet je gewoon de schouders eronder zetten en geloven in de goede afloop. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz hoorde je op Radio Noord. Over goede afloop gesproken.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Misschien loopt dit voor jou vandaag heel goed af. We gaan weer Vive Geliek spelen. Het is het klassieke dobbelspel wat je kunt winnen, maar dan volledig in het Grunnigs. Je hebt zo'n heel leuk kaartje met al die... Ja, je moet dan van die combinaties maken. Hè? Dus als je heel goed bent met cijfers, dan is dit waarschijnlijk jouw spel. Je kan namelijk ein, zwei, drei, vijf, eins, vier en al zes gooien, zeg maar. En daar alle punten van opschrijven. Drei van een soort, waaien van een soort, volle bak, lutje, stroot, grote stroot, Vive Geliek. En mijn favoriet, verdold. Dat is een minnenronde. Daar is er helaas maar één van. Maar goed, dit spel kun je dus winnen. Hartstikke leuk. En ik ga zo meteen met drie dobbelstenen eens eventjes het geluk beproeven. Kijk eens even of ik jouw telefoonnummer er misschien uit kan halen. Hoe werkt het namelijk? Ik heb drie dobbelstenen. Die ga ik zo meteen op de kop zetten hier op mijn mengtafel. Daar komen dan drie getallen uit. En als die drie getallen in jouw telefoonnummer zitten, dan mag je bellen met 050-3188-288. Ja, en dan geldt het dus wel voor de getallen na de 06. Want die tellen uiteraard niet mee. Nu wil het geval dat er ook een 6 op die dobbelsteen zit. Die hebben wij veranderd in het woordje mooi. Komt die op de mooi, dan mag ik zelf kiezen welk getal ik ga invullen. Dat kan dus een 0 zijn, een 6, een 7, een 8 of een 9. Nou, ik zou zeggen, zorg dat je je telefoonnummer goed uit je hoofd kent. Want het is tijd om te dobbelen. Even kijken wat er vandaag uitkomt. Nou, komt ie aan hoor. Kijk. Nou, ik heb een 3 en een 5 en een mooi. En de mooi mag ik zelf invullen en dat wordt vandaag de 9. Dus heb jij een 3, een 5 en een 9 in je telefoonnummer? Dan mag je nu als de Wiedeweerga bellen met 050-3188-288 om dus kans te maken op Vive Geliek. De 3, de 5 en de 9. Goedemorgen met wie?
3: Met Lucia Doorn, hallo.
0: Dag Lucia, hallo. Hoe is het met jou vandaag?
3: Nou, prima. Ik ben net weer sporten.
0: Oh.
3: En ik ben thuis, lekker een kopje drinken.
0: Lekker.
3: En bijkomen.
0: Ja, wat heb je gedaan voor sport?
3: Ik doe even de radio uit.
0: Ja, hoor. Doe maar even. Ik
3: hoor twee keer.
0: Ja, dat is niet handig.
3: Ik hoor mezelf twee keer.
0: Ja, dat is niet
3: handig. Ik zit in sportschool.
0: Oké. En dan doe je dan alle apparaten of doe je mee met een groepsles?
3: Nee, ik doe alle apparaten voor mezelf en ik heb de ziekte MS. En dat is best wel heftig en dan moet je niet te veel willen.
0: Nee.
3: Dus ik doe het op mijn manier.
0: Maar wat goed
3: dat
0: je...
3: Ik moet heel veel bewegen, dus ik beweeg veel, maar gewoon op mijn manier.
0: Ja. Vind je dat ook lastig om dan te doseren? Of voelt je lichaam vanzelf wel aan van nu is het te veel?
3: Het voelt vanzelf aan.
0: Oké.
3: Dat gaat wel goed. Inmiddels ben ik daar wel aardig goed in.
0: Ja. Merk je ook verschil dat je nu sport, zeg maar? Wat doet het met je?
3: Nou, ik heb altijd al gesport. En toen ik MS kreeg, dat is nou zo'n 7 jaar terug ongeveer. En toen dacht ik van, nou, de eerste keer dat ik bij de neuroloog kwam, die zei van, blijf bewegen, hè, blijf bewegen. En ik zei, oh, dat is een goeie. En dus ik beweeg zoveel mogelijk. Fiets heel alles eigenlijk in het dorp. En twee keer in de sportschool, één keer in het zwembad. Aqua joggen en verder je huishouden doen, beweeg je natuurlijk ook. En dat gaat bij mij ook op zijn akker soms wat minder... snel als dat ik vroeger deed. Dus dat moet ik ook alles aanpassen. Dus ik red me prima.
0: Ja. Wat fijn.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Ja. Nou, Lucia.
3: En ik heb de nummers goed.
0: Nou ja, ik zit eventjes te kijken naar jouw telefoonnummer. We zochten een 3, een 5 en een 9. Ik zie inderdaad een 3, ik zie een 9 en een 5. Nou, hij is voor jou.
3: Hartstikke leuk.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Ja, het is een of ander Gronings spelletje. Ik denk van, nou, dat is toch wel iets. Ik denk van, nou, dat gaan we proberen.
0: Ja, en het is dus gewoon het klassieke dobbelspel zoals we dat allemaal kennen. Maar dan inderdaad in het Grunnigs. Dus dat is gewoon hartstikke leuk.
3: Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Want wie proot nat is Gronings. En met mijn man en ik, maar goed. Nou, als ik kist... jou in de lijn heb, denk ik van, nou nee, dan moet ik in Nederland.
0: Nou, ja, zo nee. Gaat dat gewoon. Ja, maar de kist ook wel grunnig sproten hoor. Ik kan het goud verstaan en ik kan het ook wel praten. Dus gewoon grunnig sproten. Dat kan allemaal wel.
3: Oké, dat schokkel ik over. Okay. Dat schokkel ik over.
0: Dat is helemaal goud. Ja. Hé, hey, Isverdie, gefeliciteerd. En ik ga zorgen dat het die kant op komt.
3: Prima. Okay. Mia, deze is wel bekend bij jullie.
0: Ja, we gaan hem kieken. Kom goud.
3: Ja, oké. Okay. Okay.
0: Ik spreek je zo nog even. Hoi. Zometeen Alex Lutjeboer, maar eerst Taylor Swift.

0: Gimme Gimme van Narada Michael Walden op Radio Noord. Ja, en pak je pen en papier er maar bij, want we gaan zo meteen na 11 tellen. Welke plaat het is, dat hoor je zo na het nieuws van 11 uur.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 11 uur.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het

0: OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
3: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
5: Radio Noord. De ochtend door.
6: Met Femke de Wallen.
7: Ze is terug in de top 40 met haar liedje So Incredible. Maar ze maakte er meer. En deze hoor je nu. Dit is Ilse de Lange en Pas om.

Deze plaat is geschreven door Iggy Pop. En die had dit liedje ingespeeld. En op dat moment werkte David Bowie met Nile Rodgers als producer. Die zei, te gek liedje, maar ik denk als je hem net iets anders produceert, dan wordt het wel een hit. Ter vergelijking, zo klinkt de versie van Iggy Pop.

Ja, dat is wel even iets anders dan de versie zoals hij uiteindelijk is geworden van David Bowie. Nou, Rodgers die zei, ik heb misschien wel een ideetje, maar hij vond het ook wel spannend. Want hij besloot China echt letterlijk in het liedje op te nemen door die gitaarhoek en dat gekke ploing ploing China geluidje erbij te doen. Ja, ik weet niet hoe ik dat anders moet omschrijven. Maar het werkte, want David Bowie vond het te gek en uiteindelijk werd het ook een enorme hit voor Bowie. China Girl hoorde je op Radio Noord. En van de ene grootheid naar de andere grootheid. Want we gaan zo meteen deze plaat tellen. Hey.

Dit zijn natuurlijk Earth, Wind and Fire met het liedje Fantasy. En we gaan het woordje fantasy tellen, maar niet alleen fantasy. Want fantasy komt in meerdere vervoegingen voorbij in deze plaat. En ze tellen allemaal. Dus hoor je fantasy of een vervoeging daarvan, dus het meervoud of op een andere manier, ze tellen allemaal mee. Dus hoe vaak hoor je fantasy of een vervoeging daarvan in de plaat van Earth, Wind and Fire? Als je het weet, mag je bellen 050-3188-288. Het zijn er niet zo heel veel, dus hij zou niet heel moeilijk moeten zijn. Ik wens je heel veel plezier en succes.

0: 050-3188. Hoe vaak hoorde je het woordje fantasy of een vervoeging daarvan? Je mag nu bellen 050-3188-288. Dat zijn er niet zo heel erg veel. Dus het moet niet heel moeilijk zijn vandaag. Goedemorgen, met wie?
1: Met Chris.
0: Hey Chris, goedemorgen. Hallo, heb jij geteld?
1: Hoi. Ja.
0: Nou, en lukte het allemaal een beetje?
1: Ja, ik denk het.
0: Nou, vertel maar.
1: Ik heb er 6 geteld.
0: Hey Chris. Dat is goed. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Weet je ook wat je wint?
1: Nee.
0: Nou, je wint een hele leuke schoudertas. En er staat mooi op. Hij is donkerblauw. Hartstikke hip ding. Dus die is voor jou.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, Chris. Blijf maar even aan de lijn. Dan gaan we zorgen dat het allemaal jouw kant op komt.
1: Is goed.
0: Fijne dag.
1: Dag.

0: dat mag nog. Morning, Sommieu op Radio Noord. En zometeen dan hoor je het laatste nieuws van Edwin In het Veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?

0: tafel.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Het is exact 11:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De motorrijder die gisteravond zeer zwaar gewond raakte bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie zojuist. Het slachtoffer is een 31-jarige man uit Uithuizen-Mede. Het ongeluk gebeurde rond 21:45 gisteravond. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De brandweer heeft de brand in een flat aan de Molukkenstraat in Groningen onder controle, meldt de veiligheidsregio Groningen. De directe betrokken bewoners zijn in veiligheid gebracht. De brandweer onderzoekt momenteel wat daar precies is gebeurd. Morgenavond weten we of het WK wielrennen 2032 naar Groningen en Drenthe komt. Enkele jaren terug waren er ook plannen om het evenement naar het noorden te halen. Een poging het WK in 2020 te mogen organiseren mislukte, omdat de Provinciale Staten van Groningen tegenstemden. Renate Groenewold was destijds een van de kartrekkers en vond het een leerzame ervaring.
9: Zo kijk ik naar alles hoor. Je leert altijd overal van. Ik vond het leuk om te doen. En ja, de teleurstelling was eens enorm groot toen er in Groningen uiteindelijk tegengestemd werd.
8: FC Groningen middenvelder Tigo Land is alsnog opgeroepen voor Jong Oranje. Hij is de bondscoach Michael Reiziger toegevoegd aan de selectie omdat AZ-verdediger Wouter Goes niet wedstrijdfit is. Eerder werden FC-spelers Tom van Bergen, Tijmen Blokzijl en Jörg Schreuders al opgeroepen voor Jong Oranje. Land maakte afgelopen maart zijn debuut in Jong Oranje in de met 2-1 gewonnen oefeninterland tegen België. Jong Oranje speelt komende vrijdag in Deventer de kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen, dat aan kop gaat in de groep. Daarna volgen deze interlandperiode nog wedstrijden tegen Jong Slovenië en Jong Bosnië en Herzegovina. En een grote maaltijd op een bijzondere plek. In de Martinikerk schoven zo'n 500 stadjers aan, georganiseerd door Stichting Present, ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan. De stichting probeert hulpzoekers te koppelen aan vrijwilligers. Jacqueline was voor het diner uitgenodigd door haar vriendin Henka en genoot ervan.
10: Heerlijk. Nee, het is echt hartstikke lekker. Dus, en gezellig. En ik vind het heel ontroerend met zoveel mensen te zingen. Ik moet er alweer bijna van huilen. Nee, ik vind het heel mooi.
8: Ook heel mooi. rtvnoord.nl.
7: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer. Is dat ook mooi?
11: Vandaag is meest bewolkt, maar wel zo gauw als droog. In het oosten van de provincie laat de zon zich naar hoog in touw zijn en met een zwakke tot motige zuidwestelijke wind wat een grote vacht zien. Vanavond en vannacht kan de mistbank ontstaan met een minimum van 12 tot 15 graden. In Muiden is bewolkt, er kan soms een spatje regen vallen met een motige zuid-zuidwestelijke wind wat 18 of 19 graden.
7: Nou, best mooi toch? Dankjewel Harma.
12: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen. Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
0: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
16: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.

0: YouTube op Radio Noord en Pride in the Name of Love. In de ochtend door.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en zo rond de klok van 11:40 dan kijken we altijd eens even wat er in de Noord 9 gebeurt. Dat is de hitlijst van Radio Noord. Elke week dan komt er weer een nieuwe lijst online. En ook te horen op Radio Noord elke zaterdagmiddag in Café Martini. Dan zetten we die nieuwe lijst weer eventjes op een rijtje. De Noord 9, mocht je het niet weten, is de hitlijst van Radio Noord met de 9 meest populaire platen van dit moment. Allemaal nieuwe muziek. Ja, en we hebben sinds een aantal weken een nieuwe nummer 1. Ik ga zo meteen de nummer 2 voor je draaien. Maar niet voordat ik die top 3 eerst eventjes aan je bekend maak. Deze man die heeft gewoon voor de tweede week op rij de nummer 1 positie te pakken.
3: Kom je om, doe hip-hop de ring. Kom je om, doe stoere. Kom je om, testosteronie. Rapper van de stories.
0: Erwin de Vries en testosteronie op nummer 1. Ik ben heel benieuwd wat er volgende week gaat gebeuren. Maar vooralsnog staat hij deze week lekker op nummer 1. Op nummer 3, Simon Joan en Don't Leave.

zei ik nummer 2? Ik bedoelde nummer 3. Deze staat dus op nummer 3. Simon Joan en Don't Leave. Want, zoals beloofd, ik ga de nummer 2 voor je draaien. Die stond 6 weken lang op nummer 1. Maar is nu toch echt verstoten van die troon door Erwin de Vries. Ik heb het over Sam's Land en Dada Dansen.

0: Dat was Leen op Radio Noord en Fortune Fairy Tales in de ochtend door. Zometeen dan is het de hoogste tijd voor tussen de middag, tussen 12 en 2. En ik weet al waar het over zal gaan in Altijd Wat Anders.
1: Heb je er al een aangemaakt?
0: Nee.
1: Ik vind het wel iets voor jou.
0: Alsjeblieft.
1: Wat dan? Is toch leuk?
0: Ja.
1: Glitterplaatjes.
0: Zwingende bananen.
1: Krabbelen, of heet dat volgens mij?
0: Ja, krabbelen.
1: Of iemand een tikkie geven.
2: En op een gegeven moment hadden heel veel mensen dat hoofd van paparazzi.
1: Ja, als jij eentje aanmaakt en je hebt nog geen eigen profielfoto geüpload...
0: Oh,
1: dan
0: ja.
1: krijg je standaard het hoofd van Jan Paparazzi.
2: Waarom?
1: Ja, om zo snel mogelijk je profielfoto
2: aan te maken. Ja, dat is een goede reden, ja.
1: Ja, ja. Hives, hè?
0: Hives, ja.
1: Geen ruzies, geen scheldpartijen.
2: Nou ja.

0: zeg dat. Want je kunt er gewoon... Ja.
1: Ik vond het wel vriendelijker in die tijd.
2: Zeker.
1: Oh ja? Ja.
3: Maar dat had ook te maken met die tijd en niet per se met Hives, denk ik.
1: Maar misschien koppelen we dat daar wel aan.
3: Ja, dat zou kunnen.
1: Vroeger was weer alles beter.
2: Ja.
1: Ja, absoluut.
2: In de jaren 70, jaren 80, jaren
1: 90. Tijd gaat maar met mij mee.
2: Ongeveer.
1: Oké.
3: Maar hadden jullie allemaal een Hives account?
1: Zeker. Ja.
3: Ja, ik had ook.
1: Het was fervent Hiver.
0: Ja.
1: Leuk voor de contacten.
3: Ja, maar goed, op een gegeven moment ging je over in Facebook natuurlijk.
1: Moest en... wel.
3: Ja, dat moest. Ja, hij stopte.
1: Hij stopte, ja. 2013 volgens mij.
3: Ja.
1: Toen stopt het.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Respect kon je geven.
1: Respect, in plaats van een, ja.
0: Vind ik leuk.
1: We hadden bij Man bij het Hond, dat prachtige programma trouwens, wat ook niet meer bestaat volgens mij, toch?
0: Nee, dat is ook weg.
1: Dat is ook weg. Maar daar gingen ze op een gegeven moment een mevrouw volgen uit het oosten van het land.
3: Ach ja.
1: En die zat helemaal in de Hives. Hives was haar leven.
3: Ja, ik heb het net gekeken, ja.
1: Ja, dat was toch prachtig.
3: Ja.
1: En dan ging ze voor de computerkast zitten, de computermeubel, deurtjes open. En je toetsenbord zo uitschuiven, computer aan.
3: Wie had het niet vroeger zo?
1: En dan opstarten, hè? Computer opstarten, inbellen bij internet. Ja, en dan...
3: Ja.
1: En dan
3: mis dit.
1: Inloggen.
0: Kan je niet bellen tegelijkertijd?
3: Ach, wat een tijd.
1: Maar ze hebben haar een keer samengebracht, hè, met haar. Dat vond ik wel heel, heel mooi. Ja, ik had een dubbel gevoel. Maar wat overwon was het gevoel van heel mooi. Want toen ontmoetten zij haar echte Hives-vrienden.
3: Ah.
1: Ja.
3: Mooi.
1: Ja, zeker.
3: Maar we horen nu al heel veel verhalen. Mag ik hieruit concluderen dat zometeen in Altijd Wat Anders... dat we herinneringen gaan ophalen?
1: Nou, graag. En er schijnen, RTV Noord heeft natuurlijk ook... we zitten er bovenop altijd. Hè, hebben we ook een Hives-pagina met RTV Noord nu weer gemaakt. Er zijn al 6 mensen die zich als vriend hebben gemeld.
3: Echt?
1: Ja, dus ik wil die 6 mensen... die gaan we straks ook echt eventjes bij naam noemen. Complimenten voor jullie. Dat jullie er zo vroeg bij zijn. En nou, we gaan eens even kijken. Iemand van de social media afdeling, Lisanne, die komt straks ook langs. Om even live een update te geven van wie er nu nog weer lid zijn geworden.
3: Ach, wat leuk.
1: En onder een van die mensen verloten we ook een snoesterpuut.
3: Geweldig.
1: Zonder glitterplaatje, maar ja.
3: Stoppen er gewoon een banaan in, joh.
1: Een banaan?
3: Ja, dat was toch dat poppetje met die swingende banaan?
2: Ja, die was leuk. Maar al die blaadjes met prettig weekend.
1: Is toch mooi?
2: Oh.
1: Wat?
3: Nou, succes straks, hè?
1: Ja.
2: Eindeloos.

0: tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nu de hoofdpunten van het Grunnige Nijs. Edwin, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De motorrijder die gisteravond zeer zwaar gewond raakte bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad is aan zijn verwondingen overleden. Het is een 31-jarige man uit Uithuizen-Mede. Politie heeft gisteravond in Ter Apel een 28-jarige asielzoeker aangehouden. De man wordt verdacht van vernielingen aan een COA-pand aan het Rapelenvenen. De man is naar het cellencomplex in Groningen gebracht. De brandweer heeft de brand in een flat aan de Molukkenstraat in Groningen onder controle. Bewoners zijn in veiligheid gebracht. Volgens de brandweer ontstond de brand in een cv-ketel.
12: Dankjewel, meer om 12:30.
14: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
15: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
16: scootmobiel of rollator nodig?
17: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
18: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
19: Tussen de middag.
20: Met Nivino Geertsema.
12: Nou, as we speak ben ik me aan het aanmelden. Nieuw profiel aanmaken bij Hives. Wie heeft dat al gedaan? Ik spreek je zo meteen.

0: Marco Borsato. En je zou kunnen denken dat hij zingt... Je hoeft niet naar Hives vannacht. Hij zingt... Je hoeft niet naar huis vannacht, maar we gaan het wel over Hives hebben. Want jongens, wat is er gebeurd? Ik word wakker en de hele wereld is gek geworden. Op een positieve manier, dat dan weer wel. Maar Hives is weer terug. Ja, je hebt nu Facebook, je hebt Instagram. Nou, je hebt nog wel een paar platforms, maar... Hives was toch wel een beetje waar het voor mij in ieder geval... die social media begon. En het is weer terug. En straks hebben we een grote Hive-liefhebber hier in de show. Die komt het weer vertellen. Hij heeft heel veel ervaring met Hives. Maar eerst ga ik praten met Lisanne Wieringa... van de social media-redactie van RTV Noord. Lisanne, wat dacht jij toen jij het hoorde? Hives komt terug.
1: Ik dacht, het is toch zeker 13 jaar geleden dat we dat platform afscheid hebben van genomen. Maar het is dus weer terug. Er is dus wel echt behoefte naar die hang naar dat oude internet, om maar zo te zeggen.
0: Ja, want op wat voor manier komt het terug?
1: Hives is dus weer, ik kan weer opnieuw een profiel aanmaken. En wat Hives nou echt kenmerkte, was dat je had toen nog geen algoritmes. Dus je zag alleen maar van je vrienden wat zij posten. En... dat was dus helemaal niet verslavend in die zin. Dus ze deden er nog niks aan om jou zo lang mogelijk op dat platform te houden. Het was veel meer gewoon een soort dorpsplein. Het was heel gezellig, het was heel leuk. Ik denk dat mensen dat wel weer graag terug willen.
0: En komt Hives dan ook precies zo terug zoals dat was? Dus die pagina ziet hetzelfde uit, je kunt dezelfde dingen doen.
1: Nou, het staat nog wel echt heel erg in de kinderschoenen. Er zijn bepaalde functies zijn nog niet terug. Je kan bijvoorbeeld nog geen privéberichten sturen, wat wel kon.
0: Okay.
1: Je kan volgens mij elkaar ook nog niet krabbelen. Maar daar wordt wel aan gewerkt.
0: Dat is wel de wens dat dat ook gewoon kan straks.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Wat zijn nou de verschillen met de platforms die nu heel populair zijn?
1: Nou, de platforms die nu heel populair zijn... die zijn echt gebaseerd op algoritmes. Dat wil zeggen, als jij een filmpje wat langer bekijkt... dan krijg jij van datzelfde onderwerp daarna nog 10 filmpjes in je tijdlijn.
0: Ja.
1: En iedereen kan heel individueel, ziet het er anders uit. En Hives is echt alleen met je vrienden. Alleen met mensen die je kent. En het is voornamelijk gebaseerd op wat jullie elkaar sturen. Als bijvoorbeeld in de vorm van de krabbel. Dat is een soort briefje wat je bij iemand op tafel achterlaat.
0: Krabbelen. Ja. Oké, en dan is het niet zo dat Hives meekijkt van... hey, Sergey en Niwino, die hebben het de hele tijd over oude Volvo's. Dus laten we ook wat advertenties van oldtimer-optochten of zo delen. Dat gebeurt dus niet, dat soort dingen?
1: Nee, dat gebeurde daar in elk geval niet 22 jaar geleden.
0: Oké.
2: Nou, ik vraag het me nu wel af, want het is nu van Mediahuis. Die zullen toch ook ergens hun centjes moeten verdienen. En hun eigen producten aan moeten smeren misschien.
0: Ja, hoe gaat dat? Want wordt er wel geadverteerd dan inderdaad?
1: Ja, daar zit ik nog niet genoeg in dit halve dag dat Hives nu terug is. Nee, maar dat is zeker iets om in de gaten te houden. Ja,
2: ik zit er ook nog niet in. We hebben ons allemaal aan zitten melden.
0: Ja, ik vraag er alvast in bij, Harma, als je zit mee te luisteren. Wat kreeg je nou net van melding? Want jij hebt natuurlijk ook een profiel aangemaakt. Wat zeiden ze nou?
3: Ja, dat is de bedoeling. Er was een service unavailable. Voor mij is de boel een beetje ontploft.
0: Oh.
3: En nou kreeg ik dus net de melding, kon ik er wel weer in. Maar dan kreeg je een melding op de mail dat er is op dit moment zoveel aanvraag. Niet meer als zoveel leden per dag of per tijdstip toevoegt. Dus
0: okay.
3: Dan is dat allemaal nooit te verwaken.
0: Nee, oké. Dus Harma nog even geduld. Ik ook nog even geduld, want ik heb eigenlijk dezelfde meldingen als Harma. Maar RTV Noord heeft nu wel een pagina echt actief, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Dat komt omdat een collega van ons... die had even stiekem alvast wat voorinfo gekregen van iemand. Ja,
0: wat?
1: Zeker. Dus wij konden alvast een account aanmaken. En dat heeft intussen 6 volgers.
0: En wie zijn dat?
1: Ik heb alleen voornamen. Het zijn Dennis, Henk, Janneke, Gerard en Edwin.
0: Oké. Veel mannen die niks te doen hebben, begrijp ik.
2: Welkom op onze Hives.
0: Ja. Edwin in het veld, bedoel jij? Of weten we dat niet?
1: Nee, we weten het niet.
0: Oké. Nou, Harma zal daarbij komen. Daar zal Sergey bij komen. Daar zal Niwino bij komen. Maar wat kunnen zij nu? En wat kunnen wij onze vrienden op Hives al bieden?
1: Nou, je kan in elk geval al proberen een account aan te maken. Wat Harma al zei, daar staat een limiet op. Vandaag kunnen er maar 10.000 mensen lid worden.
0: Oh.
1: Maar vanaf morgen kunnen er per dag 50.000 mensen lid worden.
0: Oké.
1: Je kan elkaar al wel een berichtje achterlaten. En je kan een profiel aanmaken, je kan een profielfoto kiezen.
0: Ja, oké. Nou, ik vind het leuk. Maar hoe zit het nou voor jullie, voor de social media redactie? Want jullie hebben nogal wat bij te houden qua moderatie, zeg maar. Hè, reacties filteren, maar ook dingen plaatsen. Wat voor plek gaat Hives nu innemen bij jouw redactie?
1: Nou ja, wat ik hoop is dat het een heel gezellige plek wordt. Wat een fijne plek, waar geen haatcomments bijvoorbeeld onder staan. Want we hebben heel veel werk aan modereren inderdaad. Ik denk dat het een plek is waar we vooral luchtig, leuk nieuws kunnen delen. Maar niet heel zwaar politiek nieuws als bijvoorbeeld algemene beschouwing of zo.
2: Ik ben wel heel erg benieuwd of dat nog kan. De tijden zijn volgens mij wel veranderd. Facebook, kan ik me herinneren, was in het begin, toen ik die overstap maakte van Hives naar Facebook, ook nog best gezellig.
0: Ja.
2: En ja, als je het nu opent, dan zie je de ene discussie en scheldpartij naar de andere. Dus ja.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Nou, dat moeten we dus afwachten. Maar ik vind het wel gezellig om het hier in Altijd Wat Anders zo meteen ook over te hebben. Dus heb jij al Hives aangemaakt? Of ben je van plan Hives aan te maken?
2: En hoe ziet het er nu uit als je bent toegelaten?
0: Ja, en een van die zes mensen die jij net noemde, kun je nog één keer die namen noemen? Wie waren dat ook alweer?
1: Dennis, Henk, Janneke, Gerard en Edwin.
0: Als een van die zes mensen nou zometeen in Altijd Wat Anders belt, en de eerste die we aan de lijn krijgen, de eerste zes vrienden van Ed Evenoord, die krijgen een mooie snoesterput thuis gestuurd, wat mij betreft. Kunnen we wel regelen, toch?
2: Jawel.
0: Ja, oké. Nou, we wachten het af. Oh ja, laatste vraag. Krijg je dan ook die foto weer van Jan Paparazzi als profielfoto, als je nog je eigen... Ja?
1: Nee, het is niet Jan Paparazzi.
0: Oh.
1: Maar het is wel degelijk nog... Het is wel, ik ben best zijn naam vergeten. Het is een presentator van RTL nog steeds wel.
0: Wie, heb je hem in beeld? Ik ben benieuwd aan wie dat is. Nou goed, praat ons bij zometeen. In Altijd Wat Anders gaan we het uitgebreid over Hives hebben. Dankjewel, Lisanne.
1: Graag.
0: En als er nog ontwikkelingen zijn, ren maar de studio in. Komt goud. Harma, nog even geduld dus.
3: Ja, nog even geduld.
0: Wel leuk, toch?
3: Ja, vind ik ook.
0: Ik vind het ook echt iets voor jou.
3: Op de social media.
0: Ja, maar ja.
3: Ik kan niks te doen, ja.
0: Maar door heeft Hives ook wel gebruikt in de afgelopen jaren, toch?
3: Ik heb erover trouwens een keer op gekeken. En toen was het dus een spelletjesplatform.
0: Ja.
3: Het is nou inderdaad anders worden weer. Ik ben benijd dat het er straks uit gaat zongen.
0: Wat was het favoriete spelletje van Harma Boer?
3: Happy Harvest. Dan moest je op een boerderij moest je allerlei planten poten. En dan kon je er weer oogsten. En dan kreeg je weer puntjes voor. En dan kon je weer wat baden. En nou, dat soort dingen.
0: Dus best groot grondbezitter nou?
3: Zeker.
0: Geweldig. Het is trouwens Barry Paf, zeggen mensen. Die appen nu, als je dat profielfoto nog niet hebt ingesteld, krijg je een foto van Barry Paf. Ja, tamme. Harma, het weer graag.
3: Ja, het weer. Nou, een beetje sombertjes op dit moment. Het is wel mooi rustig weer. Gisteren toen waarde het behoorlijk, maar nu mogen we de zon weer missen. Van mens op tijd was vooral in het oosten van de provincie was de zon er nog wel. Ja, maar ook nooit. We zitten een beetje in aangevoerde vochtige lucht. Er passeert een warmtefront en dat levert volk heel veel bewolking op. En misschien wel een spatje regen. En maar op een koolfront. En dat komt omdat lege drukgebieden ten noorden aan ons voorbij gewoon van west naar oost. En geleidelijk aan dan zoeken we toch dat er een aantal stevige depressies op de Atlantische Oceaan komen te liggen. Voor de komende week. Ja, en aangedurig wat we door de aanzicht. Maar tegelijkertijd zullen we dus door die depressies die dan wel ten noorden aan ons verbiegen, meistert iets, dat we wel een zuidelijke stroming kringen. En dan gaat die temperatuur wel omhoog. Maar dan is die olle wieverzummer toch een beetje wat, misschien toch wel wat wisselvallig aan het worden volgende week. Temperatuur gewoon zeker boven de 20 graden. Nu komt dik boven de 20 graden. Maar helemaal dreug blijft het zeker nooit. Nou, op dit moment wel 17 graden op de thermometer en bewolkt weer in Slachten. De barometer stand 29 millibar, door ligt niet aan. Roodschaal en Nutje, de zon op dit moment bewolkt. Een zwakke noordwestelijke wind, 20 kilometer zicht en dikke 16 graden en zo'n beetje 17 graden en bewolkt weer en windschoon. Nou, vanmiddag, er is bewolking. Het blijft wel dreug, maar om een enkel spatje regen, omdat de bewolking wat zwolder is. Maar voor de rest is het rustig weer. De wind komt uit westelijke richting, zwak tot matig met een graad of 18. Vanavond en vannacht en binnen wat opklootjes en de kinderen wat misbank ontstaan met een minimum van 12 tot 15 graden en maar bewolkt. De kan hier en door is een spatje regenval, maar overdag valt nog wat zou. Met 18, 19 graden in en later in de middag in de van het westen buiten. Mogelijk met onweer. In de nacht wat zijn weer droog. Donderdag, Sunderby, blijven paard door een enkele bui. 17, 18 graden door de noordwestelijke wind. Dus toch in wat legere temperaturen. In vrijdag, zaterdag, zondag, die gaat geleidelijk aan die temperatuur oplopen. Richting 20, 21 graden in het weekend. Maar op zaterdag toch nog wel een weer kans op een bui.
0: Nog even terug in de tijd met Antje van Man bij het Hond, Harma. Mooi hè?
3: Hoi.
4: Hoi. Als ik mijn hondje uit heb gelaten, dan ga ik zoeken contact via huis. Maar dat is het enige wat ik eigenlijk heb. Dat is mijn hele sociaal gebeuren. Zal ik eens in de pagina opstaan.
5: Maar dit houdt allemaal op.
4: Verschrikkelijk, ik heb gehuild. En zo voel ik mij ook. En heel veel mensen op huis, die weten niet meer wat ze moeten. Die vallen in heel diep gat. Die hebben jaren werk gehad om die sites op te zetten. En ze kunnen nou alles wegdoen.
5: Maar hoe moet dat dan met u en uw vriendinnen in de toekomst?
4: Ik weet het niet meer. Er valt heel veel weg. Je hebt zoveel vrienden wat je kwijt bent. Is heel erg.
0: Lieve Antje, het is weer terug. Hives. Zometeen in Altijd Wat Anders gaan we het er verder over hebben.

Dua Lipa, Be The One en daarvoor Man In The Mirror, Michael Jackson. Zometeen Edwin met Noordnieuws. En daarna gaan we het hebben over hives in Altijd Wat Anders. Heb jij al hives aangemaakt? Sterker nog, ben jij een van die 6 eerste vrienden van de RTV Noord pagina? Bel dan even. En de eerste beller van die 6 maakt dan kans op die snoesterput. Want ik wil gewoon weten, hoe bevalt het je tot nu toe hives? Ga je het aanmaken? Heb je het ooit gehad? Wat vond je ervan? Kunnen we allemaal...

Doe maar, pa op Radio Noord. Zometeen onze nieuwsvader Edwin dus. Met Noordnieuws daarna altijd wat anders over krabbelen, dansende bananen en glitterplaatjes. Hives is weer terug.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd.

0: is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: 12:30, hoogste tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De motorrijder die gisteravond zeer zwaar gewond raakte bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Het slachtoffer is een 31-jarige man uit Uithuizenmede. Het ongeluk gebeurde rond 21:45 gisteravond. De politie doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Eind vorige week liet het waterbedrijf Groningen al weten verbod op PFAS te steunen, omdat ook in de Drentse Aa geregeld hoeveelheden TFA, een vorm van PFAS, worden gevonden die de norm overschrijden. De stof komt onder meer voor in bepaalde bestrijdingsmiddelen en koelmiddelen. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
11: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer in het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld
10: gaat. Ook GroenLinks en PvdA en de Groningen Provinciale Staten willen een totaal verbod op het gebruik van PFAS. Op Groningen Airport Eelde is 1 vliegtuig afgelopen jaar ongeoorloofd van de route afgeweken, blijkt uit het jaarlijkse handhavingsrapport van de inspectie Leefomgeving en Transport. In vergelijking met andere vliegvelden is dat aantal laag, zegt de inspectie tegen RTV Drenthe. Ook bleven de vliegbewegingen en het geluid dat de vliegtuigen maken binnen de normen. In het geval van die overtreding ging het om het te vroeg nemen van de bocht op initiatief van de gezagvoerder, niet op basis van een aanvullende instructie van de luchtverkeersleiding. Daarvoor heeft de vliegtuigmaatschappij een waarschuwing gekregen. En Olympisch kampioene Marloes Ollenburg gaat weer roeien. De Groningse, die in 2024 bij de Spelen in Parijs goud won in de 4-zonder, zette in maart vorig jaar een punt achter haar carrière. Onder meer omdat het heilige vuur ontbrak.
12: Na Parijs werd ik zwanger, dus dat speelde wel mee in dat het vuur even minder was. Daarna had ik eigenlijk al vrij vlot wel weer dat ik dacht, ik vind roeien wel echt leuk. Maar ik had ook een leuke baan als hoofdcoach en bij Team NL als inspanningsfysioloog. Dus ik had het op zich goed voor elkaar, een zoon en een leuke baan. Maar ik vind roeien toch het allermooiste wat er is. Mooier dan werkend. Met roeiers. Dus toen dacht ik, ja, ik moet er gewoon voor gaan. Dus thuis een goed gesprek gehad. En de support van Rogier gekregen met ga er maar voor.
10: Daarom gaat de 38-jarige Oldenburg het nu weer proberen. Na 1 uur hier tussen de middag een gesprek met haar.
9: Dat hopen we. Want ze fietsen ergens hoog in de bergen in Frankrijk nu.
10: Nou, als je hoog zit, heb je een goede ontvangst, toch?
9: zou je zeggen. We wachten het af. Ik hoop dat we haar aan de lijn krijgen. Maar ja. Een mooie comeback, toch?
10: Zeker.
9: Vergelijkbaar met Robin. Die was ook gestopt.
10: Ja.
9: Wel een gouden medaille, hè?
10: Ja, ja.
9: We wachten het af. Ook een mooie comeback. Elk uur weer. Harma Boer.
13: Vanmiddag is bewolkt en rustig weer en het lijkt droog te blijven. De wind zwakt tot matig, komt nu het zuidwesten met een graad of 18. Vanavond en vannacht kan er hier en daar wat mistbank ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. In morgen is bewolkt, soms kan er een spatje regen vallen met een motige zuid-zuidwestenwind 18, 19 graden. Later in de middag en om vanuit het westen buien.
9: Oh, en ik heb hier zo zin in. Ik wil het heel graag hebben over hives. Voor mij de eerste kennismaking met social media, maar ik denk voor veel mensen wel. Groningen was een hele actieve provincie wat betreft hives. Ik weet nog dat de oprichter van hives dat ooit zei, dat wij hier in Groningen daar heel goed in waren en heel actief mee waren. Was jij ook een van die mensen? Had jij hives? Of heb je het nu weer aangemaakt? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Misschien sta je wel in zo'n wachtrij. En ben jij een van die nieuwe vrienden van RTV Noord Hives pagina? Bel dan even, dan krijg jij een snoezenpuut thuisgestuurd. De eerste beller die onder onze nieuwe vrienden zit op de Hives pagina, die krijgt die snoezenpuut thuis. 050-3188-288. We gaan terug in de tijd, maar kijken ook naar de toekomst met Hives.
14: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
16: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Ben je al toegelaten, Sergey?
19: Nee, nog niet. Oh. Ik hou mijn mailbox in de gaten. Ja, maar, jongens, het is spannend dit.
9: Ik hoor om die 30 seconden hoor ik zo'n knop ingedrukt worden, maar dat is gewoon die F5-knop van die mailbak van je.
19: Jazeker. Ja, ik wil er ook in.
9: Ik heb het idee dat Edwin, normaal een gezellige kerel, die vindt het helemaal niks.
20: Helemaal correct.
9: Ja, hoe kan dat?
20: Ik vond het toen leuk, maar het is voorbij.
9: Jij hebt het wel gehad?
20: Ja, ja, zeker. Zeker. Okay. Ik heb ook een paar wel dingetjes toen erop gezet, af en toe een kolompje. Ik heb er nog een paar, nog snel even voordat ze stopten, een screendumpje van gemaakt. Ik dacht,
9: oh ja, ja. Oh, goed zeg.
20: Maar ja, die ben ik nou wel kwijt.
9: Oh jammer.
19: En had je veel vrienden?
20: Dat weet ik eigenlijk niet eens meer.
19: Nee, ik weet het ook niet meer.
20: In ieder geval in het begin heel veel collega's, want ik weet dat Erik Hulzeggen me eraan gebracht heeft.
9: Erik Hulzeggen, ja.
20: Ja, kom en een maand zeuren. Oh, oké, doe dan maar. Nou ja, ik vond het ook best wel leuk. Maar ik weet helemaal niet, ja, op een gegeven moment had je best wel een verzameling van collega's en vrienden ook.
9: Ja, ja. En wat, ja, jij zei af en toe post je dan een column. Maar had je ook veel contact dan met mensen op Hives?
20: Jazeker wel. Okay. Ja, dat ging wel op dagelijkse basis.
9: En mogen wij weten waar het over ging, dat contact?
20: Ik weet dat niet meer. Oh.
19: Kon je daar privéberichten sturen ook? Of
20: ja. Ja, volgens mij wel. Ja?
9: En dat gaat hier, zei Lisanne ook, dat gaat hier ook. Die functie is nu nog niet beschikbaar, maar dat willen ze wel weer beschikbaar maken.
19: Want dat kan ik me ook niet meer herinneren.
9: Die privéberichten?
19: Nee. Ik weet wel, je kon allebei. Je had allemaal van die groepen, weet je, dat heb je op Facebook nu ook wel. Maar ja. Allemaal van die groepen waar je ook gewoon in kon. Zonder dat je lid was. En dan kon je daar gewoon allemaal foto's kijken. Ja. En
9: jij had een hele mooie groep volgens mij, hè?
19: Ja, er waren ook wel met auto's en zo. Maar ook er waren ook met muziekartiesten. Nou, dat was ook een beetje in de tijd dat er heel veel volkszangers opkwamen met hun eigen pagina. Nou, je kon je daar uren vermaken.
9: Ja. En inrichtingen?
19: Ja, dat had je.
9: Of wil je dat niet vertellen of zo?
19: Nee, dat...
9: Jawel,
19: ja.
9: Tuurlijk.
19: Ja, ken je dat? Ja,
9: ja, natuurlijk.
19: Ja. Maar er waren ook van die pagina's met mensen die dan op een woonwagenkamp woonden. En ik vind die stijl altijd heel mooi.
9: Ja.
19: Maar dat werd bij mij thuis niet gewaardeerd. Dus ik nam wel eens van die beeldjes mee of marmeren ornamenten. Dat werd toen niet gewaardeerd. Maar daar had je dus ook allemaal pagina's voor mensen die dan hun huiskamer lieten zien met mooie beeldjes.
20: Die porseleinen poesjes en zo?
19: Ja, precies. Ah, okay. En van die grote witlederen bankstellen.
9: Dus dan maakten ze foto's van hun inrichting.
19: Ja.
9: Die plaatsten ze op die pagina. Hoe heette die pagina ook alweer?
19: Ja, dat weet ik niet meer zo.
9: Okay. En dan ging jij daarnaar kijken?
19: Ja. Ja. Nou, ja. Onder andere, hè? Ja. Maar dan dat soort pagina's afstruinen.
9: Mm-hmm. Nee, dat snap ik. Maar dat is toch mooi?
19: Ja. Waarom lach jij hem uit? Want nu,
20: nee, ik lach hem toe. Ik vind het schitterend.
19: Oh, okay.
20: Ik
19: word elke keer in een hoek gedrukt. Ja. Wat moet ik dit nou wel vertellen?
0: Volgende keer klapt hij dicht. Dan zegt hij niks meer.
19: Nee. Maar ja. ik heb nu ook wel een andere smaak gekregen.
0: Ja, misschien wel juist door daar steeds naar te kijken. Ja, dat weet je niet. Nou, ik waardeer je openheid wel, Sergej. 050-3188-288. Heb jij Hives al aangemaakt? Ik ben benieuwd. Nou, ik vind dit ook wel iemand voor Hives. Of niet, Kevin?
21: Ah, goeiedag, ik ben Dimino.
0: Hé, hey, topper. Hoe is het?
21: Haha, houden.
0: Hester al een account?
21: Nee, ik kom er niet in.
0: Oh, oké, okay. Hester wel erbij, dus...
21: Ik heb een heel veel voorbij, maar ik kom er niet in.
0: Oh, oké. Okay. En wel mokt dat aan? Is dat pa of moe, of is je dat echt zelf doen?
21: Ja.
0: Oké. Nou ja, ik ben benijd. Het is nog even geduld dus, Kevin. Want hoe oud ben je eigenlijk, Kevin?
21: 33.
0: Oh, oké. Dus de vorige Hives, de eerste mol, zeg maar, de periode, is er ook mitmokt?
21: Ja.
0: Wat was je er nog van?
21: Ja, mooi.
0: Ja.
21: Foto's kijken en zo.
0: Oké, foto's kijken en ook een beetje contact met vrienden en zo?
21: Ja.
0: Ja, oké.
21: Ja.
0: Nou ja, het kan straks dus weer. Als het zover is, Kevin, Lot en White, hè?
21: Ja, voor goud.
0: Oké, want dan moest je ook even vrienden worden met de RTV Noord pagina. Want...
21: Dat sowieso, als je ook familie
0: wordt,
21: ja.
0: Oké, kerel, komt goud. Beste maar weer, hè?
21: Mooi,
0: hè? Mooi, jongen. Kevin uit Scheemda wil dat dus ook. Ik ben benieuwd hoe jij daarin staat. Ga jij het ook aanmaken of sta jij al in die wachtrij? Of ben jij een van die weinige gelukkigen die er echt al in zit? Neem ons dan ook even mee, hè? Want hoe werkt het? Hoe ziet het eruit? Wat is het verschil met de eerste periode van Hives? Heb je al vrienden? Ik ben heel benieuwd. Neem ons hem letterlijk mee op die pagina. Want nou, het maakt het ook allemaal wel spannend... dat er maar zoveel per dag dan aangemeld kunnen worden.
19: Ja, of zou die server gewoon niet zoveel aankunnen?
0: Ja, ik weet niet. Schaarste creëert ook een soort van extra gretigheid om...
20: Exclusiviteit.
0: Ja, ik ben benieuwd. Kevin gaat het dus aanmaken. Eens kijken hoe dat bij Jolanda uit de Hogeveen zit. Mooi, Jolanda.
22: Hi, Nino. Goedemiddag.
0: Mooi. Zit je er al helemaal klaar voor?
22: Nee, ik zat net te luisteren en ik dacht van... Wat vertel jij mij nou? Hives komt terug.
0: Ja, ik ben slechts de boodschapper, hè?
22: Nou, dus ik heb net even gekeken. Ik wou me dus ook melden.
0: Ja.
22: Het gaat dus niet lukken nu.
0: Oh, vertel. Wat is er aan de hand?
22: Ik kwam in een wachtrij te staan. Net als Sergej.
0: Oh ja. Ja.
19: Nou,
0: ja.
19: Wel gezellig, Jolanda. Zitten we niet alleen?
22: Nee, we zijn er niet alleen.
0: Maar ik denk dat... jij was dus helemaal verrast, begrijp ik.
22: Ja, ik had dit helemaal niet meegekregen.
0: Maar je bent er heel blij mee.
22: Ja, ik bedoel, ik had vroeger ook Hives. Daar zijn we mee begonnen.
0: Ja. Weet je nog hoeveel vrienden je had?
22: Nee, weet niet.
0: Maar dat was ook altijd een ding, hè? Van, heb jij maar zoveel vrienden? Ik heb zoveel. En dan ging je dan vergelijken en zo.
22: Dat interesseerde mij eigenlijk niet zo heel veel.
0: Nee. Wat interesseerde jou wel op Hives?
22: Nou, de gezelligheid, de spelletjes. Proberen om meer vrienden te maken. Een breder gesprek proberen te creëren.
0: Ja, en is ook Facebook?
22: Ja, ik heb ook Facebook. Doe ik niet zo heel veel mee. Tenminste, niet dat ik daar dingen op plaats.
0: Mm-hmm.
22: Ben ik nogal een beetje voorzichtig in.
0: Waarom?
22: Weet ik eigenlijk niet.
0: En was je minder voorzichtig, zeg maar, om iets te plaatsen op Hives? Deed je daar meer op?
22: Ja, daar deed ik meer op als wat ik toen op een gegeven moment met Facebook deed. Ja. Toen die...
0: Hoe kan dat dan? Heb je enig idee?
22: Ja, een beetje, ik denk een beetje mezelf een beetje beschermen op privé gezien, denk ik.
0: Oh ja, want je geeft, of je kunt, laat ik het zo zeggen, je kunt jezelf helemaal blootgeven natuurlijk op social media, figuurlijk, maar ook letterlijk trouwens. Op een gegeven moment ben jij daar dus een beetje voorzichtiger in geworden. Was Facebook ook anders, gewoon qua sfeer?
22: Ja, vind ik wel.
0: Wat is het verschil?
22: Nou, ik denk dat Facebook, hoe moet je dat even zeggen? Dat er meer rare reacties en dat er sneller wordt geoordeeld over mensen.
0: Oh ja, ja.
22: En negatieve berichten, weet je? Ja, dan denk ik bij mezelf van... ben je in een bepaalde situatie, ben je erbij geweest? Kun je erover meepraten? Dat soort dingen.
0: Ja.
22: En anders hou je gewoon oppervlakkig en lees het gewoon en neem het tot jou. En denk je bij jezelf van, oké, het zal wel.
0: Ja.
22: Op die manier.
0: Ik vind het heel mooi gezegd, Jolanda. Ik vraag me dan wel af... Komt dat door Facebook of is de mens gewoon veranderd en is Facebook daarin in meegegroeid?
22: De mens is heel erg veranderd, vind ik.
0: Ja.
22: Ik bedoel, ik vind als jij die tijd hebt van Hives en nu, vind ik dat de mensen veel volharder zijn dan vroeger.
0: Ja.
22: Niet zo meegaan, niet zo, ja, zoals wij Groningers zeggen, dan heb ik niet echt de Groninger, maar... dat nuchterige gevoel, weet je? Mm-hmm. Doe gewoon normaal.
0: Mm-hmm.
22: En doe gewoon lekker relaxed mee.
0: Ja, en als jij nu op Facebook en ook Instagram trouwens... Heb je gewoon die algoritmes, hè, die jou een beetje sturen ook. En die er ook voor willen zorgen dat jij zo lang mogelijk... en zoveel mogelijk dan op die pagina zit. Waardoor je blik ook misschien wat kan vertroebelen.
22: Denk ik wel.
0: En
22: kijk, Instagram heb ik niet.
0: Nee.
22: TikTok heb ik ook niet. Als ik mijn dochter dan zie, dan denk ik bij mezelf van verdorie. Er is ook niks anders dan die telefoon, weet je?
0: Ja, ja.
22: Er zijn meer dingen in het leven en wat je samen kunt doen en gezelligheid creëren dan alleen maar die telefoon.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, ben ik mee eens. Hey, Jolanda, anders hem samen met je dochter, dat je dochter ook een Hives account aanmaakt. Misschien is dat leuk.
22: Dat ga ik vanavond wel even dingen zeggen als ze er weer is, ja.
0: Nou, leuk. Zodra het is gelukt, laat maar hem weten, Jolanda. En meld jezelf ook even aan als vriend bij RTV Noord. Want die pagina is dus al actief.
22: Oh, die is al actief?
0: Ja, zeker.
22: Oké, ik schrijf het even af. Vriend van RTV Noord, hè?
0: Ja, gewoon RTV Noord, ja. Volgens mij.
22: Nou ja, we zullen het zien. We komen er wel uit.
0: Ik vond een mooi gesprek, Jolanda. Bedankt voor het bellen.
22: Hey, dankjewel. Jij ook. Gezellig uitzending nog.
0: Yo, mooi.
22: Hoi, hoi.
0: Teller van de RTV Noordpagina staat nu op.
19: Ja, ik dacht 12, maar de 13e komt net binnen. Ongelooflijk.
0: Oh.
19: Ja, okay. Zal ik eens wat naampjes opnoemen van onze
0: vriendschapjes?
19: Ja. Dennis, Henk, Janneke, Gerard, Edwin Jetse.
0: Hè?
19: Ja, Edwin. Ja. Bert, Kenny, Ari, Remco, Henk. En dan moet er nog een wezen, maar die zie ik hier dus niet op mijn... schermpje, ja. Die is er wel.
0: Valt mij één ding op, Sergej.
19: Yeah.
0: Roelof. Hives is een mannending.
19: Ja,
0: als ik dit zo hoor.
19: We hebben maar één dame.
0: Ja.
19: Janneke, welkom.
0: Weet je wat ik ook altijd mooi vind op Facebook? Dan hebben stellen hebben een gezamenlijke pagina.
19: Oh ja.
0: Ja, dat vind ik zo mooi altijd.
19: Dat kan op Hives helemaal goed natuurlijk.
0: Ja. Okay.
19: Iedere morgen een krabbelplaatje. Kom je even een fijne dag wensen.
0: 050-3188-288.
19: Fijne dinsdag.
0: Ben jij een van die 13 eerste vrienden van RTV Noord? Bel dan nu, want dan krijg je die snoesterput thuis. En dan kun je jezelf weer met een fotootje op Hive zetten.
19: Oh ja.
0: Ja.
19: Fijne dag en voor strakjes lekker slapen. Dat soort krabbelplaatje.
0: Gerard, sorry, ja, ik onderbreek Sergej. Want die is helemaal los. Gerard Dekens, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit jij er net zo lekker in als Sergej? Want...
1: Ik weet niet hoe Sergej erin zit, maar...
0: Nou, die is helemaal los.
1: Nee, ja. Ik niet.
0: Oké. Oh, jij hebt geen Hives aangemaakt?
1: Nee.
0: Waarom niet? Iedereen doet het.
1: Ja, nou, ik ben niet iedereen, hè?
0: Nee, dat is waar. Jij bent Gerard Dekens.
1: Je moet ook een uniek persoon blijven, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Ja.
0: Heb je het wel ooit gehad?
1: Ja, ik heb het wel gehad. Een paar jaar maar.
0: Mm-hmm.
1: En toen was het een leuke platform. Waar je gewoon met je vrienden en kennissen gewoon leuke verhaaltjes en dingetjes kon vertellen en dat soort dingen. En daar had je helemaal geen meningen en oordelingen van anderen wat je plaatste.
0: Nee. Nee, wat Jolanda net eigenlijk ook zei, het is heel oordelend geworden allemaal.
1: Ja, die heeft mij mooi het gras voor de voeten weggemaaid eigenlijk.
0: Ja, want ze zei het heel mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan wil ik wel met jou, want jij bent ook wel een man met verstand... wil ik het ook wel even over die algoritmes hebben, Gerard. Want wat denk jij dat algoritmes voor invloed hebben op ons?
1: Algoritmes, mijn gevoel erbij is, je wordt gestuurd naar een bepaalde richting.
0: Ja.
1: En zoals laatst ook, ik heb even gezocht op een bepaalde merk. En nou ja, dat was gewoon in Google. Mm-hmm. En op een gegeven moment dan krijg ik allemaal van die advertenties van datzelfde merk over mijn beeldscherm heen.
0: Ja.
1: Ik denk, ja, mag ik het zelf nog even een beetje bepalen wat ik ga zoeken?
0: Ja. Ja, ik snap jou helemaal.
1: Ja. Ja.
0: Maar uiteindelijk toch voor dat merk gegaan, denk ik, Gerard?
1: Ja, zeker.
0: Nou, maar waarom heb je dan die keuze gemaakt voor dat merk? Daar ben ik dan nu ook wel even benieuwd naar.
1: Nou, ik hou mij altijd vast aan één bepaalde merk. Een bepaalde merken.
0: Ja.
1: Ik ga nooit switchen.
0: Nee.
1: Ik bedoel, je zal mij ook niet zien op Temu om daar wat te bestellen.
0: Nee, geen, nee precies. Geen, okay.
1: Ik hou van kwaliteit en, ja. Nou ja.
0: Maar het is niet zo dat jij uiteindelijk dus die keuze voor dat ene merk hebt gemaakt, omdat je het opeens overal op jouw beeldscherm zag. Je hebt er wel, zeg maar, zelf echt bewust over nagedacht.
1: Ja, ik maak eerst mijn eigen keuze.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga ik kijken wat er beschikbaar is.
0: Ja. Ja. Hey, maar wat jij nu zegt, hè? Kijk, op Facebook bijvoorbeeld. Facebook doet dat met jou. Dus die zorgen voor die algoritmes en die sturen jou. Hives doet dat, als ik het goed heb, gaat dat ook nu niet doen. Hebben dat niet gedaan, maar gaan het ook niet doen. Nogmaals, even met een slag onder arm hoor. Maar ja. Volgens mij gaan ze dat niet doen. Dan is het toch juist mooi, Gerard, als jij gewoon daar een accountje kunt aanmaken en al die andere troep gewoon kan verwijderen.
1: Ja, maar ja, je kent mij. En je weet dat ik een mensenmens ben.
0: Ja.
1: En dat ik contacten zoek buiten de deur.
0: Ja.
1: En ik heb het gevoel dat we worden vervreemd van elkaar. En iedereen is een toetsenbordheld. En die schrijft er maar wat neer en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt geen persoonlijk contact meer met elkaar. En dat zoek ik nou wel
0: op. Ja.
1: En zo blijf ik ook erin staan.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dus even in het algemeen, wat heeft social media, wat hebben die ons gebracht, Gerard? Wat is jouw antwoord daarop?
1: Één woord is vervreemding.
0: Oké, okay. Ja. Toch zijn er ook mensen, Gerard, die er juist wel veel aan hebben gehad. Want daardoor juist makkelijker contacten konden leggen met mensen die dan uiteindelijk zijn uitgegroeid tot menselijke contacten. Maar die wel de eerste aanzet waren tot...
1: Ja, dat is dan aan die mensen. Maar ik ben al van huis uit al van ik stap op iemand af en ik maak contact met iemand.
0: Ja.
1: En ik ben niet contactarm of contactschuw of zo.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan met iedereen praten wie ik wil. Heeft ook zo'n beetje te maken met dat ik vroeger touringcarchauffeur ben geweest. Daar leer je het ook bij.
0: Mm-hmm.
1: Om contacten te zoeken.
0: Ja.
1: En nou ja, hoe moet je dat verder vertellen? Ja, ik ben een mensenmens.
0: Ja.
1: En ik hoef niet zo snel mijn contacten te hebben via een social media platform.
0: Nee, helder. Gerard, bedankt voor deze heldere analyse.
1: Graag gedaan.
0: Oké, mooi.
1: Oké, hoi.
0: Daar zit wel wat in natuurlijk, wat Gerard ook zegt. Wat heeft social media jou eigenlijk gebracht? Ik kan me voorstellen dat Gerard, die staat daar dan aan de ene kant in, maar ik kan me ook voorstellen dat het jou wel iets positiefs heeft gebracht. Ben ik ook wel benieuwd naar. 050-3188-288. Misschien heb je wel je latere man of vrouw ontmoet via social media, ik zeg maar wat, hè. En dat je nu een gelukkig getrouwd stel bent met kinderen en kleinkinderen. Ik noem het allemaal maar op. Of tenminste een huisdier. 050-3188-288. Maar misschien heeft het jou ook mindere dingen gebracht. Ook daar ben ik benieuwd naar wat social media voor gevolgen heeft gehad. Ook voor de wereld, voor de maatschappij, voor Groningen. Nou waren wij, zei de oprichter ooit, een hele actieve Hives-provincie toen de tijd. Dus dan hebben we het over 2004, 2005. Waren wij als provincie heel actief op Hives. Ben jij een van die early adapters? Was jij een van die eerste Hivers? Ik ben heel benieuwd hoe die ervaringen waren, wat jouw herinneringen waren, wat jouw favoriete glitterplaatje was bijvoorbeeld. Die glitterplaatjes, dat is ook zo, joh. Dat was toch ook prachtig. Christa Jonkergouw in Nieuwolda. Mooi, Christa.
2: Klopt, ja.
0: Ja, had jij ook van die glitterplaatjes dan?
2: Nee, ik kan me niet heel veel meer herinneren van Hives.
0: Oh, maar je hebt het wel gehad?
2: Ik heb het wel gehad, ja.
0: Weet je nog wat je dan deed op Hives?
2: Nou, ik had Usenet.
0: Usenet, dat is mijn... Oké, wat was dat ook alweer?
2: Ja, nou, dat waren
3: wij noemden dat in Nederland nieuwsgroepen.
0: Oh.
3: En dat waren een soort platforms, maar dat kon je alleen maar met tekst.
0: Ja.
3: En daar had je gewoon een aantal mensen waren dan lid van zo'n groep en daar praatte je dan mee. En die groepen waren naar onderwerp. We hadden een stel Nederlandse groepen, altgroepen, andere groepen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
3: En in die periode is Hives gekomen. Maar ik zat bij Usenet, bij de nieuwsgroepen. Dus ik had, wat dat betreft heb ik niet heel veel met Hives gedaan.
0: Nee, oké. Okay. Maar wat voor berichten?
3: Daarna kwam Twitter.
0: Oh ja, ja.
3: En toen zijn we dus met vrij veel mensen van Usenet toch wel overgegaan naar Twitter. Dat waren toch wel een aantal van dezelfde mensen. Ik heb ook heel veel mensen van Twitter in het echt leren kennen.
0: Oh ja, tweet-ups of zo, hè, heette dat toen.
3: Ja,
0: toch?
3: Precies. Een tweet-up, ja.
0: Ja.
3: Mijn hondje zat ook op Twitter. Dat wist hij niet, hoor. Maar en wij hadden een hele groep met mensen met honden. En we hebben hier in Nieuw-Wolda ook een keer een tweet-up gehad met allemaal hondjes.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja.
0: En zit jouw hond nu ook op X dan, Christa?
3: Nee.
0: Oh.
3: Nee. Want ik ben dus van Twitter af en X vind ik ook niks.
0: Nee.
3: En Facebook is daarna gekomen. Dus we zitten nu weer met vrij veel mensen uit die hele groep van Usenet en Twitter zitten we op Facebook. Ja, leuk. Daar zit je dan inderdaad met de algoritmes.
0: Ja.
3: Maar ik heb er dus inderdaad ook echte vrienden aan overgehouden.
0: Nou, dat vind ik mooi om te horen. Dat is dus een positieve,
3: ja,
0: positief geluid.
3: En Nivino vraagt ook, wat heb je nog meer van van internet? Nou, wat ik gemerkt heb, bijvoorbeeld bij Usenet, bij die groepen, maar ook op Twitter, je bent uniek, maar je bent nooit alleen.
0: Mooi, ja.
3: Wat jij hebt, is altijd iemand anders die dat ook heeft.
0: Ja, en inderdaad, en door social media is de kans wat groter dat je dan bij elkaar wordt gebracht. Dan komt het
3: dat je die mensen ontmoet op de een of andere manier, ja.
0: Christa, ik vind het mooi. Bedankt voor deze mooie analyse ook.
3: Ja.
0: Oké. Okay. En ga je het nou aanmaken of niet?
3: Ja, ik ben ermee bezig. Ik sta in de wacht.
0: Vrienden worden, hè, met ons.
3: Ja, doe ik.
0: Oké, okay, doeg.
3: Hoi.
0: Angelina Suk in Siddeburen. Mooi, Angelina.
4: Hoi. Op Facebook heb ik mijn grote liefde teruggevonden waar ik heel lang op zoek was.
0: Jij knalt hem zo met de deur naar huis. Wacht even. Via Facebook heb jij jouw grote liefde teruggevonden?
4: Ja.
0: Hoe ben je hem kwijtgeraakt dan? Ben ik ook benieuwd naar eerst.
4: Ja, ik was al heel lang op zoek. Nou ja. Maar ik wist wel dat hij naar Pekla woonde. Maar ja, zoeken maar eens in Pekel.
0: Ja.
4: Dat is een piklijst groot.
0: Ja, zeker. En je hebt nog een oude en een nieuwe.
4: Precies, daarom juist.
0: Oké. Okay.
4: Dus toen kreeg ik op rijschool Petra, dus een zus van een oude collega van mij.
0: Ja.
4: Ik dacht van, zie ik dat nou goed of ik ben gek? Ik dacht van, gek ben ik niet.
0: Nee.
4: Ik dacht van, ik dacht, dat is een bekende.
0: Ja.
4: Ik dacht eerst dat het een neef was van beide jongens die bij mij op school zaten.
0: Ja.
4: Dat bleek dus een grote broer te zijn.
0: En dat was hem gewoon?
4: Ja.
0: En toen, berichtje?
4: Ja.
0: En meteen aan of was het nog even aftasten?
4: Nee.
0: Gewoon meteen aan?
4: Waren,
0: Poeh, jij gaat wel op je doel af, hè?
4: En vanaf 2021 zijn wij verloofd.
0: Maar nog niet getrouwd?
4: Nee.
0: Daar zit wat vertraging in, als ik dat zo mag zeggen, Angelina. Wil die niet op de knieën of zo? Waarom gebeurt dat maar niet dan?
4: Ik weet niet wat er wil meer.
0: Nou, Angelina, ik zou gewoon zeggen thuis, je weet hoe snel ik een nieuwe kan vinden via Hives en Facebook. Dus schiet maar even op met die handel.
4: Ik
0: hang het
4: nou even niet om,
0: maar
4: ik ben bang dat ik
0: me heen
4: verlies.
0: Oh, oké. Okay. Maar dat vind ik mooi. Dus de social media heeft jou gewoon jouw grote liefde gebracht. Dat is goed om te horen, Angelina. Hives al aangemaakt ook?
4: Nee, dat heb ik helemaal niks mee.
0: Oh, nou jammer. Ik wou jou graag verwelkomen als vriend van RTW Noord, maar niet dus.
4: Ik ben mijn vriend van jullie ook.
0: Oh ja, op Facebook. Okay. Angelina, groet aan je man, hè? Je aanstaande man.
4: Doe ik.
0: Zeg maar even dat hij vaart moet maken. Voor je het weet komt er een ander langs. Martina Panman in stad. Mooi, Martina.
5: Hey, mooi. Goh, wat brengt dat wat naar boven, hè, bij de mensen?
0: Nou,
5: ongelooflijk.
0: Bij jou dan?
5: Ja, precies, dat bij mij dus ook.
0: Wat dan?
5: Want ik hoorde dat programma, ik dacht van, ach, dat is ook zo. Ik zat vroeger sowieso op Hives, maar ik zat ook in een gezamenlijke groep en dat heette Het Stekje. En dat was Het Stekje, ik weet niet hoe we bij die naam kwamen, maar het was een leuke groep van mensen. Ja. En we zijn ook eens bij elkaar gekomen, ergens in het midden van het land.
0: Oh.
5: En hebben ook een hele leuke, gezellige dag beleefd.
0: Het
5: en dat
0: Stekje.
5: Schoot mij te binnen.
0: Waren jullie allemaal beginnende wietkwekers of zo? Of,
5: Nou ja.
0: Ja, dat weet ik niet. Waar ging het over dan?
5: Ja, ik heb geen idee, maar we hadden wel een gezamenlijke deler.
0: Ja.
5: Ik heb echt geen idee hoe wij bij die naam kwamen. Maar misschien Hives, dat was ons stekje.
0: Oh, ja, ik dacht andere stekjes.
5: Ja, niet met planten of zo te maken, of met wiet, nee.
0: Kan aan mij liggen. En Martina, heb je die mensen die jij toen in het midden van het land hebt ontmoet... zijn dat nog mensen waar jij contact mee hebt nog steeds?
5: Nee, nu niet meer. Ik denk dat het ook gestopt is toen Hives gestopt is.
0: Dat zou kunnen.
5: Ja, zo'n idee heb ik. Want dat is al lang geleden, hè?
0: Maar ik zie wel een Het Stekje reunie voor me, Martina.
5: Ja!
0: Ja!
5: Ja, nu je dat zegt, ja.
0: Nou.
5: Nou, wie weet, het zal wel heel erg leuk zijn.
0: Dat betekent dus dat de eerste stap die je moet nemen is Hives weer aanmaken. Heb je dat al gedaan?
5: Nee, ik heb al wel even door jullie programma... ben ik wel even gaan kijken van... hé, wat was er ook alweer? En ik heb wel de site gevonden, maar... Mm-hmm. Ik weet mijn inlognamen en dat soort dingen weet ik niet meer.
0: Nee, maar je moet het helemaal nieuw aanmaken, hè? Dus je moet een nieuwe gebruikersnaam en nieuw wachtwoord moet je bedenken.
5: Nou, dat ga ik zeker doen.
0: Oh, nou leuk. En nou, als dat dan van zo'n reunie komt, Martina... of je hebt wat van die oude stekjesleden ontmoet...
5: Oh, dat zou leuk zijn.
0: Hou ons even op de hoogte.
5: Ja. Beloof ik.
0: Nou, bedankt voor het bellen.
5: Jij bedankt.
0: Oké, doeg. En ik baal hier wel van zeggen. Het is alweer over 1 uur.
19: Ja, en wat is ons nou niet gelukt?
0: Nou,
19: een van onze eerste vriendjes of vriendinnetjes even aan de lijn krijgen.
0: Nou, dan hoeft het ook nog niet hoor. Dan hou ik die snoesterpuut zelf wel.
19: Wat is het voor vriendschap? Nee, dat komt goed. Ja. Het is dan nog maar een klein clubje. Hè?
0: Ik vind het jammer. Het is afgelopen. We zijn al flink over de tijd. Oh. Vrijdag kunnen we nog wel even op terugkomen over op Hives. Was gezellig, mooi.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekam kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat hij is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij 1 graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
12: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
6: Radio Noord.
15: Tussen de middag.
16: Met Nivino Geertsema.
1: Ruik jij dat ook? Het is die geur, hè? Van die bieten, toch? Ja, gaan we het zo over hebben. De bieten.

0: Years and Years met King. 10 over 1 is het. Straks gaan we het over die beatercampagne hebben. Maar eerst deze prachtige comeback. 2 jaar geleden pakte ze Olympisch goud. Vorig jaar stopte ze als roeister en beviel ze van een zoon. En nu heeft ze de knoop doorgehakt. Ze stapt weer in de roeiboot. Ik heb het over de Groningse Marloes Oldenburg. Marloes, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Of moet ik zeggen bonjour?
1: Ja, zeker. Ik zit in Frankrijk op vakantie. Of tenminste, de rest van de familie is op vakantie. En ik ben volop aan het trainen.
0: Ja, want jij bereidt je weer voor op iets bijzonders. Je hebt het bekendgemaakt via je social media. Is dit te vergelijken, deze comeback, met de terugkeer van Arjen Robben bij FC Groningen? Moeten we het zo een beetje zien?
1: Nou, ik vind Arjen Robben wel echt een koning. Maar ja, ik kom wel terug, ja.
0: Ja, en jij bent een koningin, hè? Onderschat jezelf niet. Op 38-jarige leeftijd ga je die roeiriem toch weer oppakken. Waarom doe je dat, Marloes?
1: Ja, ik vind het echt superleuk. Ik heb altijd van roeien gehouden. En ja, ergens na Parijs dacht ik, nou, wil ik ook moeder worden. Dus dacht ik, nou, dat is niet te combineren. En nu gaat eigenlijk alles hartstikke goed. En ik vind het nog steeds heel leuk. Dus ik stap gewoon weer de boot in en ik probeer het gewoon nog. Ik heb er plezier in. En LA is over 1,5 jaar. Ik dacht, ik ga er gewoon voor.
0: Ja, maar je weet natuurlijk als geen ander wat je er allemaal voor moet laten, hè, om weer bij die top te horen. Is dat dan ook direct de ambitie? Weer bij die top te horen, de wereldtop?
1: Ja, ik doe het niet voor minder. Maar ik zie het nooit als, ik heb nooit het idee dat ik dingen heb moeten laten, omdat ik het altijd heb gedaan omdat ik het echt fantastisch leuk vind. En ik denk inderdaad op het moment dat ik er iets voor moet laten, dan zou ik het ook niet doen. Want dan is het niet waard, zeg maar. En ik vind het zo leuk dat ik alleen maar denk, ja, dan moet je het gewoon doen.
0: Ja.
1: Dus nee, ik hoef er niks voor te laten.
0: Maar nou weet ik ook, en misschien ben ik mietje hoor, dat kan Marloes. Maar ik weet hoe het is als jij net een kind hebt. Hè, een jong gezin, wat er allemaal, nou ja, hoe je leven opeens op zijn kop staat eigenlijk. Ik zie mijzelf dat niet combineren met een topsportcarrière. Waarom denk jij dat wel te kunnen?
1: Ik denk wel dat de support bij mij wel echt uitzonderlijk is. En dat mijn man, die is natuurlijk danscoach. En die heeft nu afgelopen zomer werd zijn ploeg ook weer wereldkampioen. En vorig jaar ook. Dat die zei, ja, ik kan nog 40 jaar coachen. En jij kan maar nog 2 jaar roeien. Ik doe een stap achteruit als jij wil roeien. Ik denk dat hij dat zei. Was wel voor mij dat ik dacht, dan kan het ook. Hè? We kunnen niet allebei ambitie hebben om in LA te staan. Dus dat hij een stap achteruit doet. Ja, dat maakt dat ik het kan proberen.
0: Dus de grote, lange, sterke Rogier Blink, dat hij dit tegen jou zei, ja, wat doet dat dan met jou?
1: Ja, ik vond in het begin wel dat ik dacht, oh ja, weet je het echt zeker? En hij vindt coachen het ook ontzettend leuk. En hij is er ook goed in als je 2 keer wereldkampioen wordt met je ploegen. Maar dat hij zei, nee joh, weet je, als jij dit echt wil, dan gaan we dit gewoon doen. En dat coachen, dat kan daarna wel weer. Dat raakte me wel. Ik vond dat wel echt, dat maakte wel dat ik dacht, oké, dan ga ik ervoor.
0: Topper is het eigenlijk, hè?
1: Zeker, gelukkig mee getrouwd. Ja. Vandaag is onze trouwdag.
0: Ook nog eens. Prachtig om dat dan op dit moment zo bekend te kunnen maken ook. Hey, jij zegt dus, mijn ambitie is niks minder dan de top dus. Nou, we weten Olympisch goud, je hebt ook WK goud en zilver al gepakt. Kan het niet alleen maar gaan tegenvallen, ook voor jezelf?
1: Nou, ik heb niks te verliezen. He, dus ik ben Olympisch kampioen, ik ben wereldkampioen. Ik hou van roeien. En ja, natuurlijk is de kans groter dat je niet goud haalt dan wel. Maar ik doe het ook gewoon omdat ik het leuk vind. Dus ja, ik heb niks te verliezen, want ik heb het al.
0: Ja.
1: Dus en ik denk, met die gedachte scheelt het ook wel weer dat, ja, tuurlijk wil je nog een keer keihard en alles winnen. Maar als ik over 2 jaar terugkijk en ik heb gewoon 2 fantastische jaren gehad, ja, dan is het ook goed.
0: Ja, en wat wil je dan? Want 4 zonder kun je natuurlijk. Vrouwen 8 heb je ook in die grotere boot, noem ik het maar even, heb je gezeten. Wat is je plan?
1: Ja, over het algemeen kiest de bondscoach dat. Of eigenlijk de hoofdcoach, niet zozeer de bondscoach, maar de hoofdcoach. En ik denk, alles is prima, maar je moet mij niet in de skif zetten. Dat is niet... Carolien Florijn zit daarin in een eentje. Nou, ik vind het leuk om in mijn eentje te trainen. Maar een wedstrijd in mijn eentje, dat hoeft niet hoor. Ik vind het wel gezellig met anderen.
0: Nee,
1: dus ik vind alles best, behalve in mijn eentje.
0: Helder, dat is dan duidelijk. En Olympische Spelen, gaan we daar nu maar gewoon vanuit dat we jou daar zien bijvoorbeeld?
1: Nou, ik moet eerst in december zorgen dat ik in het Nederlands team kom. En dan daarna zie ik wel weer verder. En dat soort dingen heb je gewoon niet in de hand.
0: Nee.
1: Dus ik wil het wel. Maar ja, uiteindelijk kiest iemand het team. En moet je goed genoeg zijn om gekozen te worden.
0: En daarom ben jij nu je keihard in het zweet aan het werken, terwijl de rest van jouw gezin vakantie viert.
1: Die zitten lekker croissantjes te eten.
0: Ja, nou, geef ze ook eens ongelijk. Maar ik vind het heel mooi, Marloes. Mooi dat je terug bent, terug wil komen. En we gaan het volgen. Heel veel succes en geluk daarbij.
1: Dankjewel.
0: En doe maar een dikke kus aan Rogier, want dat heeft hij wel verdiend.
1: Ja, dat doe ik zeker.
0: Oké. Okay. Marloes Oldenburg dus weer terug als roeister. Echt een mooi verhaal dit. Tears for Fears nu op Radio Noord. Everybody wants to rule the world. We'll be right back.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ik zit toch even te kijken nu op bietenradar.nl. Je weet wel, die website van de jongens die dachten, het is wel handig, want dan kun je je eigen postcode invoeren, je eigen locatie. En dan kun je zien waar je nu die bietengeur ruikt. Want dan kun je dus ook, ja, het is een soort bevingsmelder, maar dan een soort geurmelder. Je kunt aangeven of je de bietengeur ruikt en dan ontvouwt zich een kaart. En daarop staat dan, ja, waar je het kunt ruiken.
1: Ja.
0: Het is grappig om te zien, je hebt een paar categorieën, hè? De school, of groen is niks, gelig is nou wat, oranje is het rook nog bin, donkeroranje is Uibels Zuid en paars is Roomtouw. Nou, de melding Roomtouw komt vooral voor ten zuiden van Beden bijvoorbeeld. Dus zit je daar, dan schijnt het daar dus naar bieten te ruiken.
1: Ik vind het altijd wel lekker.
0: Ja,
1: past nou helemaal bij, dan bij de tijd van het jaar.
0: Ja, toch? Ja,
1: het hoort erbij.
0: Het hoort er, jongens, we gaan helemaal terug in de tijd. Hives, bietengeur. Tamar, Joyce die dacht, ik ga hem naar Hoogkerk, want ze zijn daar natuurlijk begonnen mee. En er is een nieuwe plant manager, zoals het heet. Die heet Jurjan van den Akker. Mooie naam voor iemand die daar, zich daarmee bezighoudt. En Joyce vroeg hem ook, wat ruik jij nou eigenlijk?
2: Ja, ik ruik de verse geur van bieten. En ja, dit is waar het allemaal begint bij ons.
3: Ja.
4: En hoe ruikt dat?
2: Het is een beetje zoetig. Hè? Je ruikt echt de suikergeur eigenlijk al. Ja, een hele kenmerkende geur hier voor de omgeving.
4: En bevalt die geur?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, dit is waar we het hele jaar voor werken. En dat is ook wat ik heel erg merk in de fabriek, maar ook in het dorp. Toevallig gisteren ook een gesprek gehad met mensen uit de omgeving. Van ja, dit is waar we het hele jaar voor doen. Uiteindelijk het verwerken van de bieten tot een mooi eindproduct. Tot suiker, ja.
4: Wat is dit voor een dag?
2: Voor ons is het begin van de belangrijkste periode eigenlijk van het jaar. Hè? De bietencampagne. De hele omgeving en ook veel verder nog dan de provincie Groningen staat in het teken van van uiteindelijk het zaaien van de bieten. En dan nu het moment dat de oogst begint. Ja, en daar, en voor ons als fabriek betekent het dat wij nu beginnen met de daadwerkelijke verwerking van de bieten. Tot het product suiker. En ja, dat is voor ons heel speciaal. Absoluut. Ja. Ja.
4: Hoe begint deze dag dan? Moet je de machines afstoffen of is dat helemaal niet het geval?
2: Nou, afstoffen, dat is iets te weinig gezegd. We zijn eigenlijk al het hele jaar bezig voor groot onderhoud. Reviseren, schoonmaken. Onderdelen vervangen. En ook weer richting het nieuwe seizoen weer operators trainen. Dus het is een enorme klus om te zorgen dat de fabriek er weer klaar voor staat. Ja, en afgelopen weken hebben we dan ook getest draaid. Om te zorgen dat de fabriek echt de goede dingen gaat doen. En ja, vandaag moet dat allemaal samenkomen. En ja, tot nu toe gaat dat supergoed. We zijn echt heel tevreden met de opstart zover. Maar goed, we weten ook, het is net begonnen. Dus we zullen scherp blijven om te zorgen dat dit een goede campagne wordt. Absoluut.
4: De campagne is later begonnen dan eerst verwacht. Waarom is dat?
2: Dat heeft te maken met enerzijds de droge zomer. De zomer is zo droog dat we zagen dat verwachte suikeropbrengst lager zou worden. Ja, we willen optimaal gebruik maken van het groeiseizoen. Dus vandaar dat we het een week later zijn gaan starten. Toch het maximale suikerrendement te kunnen krijgen. Ja.
4: Is er dan ook een consequentie dat die week een later is begonnen?
2: Nou ja, de consequentie is dat de bieten dus een week meer de tijd hebben om nog verder te groeien. En we hebben dit jaar is er minder gezaaid. Dat komt door de recordopbrengst van vorig jaar. Die was echt sky high, allerhoogste ever naar mijn weten. En dat maakt dus ook dat er relatief nog meer voorraden zijn. En dat maakt ook dat nu, ondanks dat we nu later starten, toch relatief een korte campagne hebben. Dus begin januari zullen we zo'n beetje afronden.
4: Hoeveel vrachtwagens komen hier nou binnen vandaag?

0: Goed groeiseizoen. Relatief veel zon, temperatuur is goed. Wat koudere nachten, ja, dat zijn allemaal aspecten die helpen voor de groei te ontwikkelen. Dus uiteindelijk bepaalt de natuur hoeveel het precies gaat worden. Maar een beetje in die orde van grootte zal het zijn.
1: En hoeveel suiker is dat dan?
0: Dat zal zo rond de 500.000 ton zijn. Dus dat zijn enorm veel suiker.
2: Dat is heel zoet. Juriaan van den Akker zei dat de nieuwe plantmanager van Koosun tegen Joyce Kranenborg. Lekker die geur zeg. Ik heb er alweer helemaal zin in. En dan krijg je toch, ja, of je het nou wil of niet, je krijgt toch een beetje zin in de herfst, toch?
3: Ook? Dat duurt bij mij nog eventjes totdat dat echt komt.
2: Weet je waar ik ook zin in heb?
3: Nou.
2: Tussen 1:30 en 2:30, want dan zit Karin Tuinhout hier. En die weet alles over hondengedrag. Dus als je een vraag hebt over iets raars wat jouw hond de laatste tijd doet, kun je die hier ook achterlaten. Misschien dat Karin daar wel antwoord op heeft.

0: Drinking Jack All By Myself. Ella Langley, is dat ook de beste whisky of zijn er betere?
1: Ik ben geen whisky drinker. Vroeger vond ik Chivas Regal wel lekker, maar...
0: Ik zie altijd...
1: Ik maak nou reclame, of niet?
0: Oh, nou geef niet. Dan noemen we er nog één. Want dan telt het...
1: Jack Daniels.
0: Maakt het niet uit. Nee, in die western films vind ik altijd wel heel cool eruit zien. Dat iemand dan zo met zo'n fles whisky zit. Maar ja, volgens mij echt niet te zuipen.
1: Nee, ik krijg er altijd maagzuur van.
0: Ook van het nieuws zometeen, of niet?
1: Nee hoor.
2: Okay. Dikke baak met been.
0: Oh.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom

0: hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: 1:30 is het. Noordnieuws, Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De Handelstraat in Stadskanaal is nog steeds afgezet vanwege een gaslek. Brandweer doet daar onderzoek. Over de oorzaak is nog niets bekend. Brand vanochtend in de flat aan de Molukkenstraat in Groningen. De direct betrokken bewoners werden in veiligheid gebracht. Volgens de brandweer ontstond de brand in een cv-ketel. De woningbouwvereniging heeft een monteur ingeschakeld. De politie heeft gisteravond in Ter Apel een 28-jarige asielzoeker aangehouden. De man wordt verdacht van vernielingen aan een COA-pand aan de Ter Apelenvenen. De man is naar het cellencomplex in Groningen gebracht. Morgenavond, rond 11:00, weten we of het WK wielrennen in 2032 naar Groningen en Drenthe komt. Onze regio deed eerder een poging om het WK van 2020 te mogen organiseren. Dat mislukte toen, omdat Provinciale Staten van Groningen tegenstemden nadat het Drentse provincieparlement wel achter de plannen stond. Voormalig schaatster Renate Groenewold was destijds een van de kartrekkers en is bang dat het nu weer niet gaat lukken.
10: Ik ben altijd positief gestemd, dus ik hoop eigenlijk wel dat ze met iets terug gaan komen. Maar de concurrentie is misschien wel een beetje oneerlijk. Omdat India, zeg maar, Azië is nog nooit een WK geweest. Het is voor de UCI een nieuw gebied wat ze als afzetgebied kunnen aanspreken. Ja, daar wonen ietsjes meer mensen dan hier. Het wielrennen is daar nog volledig in ontwikkeling. Dus dat is met name ook een hele aantrekkelijke markt voor de UCI zelf.
9: Ja, mochten Groningen en Drenthe achter het net vissen, dan hoopt Groenewold dat onze regio het WK in een van de jaren na 2032 alsnog mag organiseren. En de biedcampagne bij Kozen Beat Company in Hoogkerk is weer begonnen. Je kon het zojuist al even horen. Betekent dat je in en rondom de stad weer geregeld die geur van de suikerfabriek kunt ruiken. AI-adviseur Maarten Oostland uit Engelbert heeft nu een website gebouwd, bietenraden.nl, waarop je kunt zien waar en hoe sterk de bietengeur te ruiken is. Hij bouwde de site vooral uit nostalgie. Hij rook de bietengeur vroeger altijd al op het Augustinus in de Zeeheldenbuurt.
11: Deze website is ook niet echt bedoeld als een soort klachtensysteem, maar meer gewoon van leuk, van oh ja, is het vandaag goed te ruiken of niet?
9: En meer op rtvnoord.nl.
8: Wat was nou lekker? Deze geur, de bietengeur, of...
9: Niemeyer.
8: Ja?
9: Ja.
8: Van de tabaksfabriek?
9: Ja, heerlijk.
8: Ja.
9: En dan soms dan mengde die ze ook een beetje met die bieten.
8: Och.
9: Ach, dan wist je dat je weer thuis was.
8: Gaan we naar Harma.
12: De middag is bewolkt en rustig weer en het liep droog te blijven. De wind zwakt tot motig, komt nu het zuidwesten met een grote vacht zien. Vanavond en vannacht kan er hier en daar wat mistbank ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. In Meun is bewolkt, soms kan er een spatje regenval met een motige zuid-zuidwestenwind 18, 19 graden. Later in de middag en om vanuit het westen buiten.
8: Ik ben benieuwd of Harma al is toegelaten tot het Hives-platform. Want ook zij stond in de wachtrij. En net als ik zelf nog, volgens mij Sergej ook nog steeds in de wachtrij.
13: Ik ben er nog niet door, nee.
8: Oh jongens, nou, we kunnen het deze week wel eventjes een beetje elkaar een update geven steeds. Van of het is gelukt of niet. Zometeen Karin in de studio. Karin Tuinhout, de hondengedragsdeskundige. Zij wil wat gaan vertellen over ongemak bij honden. In het gedrag dan ook natuurlijk. Maar heb jij een vraag over jouw hond? Vertoont hij net wat ander gedrag dan normaal de laatste tijd? Twijfel jij ergens over? Kun je dat ook hier aan Karin vragen? Misschien heb je wel direct antwoord. 050-318-8288 als jij een vraag hebt over jouw hond.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
14: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
15: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.

0: Het unieke geluid van de Beach Boys, God Only Knows. Ze is weer in de studio. Karin Tuinhout, mooi dat je er bent, Karin.
1: Ja, goedemiddag weer.
0: Vanmiddag weer hondloos.
1: Vandaag wel.
0: Ik vond het wel leuk dat hij mee was.
1: Ja.
0: Joekom. Ja. Gaat goed, nog steeds?
1: Gaat prima.
0: Gelukkig. Laten we direct maar even met de deur in huis vallen. Want jij wil graag ook iets vertellen over ongemak bij honden in het gedrag.
1: Ja.
0: Maar nou was er iemand die ons laatst al een keer appte toen we het over iets heel anders hadden. Maar die wilde heel graag jou een vraag stellen over haar honden. Dus ik dacht, nou, dit is het moment. Christa, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Daar ben ik weer. Hoi.
0: Mooi. Hallo. Ja, je had een prangende vraag. Leg uit.
2: Ja, nou, ik heb meerdere honden. Maar we hebben onder andere een Chihuahua en een Golden Retriever. En die Chihuahua die is bij ons gekomen omdat hij bij zijn andere baas de baas speelde over een grote hond. En die grote hond vond dat helemaal niet leuk. Maar nu hebben wij die Golden erbij gekregen en die Chihuahua speelt nu de baas over die Golden en die vindt dat prima. Oh. Die laat letterlijk over hem lopen. Als de Golden ergens ligt, dan kan de Chihuahua er gewoon letterlijk overheen lopen. Maar het gekke is, als die Chihuahua bij ons al op bed ligt en de Golden wil erbij, dan wordt de Chihuahua vreselijk boos. Dan mag de Golden niet op bed. Tot hij op bed ligt, dan is het allemaal weer prima. Kan Karin dat verklaren?
1: Kan ik dat verklaren? Nou, wat doet hij normaal nog meer waarop jullie zeggen, oké, maar hij speelt de baas, hij loopt over die andere hond heen. Maar zijn er nog meer dingen waarvan je denkt, oké, dat is echt baasspelen van hem?
2: Ja, hij maakt zijn ogen schoon en hij likt zijn bek af. En dus ja, hij zorgt ook voor die grote. Hij vindt dat eigenlijk allemaal prima. Behalve als hij op bed wil springen, dat vindt hij niet goed.
1: Oké, dus alleen bij. En hoe oud is hij?
2: De Chihuahua of de Golden?
1: Ja, de Chihuahua.
2: De Chihuahua, een jaar of 5.
1: 5 en de Golden is?
2: 14,
1: oh kijk. En het zijn 2 reuwen?
2: Ja.
1: Oké. Nou, weet je, vaak zien we dat wanneer je op bed ligt en jouw hond ligt bij je, dat er ergens een moment komt waarop jouw hond voorspelt, maar nu komt die andere en dan begin ik alvast met grommen. Doet die Chihuahua dat ook?
2: Ja.
1: Dus als hij hem hoort met zijn nagels over het tapijt, zeg maar, dat hij aankomt lopen?
2: Ja, nou, als hij met zijn staart gaat kwispelen en tegen de kachel slaat, dan weten we dat hij erbij wil, ja.
1: Ja, dus dat voorspelt voor hem eigenlijk al van ik ga komen. Weet je, op afstand zeggen is altijd een beetje lastig, omdat je eigenlijk in het geheel eens naar die honden wil kijken. Hè, van is die Chihuahua gezond? Mm-hmm. Hoe is zijn gehoorzaamheid? En wat zouden we kunnen gaan proberen om te kijken of dat kloppen van zijn staart uiteindelijk een andere voorspelling kan geven. Dus dat hij niet het gevoel heeft, oké, maar dan ben ik mijn bed kwijt of wat dan ook. Maar of we daar zouden kunnen kijken, oké, maar lukt het dan zodra hij het geklop hoort, of we dan iets kunnen inzetten wat de voorspelling voor hem daarin gaat veranderen. Dus kloppen van staart gaat dan betekenen, er gebeurt iets anders. Nou, ja. ik wil dat niet direct op afstand aanraden, omdat ik niet weet of ze ook ruzie maken met eten. Maar er zou ergens een... Dus ik heb daar niet direct antwoord op.
2: Dat is de trigger, ja.
1: Ja, als dat de prikkel is, en daar wil je eigenlijk onder gaan werken. En soms werken we dan bijvoorbeeld dat we honden een plaats aanleren aan beide kanten van het bed, en dat we daarmee gaan oefenen.
2: Ja.
1: Maar het is wel, en normaal is het een gedragstherapie waar we dan echt een uitgebreid iets van maken en daar echt met eigenaar mee aan de slag gaan. Maar ik denk dat daar ergens de zoektocht in zit.
2: Oké, ga ik dat proberen.
1: Nou, we gaan in ieder geval eens kijken wanneer die het doet. En daar moeten we gaan kijken, oké, maar kunnen we daar de voorspellingen voor hem gaan veranderen?
2: Ja, oké, snap ik, ja.
0: Nou, leuk dit. Want dit is wel vanaf het begin al, zeg maar, dat je die twee had.
2: Ja, sinds de Golden erbij gekomen is, ja.
0: Oké. Ik vind het ook wel heel schattig dat bijvoorbeeld die kleine dan de oogjes wast van de grote en zo.
2: Ja,
0: dat ziet er wel heel schattig uit, denk ik.
2: Het is hartstikke lief, ja.
1: Het is wel heel lief, als het maar niet heel dwingend is.
2: Hij wil hem onder de duim houden natuurlijk. En
1: dat is dus waar we uiteindelijk ook in moeten kijken. Dat is waar we ook in moeten kijken. In hoeverre hebt u zelf ook gehoorzaamheid op het hondje? Dus kan hij gewoon de hele dag doen en laten wat hij wil? Of zijn er echt ook momenten?
2: Hij luistert heel slecht.
1: Dat bedoel ik, ja. Dus daar zou je eventueel ook nog in kunnen gaan werken.
2: Ja, gaan trainen. Oké, nou, ik ga mijn best doen.
1: Nou, helemaal goed. Dank u voor uw belletje.
2: Ja, jij bedankt voor het advies.
1: Graag gedaan.
0: Okay. Christa, en goed dat je hebt inderdaad. Want nou, ze kan hier wel mee verder. Dat is in ieder geval, de oplossing is niet zomaar gevonden natuurlijk. En dat kan ook niet altijd.
1: Nee.
0: Maar dit is wel, ja. Nou ja,
1: weet je, we zouden kunnen zeggen, oké, de voorspelling moet veranderen, dus geef die anderen maar eten. Maar stel je voor, ze maken ruzie met eten, wat ik niet weet of ze dat doen. Ja. Ja, dan creëer ik een vechtpartij daar op bed. Ja. En dat moet ook niet.
0: Dat moet ook niet. Nou, nee. Het is niet saai daar in bed, als ik dit zo hoor.
1: Het lijkt me heel gezellig.
0: Ja, we gaan zo lekker verder praten. Mooi dat je bent, Karin. In ieder geval één persoon geholpen. Verder geholpen in ieder geval. Na de pauze praat ik met je verder.

0: De Bauza Magnetic. Nou, jij bent ook magnetisch, Karin, want mensen weten jou te vinden. Er wordt nu geappt, Sergey, na 050-3188-288. Ook weer een situatie over een hond. Wie appt er en wat komt er zo al binnen?
1: Even kijken. Oh, Angelique, die appt ons en die zegt... weet je, Karin, of een hond die diabetes heeft... of die en die plast in huis, moet de insuline dan weer omhoog? Dat is de vraag.
0: Oh.
2: Dat is een vraag voor de dierenarts.
0: Helder. Nou, Frank de Bond.
2: Ja.
0: Ik even uit mijn hoofd, maar als Frank de Bond hier zit... dat zal dan volgende week volgens mij uit mijn hoofd zo zijn.
1: Komt er nog een vraag?
0: Hè? Nog één?
1: Ja, maar ik heb hier geen naam bij helaas. Maar goed, de persoon weet om wie het gaat. Mijn hondje is erg bang, wil niet met anderen in contact komen... en blaft bij ieder geluid, zelfs als wij het niet horen. Is castratie hierbij een oplossing?
2: Nee. Want je hebt kans dat wanneer een onzekere, angstige hond gecastreerd wordt, een reu, dat je het probleem erger maakt. Dus castratie is eigenlijk over het algemeen alleen maar wanneer het om hormonaal gedrag gaat. En daar is angst niet één van.
0: Oké, wat zou dan wel een oplossing kunnen zijn? Op afstand, hè, nogmaals, want je kunt natuurlijk ook niet geen wonderen verrichten op afstand. Maar...
2: Nee, nou, je wilt in het geheel natuurlijk bekijken, oké, maar waar is deze hond bang voor? En kunnen we langzaamaan bepaalde dingen ondermaats gaan aanbieden om hem ook hier weer een andere associatie te geven? Er zijn honden die kunnen dat zo. Soms moeten we naar de dierenartsen zeggen we, oké, deze hond heeft iets ondersteunends nodig om een ingang te creëren voor een training. Maar castratie is niet voor nu, denk ik, de oplossing.
0: Koos appte dit. Ik hoop dat hij hierbij geholpen is. Kunnen honden waanideeën hebben?
2: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, dat een hond dan stemmen in zijn hoofd hoort of zo. Dat hij daarop reageert. Net als wij dat ook als mens kunnen.
2: Nee, ik denk wel dat honden vooral reageren op bepaalde geluiden waar ze dan bang, die wij dan niet horen, maar die zij wel horen. Ja. Dus ik zou het niet op waanidee gooien. Ik zou het wel gooien omdat het daadwerkelijk, denk ik, iets is wat deze hond angst aanjaagt.
0: Ja, helder. Oké. Nou, we hebben toch weer heel wat mensen zo op afstand verder kunnen helpen. Dankjewel, Ept Koos nog even terug, dus die is blij met jouw antwoord. Dan het onderwerp ongemak bij honden.
2: Ja.
0: Nou, zou zich dat kunnen uiten in bijvoorbeeld hoe Koos zijn hond dat doet?
2: Ja, bijvoorbeeld wanneer jij bang bent voor bepaalde dingen. Hè, dat is voor jou sowieso ongemak. Wanneer ik bang ben voor dingen, dan vind ik dat ook vooral niet prettig. Ik zag gisteren toevallig echt een enorme grote spin dood achter mijn bank liggen.
0: Hou op.
2: En ik weet dat hij dood is, maar het levert mij wel heel veel ongemak op. Dus eens kijken, nou eens terugkomen op je vraag. Ongemak. Ja, nou, waar ik in ieder geval graag aan wou mensen naar wil laten kijken, dat is dat ze gaan kijken naar een hond, omdat honden soms door middel van hele kleine subtiele gedragingen, zonder dat ze eigenlijk wat hoeven zeggen, eigenlijk laten zien, ja maar het gaat niet zo goed, ik vind het niet zo leuk, of misschien is het te moeilijk. Ik kwam gisteren met mijn border collie, een man tegen met een sennenhond, en die man liep ook op afstand, mijn hond vindt andere reuwen niet zo leuk. Dus we hebben de honden aangelijnd, zijn langs elkaar gelopen, en wat zijn hond deed, was heel erg staren naar mijn hond. Dus eigenlijk een beetje fixeren. Zo van, oké, maar wie ben jij? Blijf jij daar? En wat hij daarbij deed, dat was heel snel zijn tong in en uit zijn mond steken. Heel snel. Dat heet tongelen. Ja. En dan gaat het puntje van de tong gaat heel snel in en uit die mond. En de sneller dat achter elkaar gaat, zeg ik altijd, de meer de opwinding ook oploopt. Die hond liep ook heel stijf. Dus er zijn bepaalde dingen, dus onder andere tongelen. Wat we ook wel eens zien, en dan misschien hebben de mensen dat ook wel eens gezien, is dat wanneer een hond zich in een situatie bevindt, bijvoorbeeld heeft gespeeld met andere honden, en dan vervolgens daaruit gaat, is dat hij zich eventjes uitschudt. Dus niet omdat hij nat is, hè, dus hij heeft niet net gezwommen, maar hij komt uit die situatie en vervolgens schudt hij zichzelf uit. Dan zou je kunnen zeggen, oké, hetgeen wat daar vlak voor gebeurde, dat was best spannend. En op het moment dat het eindigde, kon hij zich even uitschudden om eigenlijk eventjes te ontladen.
0: Dan dus, schudt hij de spanning van zich af, letterlijk.
2: Ja, ja, Ja, je ziet dan, en soms doen ze dat omdat ze nat zijn. Ja. Maar als die niet nat is, dan ja, dat vind jij heel vies, natte honden.
0: Klopt.
2: Ja. Maar wanneer die dus niet nat is en zich na een situatie uitschudt, dan ga vooral eens kijken, oké, maar wat gebeurde daar dan? En dan was daar waarschijnlijk iets wat hij op dat moment spannend vond. Ja. En is dat erg? Nee, maar je moet het wel leren zien. Wat we ook wel eens zien, is dat mensen bijvoorbeeld hun honden commando geven en dat een hond dan opeens begint te gapen. Echt heel overdreven vaak gaapt. En dan zo slang, zijn bek helemaal open. Nou, dat is vaak niet omdat die hond op dat moment opeens moe is. Hè, want gapen doe je meestal wanneer je wakker wordt en je gaapt in. Hè, dan is het oké. Okay. Maar wanneer jij in een situatie bent waarin jouw hond opeens gaapt, dan ga eens kijken, oké, maar wat gebeurt er dan om mijn hond heen? Of wat vraag ik van mijn hond? Waardoor mijn hond eigenlijk eventjes zegt door te gapen, ik vind het even moeilijk.
0: Wat grappig, want nou, het heeft voor een deel denk ik ermee te maken. Irene Wüst, weet je die topschaatster?
2: Ja.
0: Die was altijd, dan vroegen mensen, ben jij niet gespannen voor zo'n wedstrijd? Want die zat daar dan zo onderuitgezakt voor de wereldbekerfinale, ik noem maar wat. En dan zat ze de hele tijd te gapen.
2: Ja.
0: Maar echt overdreven te gapen. Maar zij zei, ja nou, ik, op zich ben ik wel gespannen, maar een beetje, maar ik gaap. En, ja, en dan word ik ook wat relaxter.
2: Ja, sommige mensen zeggen het zijn stresssignalen. En sommige mensen zeggen het zijn wat meer kalmerende signalen. Ja. Waarin jij jezelf een beetje tot rust brengt, zeg maar. Maar het is in ieder geval een teken waarin jij in ieder geval kunt zeggen, oké, er is een reden waarom jij jezelf dan eventjes tot rust moet brengen. En wat bijvoorbeeld ook één is, er zijn veel meer hoor. Dat honden opeens, hè, dus stel je voor, jij vraagt iets van jouw hond en jouw hond begint opeens over de vloer te snuffelen. Dan is dat vaak niet omdat het opeens zo lekker ruikt, maar vaak is dat eventjes iets anders doen om eventjes eronder uit te komen wat jij op dat moment van hem vraagt. Dus stress en spanning is helemaal niet erg, want wij hebben ook stress en wij hebben ook spanning, dat hoort er allemaal bij. Maar het is wel heel leuk om het tussen te gaan zien.
0: Nou, en dit valt me wel weer op, en ik heb dat een keer eerder al tegen jou gezegd. Je hebt echt een verantwoordelijkheid als jij een hond neemt, zeg maar. Want het is niet zomaar even naar, moet hem 3 keer per dag uit en zorgen dat hij eten en drinken heeft. Het is echt veel, je moet elke minuut of elke seconde bij wijze van meemaken, hè, van die hond.
2: Nou, het is ook denk ik vooral heel leuk, hè, dat als mensen daarna gaan kijken, dat ze dan ook opeens zien van, goh ja, weet je, dat doet mijn hond inderdaad. Ja. En eigenlijk al die kleine dingetjes waarin ik hoop dat we mensen mee kunnen geven om gewoon met een ander oog eens naar hun dier te gaan kijken. Ja, ik hoop dat we dat kunnen bereiken.
0: Ja, nou, zoals jij erover vertelt, zo bevlogen is dat wel aanstekelijk, denk ik. Dus ik denk dat heel veel mensen hier nogmaals weer wat aan hebben gehad. Aan jouw bezoek aan de studio.
2: Nou, er zijn nog meer signalen, die kunnen we altijd eens een keertje doornemen.
0: Zeker.
2: Maar tot zover in ieder geval deze.
0: Ja, we hadden er veel meer kunnen doornemen. Dan kwamen allemaal vragen binnen. Dus dat, nou, alleen maar mooi. Dus volgende keer als je er bent, heb jij een vraag, denk je, nou, ik wil Karin daar ook wel even over spreken. Dan kan dat natuurlijk. Moet je wel eventjes nog weer wachten, want volgende keer is er weer. Dankjewel voor je komst.
2: Dankjewel.
0: Ondertussen is onze trouwe Dimitris is er ook weer. De middag door.
3: Goedemiddag.
0: Mooi.
3: Hi.
0: Zin in?
3: Jazeker, ik heb ze klaar liggen. De droge worsten. En we gaan ook Vive Gelik spelen.
0: Oh, kijk aan. Nou, heel veel plezier daarbij. Veel plezier met Dimitris. We zijn er morgen weer met een nieuwe tussen de middag. En we gaan eruit met een, nou, volgens mij gewoon een dikke knaller. De dochter van Mariska Hulshoff. Ik hoor je stem nog. Mooi.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Dit is deze week Gronings Goud. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff.

0: erkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep, NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
14: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
15: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
14: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
16: Hey, waar
2: Wash jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
18: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: Radio Noord.
20: De middag door.
19: Met Dimitris Kops.
21: Hey, goedemiddag, het is 2:04. Van harte welkom bij De Middag Door. Goeie muziek van Take That en Toto zometeen. Nou, Miss Montreal.

Rosanna op Radio Noord. Goedemiddag, het is 12 minuten over 2. Van harte welkom bij de middag door op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. Vanmiddag liggen ze weer klaar hoor. De droge worsten. En zometeen kan jij ze winnen. Een hele doos met droge worsten als je om 2:50 meespeelt met plaatje over. En later vanmiddag spelen we ook ons nieuwste spel Vive Gelijk. En daar bepaalt ons lot of je wint deze dinsdagmiddag. Je kan namelijk winnen met je telefoonnummer. Meer informatie geef ik je zometeen. En ook hoor je zometeen een DJ die ooit samen met zijn vader een restaurant had in Parijs. En dat klinkt natuurlijk heel romantisch. Een restaurant hebben met je vader in Parijs. Begon ook als een droom. Een eigen restaurant. Maar nu omschrijft hij die periode als een nachtmerrie. Welke DJ ooit een restaurant had met zijn vader in Parijs, hoor je zometeen op Radio Noord. En muziek onderweg van UB40, Leon Rimes komt eraan, ook Take That. En dit hier is Marieke Schenk.

Take That op Radio Noord en Everything Changes. Zometeen hoor je UB40. Eerst David Guetta. Hij heeft jaren geleden een restaurant gehad samen met zijn pa in Parijs. Begon als een droom, een eigen restaurant. Nou, Guetta is blij dat hij de tent heeft kunnen verkopen, want hij omschrijft de periode als een nachtmerrie. Inkopen doen, belasting betalen, nooit vrij kunnen nemen, zeurende klanten, personeel. Nooit meer een restaurant voor David Guetta. Ja, laat David Guetta maar hits bakken en de hits uitserveren. Daar is hij beter in. Hier is een van die hits van David Guetta. I Don't Wanna Wait op Radio Noord.

0: Het al eventjes namen. Ja, rustig. Ja, hebben we gehoord, Birdie. Birdie komt eraan zometeen. Net als jouw kans op een doos met droge worsten. En die zijn lekker dik gedraaid deze week. Karel met vakantie die heeft gezegd, nou, doe ze maar extra dik, dan laat ik mijn luisteraars goed achter. Nou, zometeen die dikke droge worsten te winnen met plaatje over om 3:10 gaan we het spelen. Mag je meespelen en maak je dus kans op een doos met droge worsten. En Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Wat zit er in het nieuws zometeen?
2: Yes, Ground Control, good evening. We have some problems.
1: Wow, het was een heel klein probleempje.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Goedemiddag, het is 2:02. Noordnieuws. Met Edwin in het veld.
12: Goedemiddag. De motorrijder die gisteravond zeer zwaar gewond raakte bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is een 31-jarige man uit Uithuizen-Mede. Het ongeluk gebeurde rond 21:45 gisteravond. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. In Laten, vlak over de grens, wordt vandaag het dodelijke ongeluk met de magneetzweefbaan herdacht. Het ongeluk gebeurde vandaag precies 20 jaar geleden. Daarbij kwamen 23 mensen om het leven.
13: Bij de ongeluk damals zijn 23 mensen gestorven en 11 weitere teils schwer verletzt worden. Die staatsanwaltschaft had später ermittelt dat menschliches Versagen schuld am Unfall war.
12: De oorzaak was dus menselijk handelen en geen technisch defect. De trein botste op de proefbaan met een snelheid van 170 km per uur op een stilstaande onderhoudswagon. In de trein zaten medewerkers van energiebedrijf RWE die op personeelsreis waren. In de andere wagon zaten twee medewerkers van het testtraject. Later vanmiddag wordt het ongeluk herdacht.
13: Am späten Nachmittag gibt es eine öffentliche Gedenkveranstaltung in Laten. Die findet am Gedenkstein für das Unglück statt, in unmittelbarer Nähe zur Transrapid-Versuchsanlage. Der samtgebeine Bürgermeister und der Landrat werden zu den Angehörigen und Betroffenen sprechen. Es ist auch eine Andacht geplant. Danach wird es auch noch eine geschlossene Gedenkveranstaltung geben. Das soll den Angehörigen, aber auch den Helfern und Rettern von damals Raum zum Gedenken geben.
12: Aldus de verslaggeefster van de NDR. Eind 2011 werd de testbaan gesloten. 60 medewerkers verloren hun baan. Op Groningen Airport de Eelde is één vliegtuig afgelopen jaar ongeoorloofd van de route afgeweken. Blijkt uit het jaarlijkse handhavingsrapport van de inspectie Leefomgeving en Transport. In vergelijking met andere vliegvelden is dat aantal laag, zegt de inspectie. Ook bleven de vliegbewegingen en het geluid dat de vliegtuigen maken binnen de normen. In het geval van die overtreding ging het om het te vroeg nemen van een bocht op initiatief van de gezagvoerder. En niet op basis van een aanvullende instructie van de luchtverkeersleiding. En daarvoor heeft de vliegtuigmaatschappij een waarschuwing gekregen. En vandaag is de bietencampagne begonnen bij Cozen Beet Company in Hoogkerk. Beetje later dan normaal. Plantmanager Julian van den Akker vertelt waarom.
14: Dat heeft te maken met enerzijds de droge zomer. De zomer is zo droog dat we zagen dat de verwachte suikeropbrengst lager zou worden. Ja, we willen optimaal.

0: al gebruik maken van het groeiseizoen. Dus vandaar dat we het een week later zijn gaan starten. Toch het maximale suikerrendement te kunnen krijgen.
1: De campagne duurt tot half januari. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
2: En dan het weer met Harma Boer.
3: Vanmiddag is bewolkt en rustig weer en het liep droog te blijven. De wind zwakt tot matig, komt nu het zuidwesten met een graad of 18. Vanavond en vannacht kan er hier en daar wat mistbanken ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. In morgen is bewolkt, soms kan er een spatje regenval met een matige zuid-zuidwestenwind 18, 19 graden. Later in de middag en om vanuit het westen buiten.
2: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, Leon Rimes met Can't Fight the Moonlight.
4: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
4: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch.

0: ruiksis door de radio heen. Oh, ze ruiken heerlijk. Een hele doos met droge worsten kan jij verdienen op deze dinsdagmiddag met Plaatje Over. We gaan het spelen. Vandaag een plaatje over een nummer uit 2021. Bad Habits van Ed Sheeran.
1: Zo klinkt de plaat.
2: I do my bad habits lead to white eyes stare in space. And I know I lose control of the things that I say.
0: En dit is de vraag. Ed Sheeran heeft meer dan 60 tatoeages op zijn lichaam. En Ed heeft een opvallende tattoo die verwijst naar zijn liefde voor een bekend voedingsmiddel. Wat staat er op de arm van Ed Sheeran getatoeëerd? A. Een zak chips. B. Een ketchupfles. Of antwoord C. Een pot chocopasta. Dus wat voor tattoo staat er op de arm van Ed Sheeran? A. Een zak chips. B. Een ketchupfles. Of antwoord C. Een pot chocopasta. Heb je enig idee? Dan mag je me bellen of appen. Het welbekende telefoonnummer van de studio van Radio Noord is 050-3188-288. En je maakt dus kans op deze dinsdagmiddag op een doos met droge worsten. Bel of app maar 050-3188-288. Wat staat er getatoeëerd op de arm van Ed Sheeran? Een zak chips, een ketchupfles of een pot chocopasta? Weet je het? Bel maar of app maar met je goede antwoord. Win je een doos met droge worsten. Lekker zeg.

0: over Ed Sheeran met Bad Habits uit 2011. En daarvoor hebben wij aan de telefoon Jacco. Goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal. De studio is vol.
0: Ja, je zit te kijken via TV Noord, hè?
1: Ja, ik kijk, ja.
0: Er zitten allemaal mensen om me heen. Ik word er ongemakkelijk van.
1: Oh, dat moet je niet doen. Het zijn allemaal fans, joh. Dat moet je gewoon leuk vinden.
0: Ja, ik weet niet of het fans zijn. Ja. Waar zijn jullie eigenlijk van?
2: Woningstichting Acanthos.
0: Oh, ze zijn van de woningstichting.
1: Oh ja.
0: Ja, ja, die krijgen een rondleiding. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, wil je nog wat zeggen tegen de mensen? Want je zit zo te kijken.
1: Nou, ja, wat wil ik even zeggen? Allemaal een prettige dag.
0: Allemaal een prettige dag van Jacco. Ze vinden het hartstikke fijn. Ze wensen jou ook een fijne dag, Jacco.
1: Nou, dankjewel.
0: Hey, Jacco, ja, Bad Habits van Ed Sheeran in plaatje over. We gaan nog één keer luisteren naar de plaat.
3: Zo klinkt de plaat. I do my bad habits, little white eyes, stare in space.
0: And I know I lose control of the things that I say. Dit is de vraag. Ed Sheeran is helemaal ondergetatoeëerd. Hij heeft meer dan 60 tattoos op zijn lichaam. En een van de opvallendste tatoeages die hij heeft, die verwijst naar zijn liefde voor een bekend voedingsmiddel. Maar wat staat er op zijn arm? A, een zak chips. Antwoord B, een ketchupfles. Of antwoord C, een pot chocopasta.
1: Een ketchupfles.
0: Een ketchupfles, ja, dat klopt. Ja, hij is helemaal fan van een bepaald ketchupmerk. En hij heeft dat merk ook getatoeëerd op zijn arm.
1: Ja, dat mag je niet zeggen, zeker.
0: Als jij het zegt, mag het wel.
1: Hij is ketchup.
0: Ah, dat laat je geen twee keer zeggen.
1: Nee, nee.
0: Hey, gefeliciteerd, je wint een doos met droge worsten.
1: Ja, ik blijf wel even hangen.
0: Ja, blijf maar even hangen voor je gegevens. Want ja, ze moeten wel ook opgestuurd worden natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. En we gaan even luisteren naar Ed Sheeran met Bad Habits. Jacco, fijne dag.
1: Ja, hetzelfde.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Hey, Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 3 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
13: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
14: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Radio Noord. De middag door.
17: Met Dimitris Kops.
2: Zometeen Boston. Ja, dat is een stukje rijden. Dus ik zou een nieuwe band onder je auto gooien als je erheen gaat. Van Stella Lefty. En ook Johnny Hates Jazz komt eraan.

Weet je wat mij enorme rust geeft in het leven? Elke avond om 9 uur mijn telefoon uitzetten en dan gaan slapen. Het is geen uitspraak van mijzelf, nee, want om 9:30 kijk ik altijd nog even naar VI. Maar het is wel een uitspraak van een superster die je zo meteen hoort zingen hier op Radio Noord. Elke avond om 9 uur zet hij zijn telefoon uit en gaat hij slapen. Ja, wie dat is hoor je zo meteen naar Toontje Lager. En dit is Stella Left hier op Radio Noord met Boston.

toontje lager op Radio Noord en stiekem gedanst. Het is 3:15 op dinsdagmiddag. En misschien is het wel jouw dinsdagmiddag. Want zometeen dan maak je kans op een leuk spel. Het Groningse dobbelsteen Vief Gelik gaat er zometeen namelijk uit. En die kan je vanmiddag winnen met je telefoon. Maar meer informatie geef ik je zometeen. En hoe laat slaap jij altijd 's avonds? Vroeger was het een ruige rakker, die George Ezra. Hij werkte in een bar in Londen. En hij maakte lange dagen, want hij zakte regelmatig door na zijn werk met de vaste gasten. Maar die tijd ligt al ver achter hem. Want elke avond om 9:00 zet hij zijn telefoon uit en dan gaat hij slapen. Om 9:00 s'avonds al, hè? Dat geeft hem rust in het leven, heeft hij gezegd. George Ezra, je hoort hem nu met een rustige plaat op Radio Noord. Hier is hij met Budapest.

0: Eddie Money. En Take Me Home Tonight, dit is Radio Noord. We gaan zo meteen ons nieuwste spel spelen. Dat is een spel met dobbelstenen. 3 dobbelstenen en die vliegen zo meteen hier door de Radio Noord studio heen. Ja, en heb je de cijfers van de dobbelstenen in je telefoonnummer, dan mag je gaan bellen en dan win je Vief Geliek. We gaan het zo meteen spelen na 4:30. Een muziek onderweg van Madcon, de Rolling Stones. Ook zo meteen Douwe Bob en Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Je bent hier niet zomaar, je bent voor het laatste nieuws. Wat zit erin zo meteen?
1: Ja. Nou ja, het is nog niet helemaal opgehelderd. Dus er wordt nog wat getuigen gezocht.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 4:30. Noordnieuws. Edwin in het veld.
8: Goedemiddag, de politie zoekt getuigen van de brand vannacht in een woning aan de HJ Topstraat in Veendam. De brand ontstond iets na 10 uur in de slaapkamer. De huizen rondom werden uit voorzorg ontruimd. Brandweer wist het vuur van binnenuit te blussen. Niemand raakte gewond, maar de politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord wat mogelijk met deze brand te maken heeft. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 100 uur voor aanranding van een studente. Ze was in april bij een kickboxgala van studentenvereniging Albertus Magnus toen ze volgens het Openbaar Ministerie in een taxi naar huis betast is. In de auto zaten de twee verdachten, een 22-jarige bestuurder uit Groningen en zijn 23-jarige vriend uit Oosterwolde. Ze hebben geen officieel taxibedrijf, maar reden meerdere studenten na het feest naar huis. Beide mannen ontkennen de aanranding. De rechter doet 6 oktober uitspraak. De politie heeft gisteravond in Ter Apel een 28-jarige asielzoeker aangehouden. De man wordt verdacht van vernielingen aan een COA-pand aan de Ter Apeler Venen. De man is naar het cellencomplex in Groningen gebracht en wordt verhoord. Vandaag is de bietencampagne begonnen bij Kozen Beat Company in Hoogkerk. De nieuwe website bietenradar.nl laat op een kaart zien waar en hoe sterk de bietengeur te ruiken is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van AI-modellen, weersverwachtingen en meldingen, zegt bedenker Maarten Oostland in Engelbert.
9: Mensen kunnen ook meldingen doen, zodat we het ook wat beter in kaart kunnen brengen. Zodat die modellen, de AI-modellen, daar ook weer wat betere voorspellingen op kunnen doen. Zelf halen we het weer op via Open Meteo. En dan halen we de windrichting op, de windsnelheid, windstoten en de bewolking of het lage of hoge bewolking is. En dat verversen we elk uur. En op basis daarvan doen we eigenlijk een voorspelling. Maar ja, mensen ruiken natuurlijk zelf het beste of ze het in hun buurt ruiken of niet. Dus vandaar dat we ook die melding hebben toegevoegd.
8: De bietencampagne duurt tot 30 januari. En Olympisch kampioene Marloes Oldenburg gaat weer roeien. De Groningse, die in 2024 bij de Spelen in Parijs goud won in de 4 zonder... zette in maart vorig jaar een punt achter haar carrière om vervolgens moeder te worden. Maar omdat ze er het afgelopen jaar veel plezier in had als ze roeide, pakt ze de sport nu weer op.
10: Ik had eigenlijk al best een tijdje zitten twijfelen. En na de geboorte van mijn zoontje had ik nog wel deelgenomen aan het Nederlands kampioenschap op de ergometer. Maar toen was ik net moeder en ik dacht, het was nog iets te intens om toen al

0: weer terug te komen. Dus ik heb het een beetje uitgesteld en nog een tijdje aangekeken. Maar ik viel in juni in de Vrouwen Holland 8. En toen na 27 kilometer dacht ik, dit is toch het mooiste wat er is.
1: Daarom gaat de 38-jarige Oldenburg het nu weer proberen. Meer op rtvnoord.nl.
2: En voor het weer is hier Harma Boer.
3: Vanmiddag is bewolkt en rustig weer en het lijkt droog te blijven. De wind zwakt tot motig, komt nu het zuidwesten met een grote 18. Vanavond en vannacht kan er hier nog wat mistbank ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. In morgen is bewolkt, soms kan er een spatje regenval met een motige zuid-zuidwestenwind 18, 19 graden. Later in de middag en om vanuit het westen buiten.
2: Zometeen, en dan heb ik het al binnen nu in 1 minuut, heb ik het over Madcon met Begging. Die ga je horen op Radio Noord.
4: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
5: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
4: 0683-252-162.
6: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Speel jij straks mee met...
2: Ja, ik heb ze in mijn hand. De drie dobbelstenen voor Vief Gullik. Het zijn drie dobbelstenen. Die stop ik alle drie in een bekertje. Daar gaan we. Dat is 1, 2... En dat is de derde. Ik gooi zometeen de dobbelstenen in de studio van Radio Noord. En daar komen natuurlijk cijfers uit. Die noem ik op de radio. En heb jij die drie cijfers in je telefoonnummer, dan mag je bellen. De studio van Radio Noord kan je bereiken op 050-3188-288. Alleen bellen als je de drie cijfers in je telefoonnummer hebt zitten. En dan win jij vanmiddag Vief Gullik. Het klassieke Groningse dobbelspel met de vijf dobbelstenen. Ook het scoreboekje natuurlijk. De pennen en een handige etui om alles bij elkaar te houden. Ben je klaar voor? De drie dobbelstenen zitten in het bekertje. Daar gaan we. Even schudden. Er wordt nu al gebeld, maar ik heb de cijfers nog niet genoemd. Want hier komen ze pas. Heb jij in je telefoonnummer een 3 en 2 zessen? Dus een 3 en 2 zessen? Dan mag je vanaf dit moment bellen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Dus alleen bellen als je een 3 in je telefoonnummer hebt zitten en 2 zessen. Ja, 1 zes sowieso, maar ja, heb je er ook 2 in? Een 3 en 2 zessen heb je dat in je telefoonnummer. Dan mag je vanaf dit moment bellen. De studio van Radio Noord is te bereiken op telefoonnummer 050-3188-288. Bel gezellig mee en win vanmiddag Vief Gullik. Een 3 en 2 zessen in jouw telefoonnummer. Ja? Nou, pak die telefoon en bel maar. I can still see.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Aan de telefoon Ronnie.
3: Goeiedag.
2: Goeiedag, uit Emmen.
3: Klopt.
2: Hoe is het in Emmen op dinsdagmiddag?
3: Droog.
2: Droog?
3: Ja.
2: Nou, dat is fijn. En warm ook?
3: Ja.
2: Nou.
3: Het is goed te doen. Ja,
2: 18
3: graden is goed te doen.
2: Is het 18 graden in Emmen?
3: Ja.
2: Oh, dat is lekker.
3: Geen zon.
2: Geen zon. Wolken.
3: Ja.
2: Ja. Oké. Hey, en Ronnie, doe jij iets in de telecom of zo?
3: Nee.
2: Jij hebt zo'n ongelooflijk makkelijk telefoonnummer.
3: Ja, klopt.
2: Dat is echt, ja, ik zal hem niet noemen op de radio, maar het is zeg maar ja, 06 wat iedereen heeft. En dan heb je, ik kan het niet zeggen wat je hebt, maar je hebt echt een heel makkelijk telefoonnummer.
3: Ja, dat klopt.
2: Laat ik het daarop houden.
3: Een vriend van mij heeft een telecomzaak, dus dan gaat het wat makkelijker, hè?
2: Ah, kijk, dus je zit zelf niet in de telecom, maar hè, je hebt je contacten in de telecom, Ronnie.
3: Yes.
2: Ja, dat doe je goed. En ik heb net je e-mailadres ook genoteerd. En dat was ook wel een mooie, hè?
3: Kom bij dezelfde.
2: Ach, bij dezelfde vriend? Echt waar?
3: Ja, zeker.
2: Ja, ook dat e-mailadres kunnen we niet noemen op de radio, maar dat is ook een pareltje.
3: Ja.
2: Ja. Ronnie, je hebt het goed voor elkaar.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja. Hey, ik heb dobbelstenen opgegooid in de studio van Radio Noord. Een 3 en 2 keer een 6. En ik mag je feliciteren, want ja, die cijfers heb jij in je telefoonnummer.
3: Dankjewel.
2: Je krijgt op deze dinsdagmiddag Viefgeliek, het klassieke Groningse dobbelspel met natuurlijk de 5 dobbelstenen, het scoreboekje, de pennen en alles in een schitterende E2 om alles netjes bij elkaar te houden.
3: Super, dankjewel.
2: We gaan het opsturen naar Emmen.
3: Dankjewel.
2: En ik wens jou een prettige dinsdag.
3: Komt goed, hetzelfde.
2: Hartstikke mooi. Ronnie, fijne dag.
3: Heel hetzelfde. Hoi.

0: Arinioff. Op Radio Noord en Let More Night Op Me. Erik Bats, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitri Skops.
0: Ik heb een foutje gemaakt vanmiddag.
1: Oh, echt waar?
0: We hadden een rondleiding. En de hele studio stond vol met 20 man. Eén man zegt, wat staat die tafel hoog van jullie? Ik zeg, nou, dit is mooi, want die tafel die kan naar beneden en die kan omhoog. Er is een knopje voor, dus ik doe hem even naar beneden.
1: Oh ja, yeah. Ik voel hem aankomen.
0: Hij wil niet meer omhoog.
1: Dus ik sta vanmiddag als een lilliputter hier achter de tafel.
0: Wij krijgen hem, met geen enkele mogelijkheid krijgen wij de tafel meer omhoog.
1: Dus, oké. Okay. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen.
0: Ja, nou ja, ik ga er zo vandoor. Dus ik denk, ik meld het eventjes.
1: Ja, ja, nee, het was me opgevallen hoor.
0: Mijn excuus.
1: Ja, goed, nee, geen probleem.
0: Ja, dat is altijd
1: we redden ons ermee.
0: Als je zo aan je programma moet beginnen. Maar ik denk, ja, ik ben maar eerlijk.
1: Ik heb het trouwens net even ingeschreven.
0: Waarvoor?
1: Hives.
0: Voor Hives?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ik was zo blij.
0: Dat is
1: ja, nee, fantastisch. Dat is dus helemaal terug. Alleen ik mag nog niet. Want de site liep vast.
0: Oh.
1: Dus ze laten nu geloof ik de eerste 10.000 hebben ze nou doorgelaten.
0: Ja.
1: En ik krijg een melding, ik krijg een berichtje als ik me mag aanmelden.
0: Ach.
1: Dus dan, ik ben heel benieuwd, want het Groningen spel gaat er ook over. Of de Groningers hier een beetje voor te porren zijn.
0: Nou, dat, ja, dat, ja, porren, ja, dat was inderdaad Hives, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: En die dansen met banaan.
1: Ik had echt gewoon een beetje heimwee, want ik ben een beetje klaar met Facebook, als ik heel eerlijk ben, hoor.
0: Ja.
1: Dus, en als het Hives is, is het natuurlijk een Nederlands product, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: Of iedereen van Facebook afgaat en naar Hives vertrekt.
0: Dat zou wat zijn, hè?
1: Ik vertelde net aan de rest. Ik was toen een van de eerste programma's. Of de eerste programma. Ik was de eerste programma hier bij Noord.
0: Ja.
1: Het eerste programma. Met een social media kanaal. Dat was Hives dus.
0: Oh, wat leuk.
1: De Hive hit had je toen. Oh, helemaal nostalgie.
0: En dan wil je terug en dan moet je wachten van Hives.
1: Ja.
0: Och,
1: ja.
0: Wat zonde.
1: Goed.
0: Wat zonde.
1: Ik zal ervoor pleiten dat Studio Groen als eerste een Hives-pagina krijgt straks.
0: Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Wat zit er nog meer in de show?
1: Van alles. Ja, de lach natuurlijk. Nou, Groningen Spel, zoals ik al zei. Kom erop, gaat vandaag. Nee, dat ga ik niet zeggen. Dan moet je gewoon luisteren waar het over gaat.
0: Oh.
1: Maar ik denk dat heel veel Groningers, die halen daar de neus voor op.
0: Oh.
1: Ja, dus dat is waarschuwing vooraf.
0: Oké, okay. Nou, we gaan het horen zo meteen. Studio Grun komt eraan vanaf 4 uur met Erik Bats. Fijne dinsdag.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 4 uur.
11: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13 weken echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dan Gronings Nieuws, de hoofdlijnen. Edwin, goedemiddag.
13: Mooi, Erik. Politie zoekt getuigen van de brand vannacht in de woning aan de H.J. Topstraat in Veendam. Niemand raakte gewond overigens. In Laten, vlak over de grens, wordt vandaag het dodelijke ongeluk met de magneetzweefbaan herdacht. Het gebeurde vandaag precies 20 jaar geleden. Er kwamen 23 mensen om het leven. En vandaag is de bietencampagne begonnen bij Kosen Beet Company in Hoogkerk. Een beetje later dan normaal, maar ik vertel zo waarom.
14: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
16: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
20: Met Erik Bad.
12: Op deze iets wat grauwe dinsdagmiddag 22 september... met verkeer, weer, Groningspeil, na 4:30 de Lachlijn en muziek. We beginnen met Agda en de Munnik.

0: Kapitein, dat gaat over een relatie in rustig vaarwater. Dit was deel 2. Dan worden de cd's verdeeld. Een andere fase. Goed, we kijken even naar de weg. Naar dit.
1: Het is over het algemeen hartstikke rustig op de weg. Behalve op de N34. Tussen Anlo en de rotonde met Gieten. Daar staat een kleine vertraging van 5 minuutjes voor de rotonde.
0: Oké. Ik heb ook even nog weer. Mooi, Hanna.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Nou, het wordt beter, maar nog even nooit, hè?
2: Nee, het wordt een wat minder fraaie dag. Verdoor was het ook met de bewolking toch ook wel een beetje dat hij overheerste. Maar hier, nou, brak ongeveer een half uurtje alleen de zon door. En hij is er nog. In de komende uren bleef dat ook zo. En dat zullen we dus ook in de temperatuursverdeel. Want op Lauwersoog en op Grun Airport Eelde een half uurtje de zon met zo'n 18 graden. Maar in Nijbeertje varen een half uur de zon. En door is zo'n beetje 20 graden worden. Ja, en dus ging de zon op dit moment nog. Dus ja, en dat bleef dus de komende uren zo. Voordat in vernomen vanuit het westen de bewolking weer gaat touw nemen. En ja, en met de bewolking en de opklotens vannacht een minimum van zo'n 12 tot 15 graden en de kind wat mistbank ontstaan. En men een dag met dag wel weer veel bewolking. Er zou een spatje regen kunnen vallen, maar overdag valt nog wat touw met 18, 19 graden. Later in de middag erover vanuit het westen, buiten, misschien wel met onweer.
0: Oké, Harma, dankjewel en tot straks, hè.
2: Jo, tot zo.

0: Blijft een fijn nummer, hè? Ook na al die jaren. Go Your Own Way, Fleetwood Mac was dat. Oh. Ja, dan is goedemiddag.
1: Goedemiddag, een hele blije Erik zit hier naast mij.
0: Ja, heb jij je al ingeschreven?
1: Ja, ik heb me wel al ingeschreven. En ik moet zeggen, ik ben natuurlijk ietsje jonger dan dat jij bent. Scheelt niet veel. Maar
0: dank je.
1: Ik heb ook nog Hives gehad. Dus ik weet wel een beetje hoe het allemaal werkt. En dan kon je chatten met vriendinnen. En dan had ik op mijn pagina ook een bepaald soort diertje wat ik in leven moest houden en zo. Dat kon allemaal daar.
0: Ja, krabbelen.
1: Ja, en porren.
0: Porren.
1: Dat vond inderdaad. Ik heel erg leuk. Ja, ja. Porren.
0: En wat wel bijzonder was, als iemand je profielfoto bekeek, kon je ook zien wie hem bekeken had.
1: Ja, dat
0: en
1: kon,
0: hoe vaak diegene dat kon, het bekeken.
1: Nou, dat is dus alleen als je Hives Gold member was.
0: Oh, dat was een Gold member.
1: Ja, nou ja, mijn vader was dat ook en die wist dat dus ook. Alleen ik kon dat bijvoorbeeld niet zien. En ik weet nog heel goed dat ik dat ook super graag wilde, maar dat ik dat nooit mocht van mijn ouders.
0: Wat je ook heel nieuwsgierig gemaakt natuurlijk.
1: Zeker.
0: Nou, Hives komt terug, het grootste sociale netwerk van Nederland ooit. Keer terug naar 13 jaar. Zo lang is het al geleden. Maar ja, op het laatst was er ook niet zo heel veel bijzonders meer volgens mij.
1: Iedereen ging toen naar Facebook volgens mij.
0: Ja, Facebook was het natuurlijk. Maar ja, iedereen is Facebook ook een beetje zat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die algoritme.
1: Ja, en maar ook de nare sfeer.
0: Ja, ja, maar ja.
1: Ja, die gaat misschien wel mee naar huis. Dat zou jammer zijn.
0: Ja, ja. Maar ik ben wel benieuwd of de Groningers ervoor te porren zijn.
1: Aha.
0: En ja, ons Gronings spel gaat erover, hè?
1: Ja, Jetse die was in Winschoten. En die was benieuwd. Ja, weten we eigenlijk nog een beetje wat Hives is?
0: Ja. En wil je terug?
1: En wil je terug?
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Gaan we zo meteen horen. Jetse dus in Winschoten over Hives. Maar eerst hebben we Teddy Swims. Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, Staanslot. Heel goed. Ja, Hives, het grootste sociaal netwerk van Nederland ooit, keert na 13 jaar dus terug. Het platform werd ruim 20 jaar geleden opgericht en richtte zich volledig op Nederland. En jarenlang bleef Hives ook groter dan Facebook. In 2010 had Hives ruim 7,6 miljoen bezoekers tegenover 4,3 miljoen voor Facebook. En daarmee was Nederland echt een uitzondering. Onze collega Jetsen was in Winschoten om te peilen of we nog een beetje te porren zijn voor Hives.
1: Weet jij wat Hives is?
2: Nee, dat weet ik echt niet.
1: Echt niet?
2: Nee.
1: Social media platform.
2: Dat weet ik niet.
3: Ja, dat weet ik, maar daar maak ik geen gebruik van.
1: Ook nooit gedaan?
3: Ook nooit gedaan.
4: Ik heb Hives gehad, ja.
1: En het komt dus terug. Gaat u het weer opnieuw gebruiken?
4: Ik zat er wel over na te denken. Gisteren zat ik bij... Op het nieuws zag ik het. Ik zag het vanmorgen.
1: Gaat u gebruik maken van Hives?
2: Sorry, I'm German.
1: Oh, you're German. Ah, brauchen Sie Hives?
2: Was ist das? Ja. Sind das diese Rauchdinger da?
1: Nein, das ist eine Social-Media-Plattform.
2: Ach nein, brauchen wir nicht.
5: Hives, nee, vroeger.
1: Vroeger, ja, het komt weer terug, hè?
5: Oh, dat weet ik. Ik zit er wel meestal op Facebook en op Instagram.
6: Op mijn eerste internet, volgens mij.
1: Ja?
6: Ja, toen, ja.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, en toen is het heel lang weg geweest. En nou komt het terug.
6: Ja, dat hoorde ik daar op het journaal, ja.
1: Gaat u een account aanmaken?
6: Dat denk ik niet.
1: Waarom niet?
6: Ik heb Instagram, maar dat vind ik meer als genoeg.
4: Ja, ik wil het wel eens even gaan bekijken, ja.
1: En gaat u dan ook een nieuw Hives-account aanmaken?
7: Ik heb mijn oude volgens mij zelfs nog.
5: Oh, dat moet ik mijn vrouw vertellen.
1: Je gaat aan mijn vrouw vertellen. Gaat u dan ook weer een account aanmaken, of niet?
5: Misschien mijn vrouw wel.
1: Ja, wat kunt u nog herinneren van de Hives, hè? Krabbel, wat nog meer? Wat is er allemaal?
4: Ja, het is eigenlijk net zo de Facebook in het klein, volgens mij.
7: Dat is heel anders dan nu. En je had gewoon je eigen vriendengroep, meer WhatsApp-groep. Zo kun je het beste vergelijken. Dat is gewoon één op één een WhatsApp-groep met wat extra media speel, dat soort dingen. En je had MySpace toen de tijd ook. Dat was ook meer van hetzelfde. Dus ja, het was gewoon contact met echte vrienden. Niet met willekeurige mensen die ergens jou toevoegen. Waar je geen idee hebt wie het zijn of wat dan ook.
1: Mag ik uw vriend worden dan op Hives?
4: Als je mijn naam geeft, dan mag je mij...

0: jaren 80 geweest zijn. De muziek van Soul to Soul, Back to Life. Daarvoor zat nog Steenvanger. Het laatste nieuws uit Groningen krijg je over dik 2 minuten.
1: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
2: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
1: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
3: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
1: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Hey,
11: Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Het is 4:30, het nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
14: Goedemiddag, politie zoekt getuigen van de brand vannacht in de woning aan de HJ Topstraat in Veendam. Brand begon iets na 10 uur in de slaapkamer. De huizen rondom werden uit voorzorg ontruimd. Brandweer wist het vuur van binnenuit te blussen. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord wat mogelijk met deze brand te maken heeft. In Laten, vlak over de grens, wordt vandaag het dodelijke ongeluk met de magneetzweefbaan herdacht. Dat ongeluk gebeurde vandaag precies 20 jaar geleden. Daarbij kwamen 23 mensen om het leven.
15: Bij dem Unfall damals sind 23 Menschen gestorben und 11 weitere teils schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft hat später ermittelt, dass menschliches Versagen schuld am Unfall war.
14: De oorzaak was dus menselijk handelen en geen technisch defect. De trein botste op de proefbaan met een snelheid van 170 km per uur op een stilstaande onderhoudswagon. In de trein zaten medewerkers van RWE die op personeelsreis waren. In de andere wagon zaten 2 medewerkers van het testtraject. Eind 2011 werd de testbaan gesloten. 60 medewerkers verloren toen hun baan. De Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Eind vorige week liet het waterbedrijf Groningen al weten verbod op PFAS te steunen, omdat ook in de Drentse Aa geregeld hoeveelheden TFA, een vorm van PFAS, worden gevonden die de norm overschrijden. De stof komt onder meer voor in bepaalde bestrijdingsmiddelen en koelmiddelen. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
16: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
14: Ook GroenLinks en PvdA en de Groningen Provinciale Staten willen een totaal verbod op het gebruik van PFAS. En vandaag is de bietencampagne begonnen bij Koosen Beet Company in Hoogkerk. Beetje later dan normaal. Plantmanager Julian van den Akker vertelt waarom.
17: Dat heeft te maken met enerzijds...

0: Droge zomer. Het zomer is zo droog dat we zagen dat de verwachte suikeropbrengst lager zou worden. Ja, we willen optimaal gebruik maken van het groeiseizoen. Dus vandaar dat we het een week later zijn gaan starten. Om toch het maximale suikerrendement te kunnen krijgen.
1: De bietencampagne duurt tot half januari. Meer bieten op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. En de weersverwachting met Harma.
3: Vanmiddag is bewolkt en rustig weer en het lijkt droog te blijven. De wind zwakt tot matig, komt nu het zuidwesten met een graad of 18. Vanavond en vannacht kan er hier en daar wat mistbanken ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. In morgen is bewolkt, soms kan er een spatje regenval met een matige zuid-zuidwestenwind 18, 19 graden. Later in de middag en om vanuit het westen buien.
2: Straks de lachlijn. We hebben een leuke lach. Zijn we vorige week mee gestart. Gisteren niet geraden, dus hij blijft staan. En hoor je hem straks ook nogmaals uiteraard aan jou te raden van wie die is. Luister goed straks. Je maakt kans op schiere prijzen. En kom maar op. Elke dag een ander onderwerp wat te maken heeft met een typisch Gronings gebruik bijvoorbeeld. En vandaag halen wij onze neuzen voorop.
4: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
7: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
5: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
8: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.

0: Shania Twain. Is niet snel onder de indruk. Zelfs niet als je Henk Wijngaard heet. Is er geen boodschap aan. We gaan de lachlijn spelen op dinsdagmiddag. Gisteren weer een fout antwoord gehoord. Wel een leuk antwoord. Daphne Blanke, onze collega.
1: Ja.
0: En ja, ook al die andere namen. Birgit Schuurman, Miranda Bolhuis, Mariska Hulshoff, Fieke Gosta. Ja, ik hoor het er allemaal ook in.
1: Harma Boer.
0: Harma Boer ook nog zelfs. Ja, die wordt altijd genoemd, hè?
1: Ja, daarom. Maar daarom dacht ik, ik noem hem nog even een keer. Dan hoeven mensen die niet nog een keer te raden. Ja,
0: maakt niet uit welke lach we doen. Altijd. Is daar Harma Boer? Nee. En ze is het bijna nooit, hè?
1: Nee, tot nu toe. Nee. Eén keer geweest.
0: Eén keer.
1: Mij.
0: Ja.
1: Vrij in het begin.
0: Nou, deze keer dus ook niet. Maar wie is het wel? Dat is de vraag. En heb je het goed? Dan win je de prijzen. En die liegen niet om.
1: Nou, zeg dat wel.
0: Onze pinspuren.
1: Ja.
0: Nog steeds. Nog dan ook niet. Gewoon in de herfst, winter.
1: Die heb je toch altijd nodig als jij lekker een herfstwandeling maakt?
0: Ja, ik zie zo'n ding alleen in de zomer. Hoor.
1: Moet je toch ook je parapluutje bij je hebben?
0: Ja.
1: Voor als het gaat regenen.
0: Oh, ja. En voor je mobiele telefoon, want die dingen worden ook steeds groter.
1: Ja, het is zwaarder bij het tablet in je zak.
0: Ja. Die win je, maar natuurlijk, en daar draait het allemaal om, onze studiogun muziektegel.
1: Ja, en daar hoort dan ook nog bij dat jij je favoriete liedje in onze lijst mag zetten.
0: Ja, en hoe lang die erin blijft staan, dat weten we niet. Want ja, als er een nieuwe winnaar is, die mag ook weer zijn liedje plaatsen. Dan moet er ook eentje uit. Dus, maar er staan 30 liedjes in. Dus de kans is groot dat die heel lang in de lijst blijft staan. En dan hoor je gewoon in de galerij der winnaars. Nou, zorg dat je erbij bent. Gewoon even raden wie dit is. Ja, bijzondere lach. En herken je iemand of denk je nou, ik waag gewoon een gokje, dat mag natuurlijk altijd. Dan moet je nu bellen met Nadesh. 050-388-288. Van wie is deze lach?

0: De jaren 80, Simply Red en Money's Too Tight to Mention. Ik heb altijd het gevoel dat die man over kattenpis zingde. Hoor jij het ook?
1: Nee.
0: Ik hoor ze een keer. Ja, hij zegt het net. Ja, ik hoor het. Ja, het zal op het ook niet anders zijn. We gaan de lachlijn spelen. Ik heb aan de lijn Gea Piek.
2: Ja, dat is helemaal.
0: Klopt, hè?
2: Ja.
0: Mooi, Gea.
2: Hi.
0: Hoe is het?
2: Goud.
0: Ja?
2: Ja, hoor.
0: En het, wordt nog beter wat het weer betreft, hè, Gustav van Arma. Dus we mogen even wachten, maar er komt mooie dingen aan.
2: Oh, mooi. Dat kunnen we weer naar boeken.
0: Zo is het. En ja. Wellicht vandoor even prijzen in de wacht slepen. Want...
2: Wat?
0: Even prijzen in de wacht slepen, want wel is dit.
2: Eva Hultje.
0: Oh, onze collega?
2: Ja, vanaf het begin op nog een andere. Ik heb nog een andere naam, dan probeer ik die later.
0: Oké, okay. Ja, dat mag niet in één keer, hè?
2: Nee, dat weet
0: dus,
2: ik.
0: Dus die houden we even achter de hand. Is het Eva Hulscher, onze collega?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee.
0: Had je nou die andere maar gedaan?
2: Nou, weet ik niet. Die lijkt er ook op.
0: Oh.
2: Maar het is voor het eerst dat ik meedoe, dus...
0: Nou, we vonden het hartstikke leuk dat je even meedeed. En had je ook een plaatje bedacht, die als je zou winnen...
2: Ja, maar dat is een hele oude.
0: Oh, dat geeft niks. Ik hou wel van een beetje oude meuk.
2: Plaat van Melanie.
0: Melanie, oh ja.
2: De oude Melanie, niet die.
0: Nee, ik weet de flower power tijd, hè?
2: Ja, die Melanie.
0: Met dat lange oor.
2: Ja, ze is er niet meer.
0: Nee, dat klopt. Die houden we dan wellicht te goed voor een andere keer, Gea. Heel erg bedankt dat je meedeed.
2: Ja, graag gedaan.
0: En tot naar de mol, hè?
2: Jo, oké. Okay. Mooi, hè?

wekenlang in de hitlijst. Al een jaar lang volgens mij. Coche en Kimbra. Somebody that I used to know. De geur van suikerbieten trekt vandaag weer over stad en een deel van Ommeland. De suikerbietencampagne gaat officieel van start bij de verwerker in Hoogkerk. Een nieuwe website laat als Dave mee zit zien waar de geur te ruiken is. Check maar even bietenradar.nl. Natuurlijk een typische geur, hè, waarvan veel mensen zullen zeggen dat doet maar denken aan thuis of het haalt een bepaalde herinnering naar boven. Wij willen vandaag graag weten, welke geur doet jou denken aan een plek in onze provincie? Welke geur doet jou denken aan thuis? Laat me weten op 050 318 288 of een appje naar hetzelfde nummer. En een spraakberichtje is natuurlijk ook altijd welkom.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Van Gronings Nieuws, Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
13: Het Groningen Kamerlid Julian Bussoff heeft een wet door de Kamer gekregen die ervoor moet zorgen dat grote bedrijven niet ongezien kleine partijen kunnen opkopen, zoals huisartsen, dierenartsen, kinderopvang en garages. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 100 uur voor aanranding van een studente. Ze was in april bij een gala van Albertus Magnus, toen ze volgens het Openbaar Ministerie in een taxi naar huis betast is. En op Groningen Airport Eelde is 1 vliegtuig afgelopen jaar ongeoorloofd van de route afgeweken. Blijkt uit een jaarlijks handhavingsrapport van de inspectie Leefomgeving en Transport.
12: Straks meer in Noordnieuws om 17:30.
14: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
15: bouw- of metaalproject. Staal-digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
18: Meubeldorp. Radio Noord.
19: Studio Grun.
18: Met Erik Bad.
20: Dinsdag namiddag op Radio Noord. Fijn dat je erbij bent. Voor wie onderweg is van werk naar huis, de actuele verkeerssituatie Grun. Hoor je zometeen na Sophie Ellis-Baxter.

0: kennen al Teardrops on the Dance Floor. Dit is Murder on the Dance Floor. Er gebeurde wel wat op die dansvloer. Sophie Alice Baxter. Ja, komen die dansende banaantjes ook nog terug naar deze?
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Nou ja, zullen we eerst de files maar doen dan?
0: Ja, is er drukte op de weg?
1: Nou, best wel. Het is dinsdag, hè? Meestal wat drukker op de weg. Onder andere de A7 Groningen richting Heerenveen tussen Groningen West en Leek. 7 minuten is je vertraging daar. Dan de N34 Zuid-Laren richting Emmen tussen Anne en de aansluiting met de N33. Voor de rotonde van Gieten daar ook 7 minuten. En de N355 Groningen richting Buitenpost. Dat is dan tussen de N370 Zuidhoorn en Afrit Hoogkerk. 5 minuten ben je daar langer onderweg.
0: Oké, ben je onderweg? Kalm aan. Hou je radio op Noord. Dan krijg je ook het weer nog even mee. Mooi, Arma.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Houd ik het?
2: Ja, hier had hij het volop in de zon.
0: Ja?
2: Ja, het is echt zo. Het is ook heel mooi te zien op het satellietbeeld. Het is echt het uiterste oosten van de provincie. Wordt toch echt de zon schijnt op dit moment. 5,5 uur in totaal nou in Nijbeerte. En Roodschouw 2,5 uur. De zon erbij. 1 mm is de verdamp. Dikke 18 graden is het worden. Een zwakke tot matige noordelijke wind. En in Sibboen zo'n beetje 20 graden west. Op dit moment ook lekker de zon. En de barometer stand doet 28 millibar. Ja, wat is er op dit moment eigenlijk allemaal gaande? Nou, we hebben op dit moment die aangevoerde lucht wat vochtiger is. En daarom ook dus die bewolking. En tegelijkertijd zal het dus ook zo zijn dat er een warmtefront gaat passeren. En door hebben de muiden ook wel weer hinder van. Omdat de muiden de bewolking toch ook wel behoorlijk hardnekkig kan weten. En door achteraan direct een koolfront. Ja, en door nu dus ook weer dat op donderdag de temperatuur weer wegzakt. En dan dus ook weer regelmatig dat hoge druk aan de wind de hand is. En ja, door het weekend in gewoon die temperatuur ook boven de 20 graden nu zo in komen. Begin volgende week ook. Door hebben we in dat stukje olie maar het is de vroeg tot in hoeverre dat het in dreug kan blijven. Want die zuidelijke stroming die hebben we te danken aan lege drukgebieden die zijn noordwesten aan ons voorbij gaan. En er zit ook flink wat wind om hier ook. Nou, niet maar in de komende uren. Nog de zon erbij in het oosten, maar voor de rest overal geleidelijk aan weer de bewolking die er is. Vanavond en vannacht bewolking. Wat opklots, mistbanken en een minimum van 12 tot 15 graden. En we hebben een dag met zoveel veel bewolking. De keer overdag is een spatje regen van. Ik denk dat het eigenlijk wel met valt tot zo. Met 18, 19 graden in de motige zuid-zuidwesten kwent. Maar later in de middag en open de trekking van het westen buiten over. Misschien met onweer en in de nacht wordt het weer droog. Donderdag zitten we dan aan de andere kant van dat front. Dat koolfront. En dat levert dus legere temperaturen op. 17, 18 graden en nog een enkele bui. Vrijdag regelmatig zon. Zaterdag zondag ook. Zaterdag weer kans op bui. En de temperaturen die lopen op richting 20, 21 graden.
0: Grote verschil dus vandaag in Grun.
2: Nou, behoorlijk, ja, zeker. Ja.
0: Maar goed, volgende week, ja, ik dacht nog een keer dik down in Toenen, maar als ik die zo hoor, dan zit het er nooit in.
2: Ja, het is toch wel een beetje moeilijk, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, wie wacht er maar over.
2: Zo is dat.
0: Ah, maar dankjewel in Schierhoorn, hè?
2: Ja, net zo. Bye, bye.

0: Legendarisch David Bowie. Je hoort de Heroes op Radio Noord. Ja, de bietencampagne is weer begonnen. En dus hangt die bekende geur weer rond Hoogkerk. En ja, voor de een stinkt het. En de ander die zegt, hey, ik ben weer thuis. Dus wij vragen ons af, welke geur hoort voor jou nou echt bij Grun?
1: Heb jij zo'n plek, Erik? Waarvan jij denkt, oh, als ik dat ruik, dan ben ik thuis. Of dan denk ik, oh ja, daar ben ik weer.
0: Nou ja, die geur van de suikerfabriek inderdaad. Want ik zat vroeger op de CMTS aan de Admiraal de Ruiterlaan. En dat spalt tegenover de oude suikerfabriek.
1: Ja, daarom.
0: Suikerunie was dat toen nog.
1: Ja.
0: En ja, als je dan die geur rookt, dan wist je van nou, de zomer is nu echt voorbij.
1: Nou, ik heb wel dat als ik, toen ik nog thuis woonde, mijn ouders wonen aan het land. En als de boeren dan op het land bezig waren geweest, dan rook het gewoon naar stront natuurlijk.
0: Ja.
1: En mijn moeder had dan de handdoeken opgehangen om buiten te drogen. Dus als ik dan mijn zomers ging douchen, dan had je zo'n hele stugge handdoek. En als ik me dan afdroogde, dan rook ik nog de lucht van dat gier in die handdoek. Nou, kon ik er weer onder.
0: Ja, zo heeft iedereen wel een beetje zijn beleving bij geur, hè? En
1: nou,
0: ik vind het wel een onderwerp voor jou. Jij bent ook heel overgevoelig voor geuren.
1: Ja, ik ruik alles.
0: Ja.
1: Ik vind ook heel veel stinken, dat helpt ook niet mee.
0: Ja, heel veel van die geur, zoals een nat geregende hond bijvoorbeeld.
1: Ik ruik het bij mijn eigen honden ook. Maartje zegt altijd, nou, des stop je honden niet zo vaak onder de douche, maar dat vind ik vies.
0: Oh. Oké, okay, ja, nou ja, en vroeger ook, dan kwam je bij oma thuis. Ik weet niet wat ik dan rook, maar je herkent het wel uit duizenden, hè, die geur.
1: Oh, bij mijn opa en oma was gewoon nicotine, hoor. Er stond het blauw in huis.
0: Oh ja?
1: Ja, zeker. Dan kon je schrijven in de lucht.
0: Ja, dat heb je tegenwoordig niet meer in een kroeg, hè. Die geur ruik je niet meer.
1: Nee.
0: Soms mis je dat ook wel een beetje.
1: Nu als je in een kroeg komt, dan ruikt het naar zoete, plakkerige drankjes en bier.
0: Ja.
1: En zweet.
0: Of diegene die naast je staat.
1: Ja.
0: Dat soort dingen. Nou, geuren hebben we het vandaag over. Dus heb jij nou een leuk voorbeeld voor ons? Spreek even een berichtje in. Vinden we ook leuk. 050-3188-288. Straks zetten we wat reacties op een rij. Maar nu hebben we eerst ons Gronings Goud. En dat is van Mariska Hulshof deze week.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshof.

0: haar de hele week hier op Radio Noord, want ze heeft het predicaat Gronings goud te pakken. Zometeen om 6 uur is het tijd voor Noord Vandaag op TV Noord. Marcel presenteert vanavond. Hoi Marcel.
1: Hoi Erik.
0: Hoi, wie ben je nieuwsgierig? Wat gewoon van ons zijn?
2: Nou, ik reken de mensen even door. Onderwekingsfeest ben met de auto, zeker rondom stad. Tim vast en zeker achter een vrachtwagen zeten met suikerbuiten.
0: Oh ja, neem stoem in, hè?
2: Ja, precies. Even die geur, hè? Ja, zeker als je in de buurt van Hoogkerk is. Want vandaag, voor de 130ste jaar achter mekaar, ben je weer op ons. De buitencampagne is start. En dat zal vermaken ook en dat zal verzoien ook. Mooie beelden trouwens van hem.
0: Ik denk dat TikTok Tom helemaal gek was. Beat!
2: Ja, precies. Dat denk ik ook, ja. Wanneer is toe, zeg maar, het grunners leert? Is dat van huis uit? Sprakst u als kind grunners, Erik? Of is dat op school leerd? Of in het café of op stroot?
0: Nou, een Duits van mijn pa en moe. Want hij woonde in Holland, zingt niet. Maar bij mijn opa en oma, als ik doorlogeerde. Ja, ik ken mijn oma vooral nooit anders als grunnersstollig.
2: Nee.
0: Dus ja, dat ging alles in grunners.
2: En ja, mooi,
0: ja, door heb ik het beetje oppikt, denk ik.
2: En is de vrouw ook wel grunners hard op school?
0: Nee.
2: Nee.
0: Jammer genoeg nooit.
2: Hebben ze nou wel een haakstee? Vandoor waar we er ook in bij. Hartstikke mooi. Een schatkist. Moeten ze allemaal vroeg goud beantwoorden. En als ze dat doen hebben, dan gaat die schatkist open. En die zit barstens vol met allemaal goldenmunten. Het is echt wel.
0: Wow.
2: Ook dat hebben we vernomen. En we gewoon een Martinikerk gestroomd. Was door de stichting Present. Met een ramvolle Martinikerk. Voor eerst in mijn zongwui. Voor het eten. Het was gewoon kerkdienst. Een prachtig mooi Grunens Light. Door al die honderden mensen. Die daarna met een kander heerlijk een veukie wegprikt hebben. Mooie beelden. Met een zonnetje dat zo de kerken inschient. Ja, ik zal zeggen. Genoeg ingrediënten om ook vanavond weer te kijken naar Noord Vandaag.
0: Nou, dan gaan we dan allemaal in het Grunens natuurlijk, hè?
2: Dank u wel.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.

0: pas een keuken als er steen in zit. Van wild tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuchen. Altijd dicht bij de bron.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Het is 17:55, maar hij is er al klaar voor, onze nieuwslezer. Goedemiddag.
9: Het Groningen Kamerlid Julian Bussehoff heeft een wet door de Tweede Kamer gekregen die ervoor moet zorgen dat grote bedrijven niet ongezien kleine partijen kunnen opkopen. Denk aan huisartsen, dierenartsen, kinderopvang en garages.
10: Er zijn ook wel bekende voorbeelden in Groningen. Ik denk dat iedereen locaties van Partoo, kindergarten, maar ook de Evidentia dierenartspraktijken wel kent. Ongetwijfeld ook hele fijne verhalen daarvan. Tegelijkertijd zien we ook wel dat clubs zijn die wel heel erg veel van die locaties in handen hebben gekregen. En dat er eigenlijk geen enkele keer een mogelijkheid is geweest om te zeggen, hey, is dat nou wel wenselijk? En deze wet moet daarvoor zorgen dat we in ieder geval wel kunnen kijken naar dat soort overnames. Vinden we dat wenselijk voor het algemeen belang of vooral voor het belang van eigenlijk jou, mij, gewoon de consument thuis aan de keukentafel.
9: Ja, tot nu toe mocht de autoriteit, consument en markt wettelijk alleen ingrijpen bij grote bedrijven. De wet moet er dus nu voor zorgen dat consumenten beter beschermd zijn tegen de torenhoge prijzen in bijvoorbeeld de kinderopvang of bij grote dierenartsenpraktijken. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 100 uur voor aanranding van een student. Ze was in april bij een kickboxgala van studentenvereniging Albertus Magnus, toen ze volgens het Openbaar Ministerie in een taxi naar huis betast is. In de auto zaten de twee verdachten, een 22-jarige bestuurder uit Groningen en zijn 23-jarige vriend uit Oosterwolde. Ze hebben geen officieel taxibedrijf, maar reden meerdere studenten na het feest naar huis. Beide mannen ontkennen de aanranding. De rechter doet 6 oktober uitspraak. Op Groningen Airport Eelde is 1 vliegtuig afgelopen jaar ongeoorloofd van de route afgeweken. Blijkt uit het jaarlijkse handhavingsrapport van de inspectie Leefomgeving en Transport. In vergelijking met andere vliegvelden is dat aantal laag, zegt de inspectie. Ook bleven de vliegbewegingen en het geluid dat de vliegtuigen maken binnen de normen. In het geval van die overtreding ging het om het te vroeg nemen van een bocht. Op initiatief van de gezagvoerder, niet op basis van de luchtverkeersleiding. En daarvoor heeft de vliegtuigmaatschappij een waarschuwing gekregen. Aan de Esborgstraat in Scheemda is een auto op een lantaarnpaal gebotst. Politie heeft de bestuurster meegenomen op verdenking van rijden onder invloed. Het is niet bekend of het om drank of drugs gaat. De bestuurder was de enige inzittende van de auto. En de bietencampagne is begonnen bij Kozen Beet Company in Hoogkerk. Plantmanager Julian van den Akker vertelt hoeveel vrachtwagens dat per dag zijn.
11: Dat zullen er rond de 1000 per dag zijn. Dus een beetje anderhalve minuut, elke anderhalve minuut komt er een vrachtwagen. Ja, en dan 24-7 tot begin januari. Ja, dat gaat ineens door.
9: Ja, door de aanvoer van suikerbieten gelijkmatig over de dag en de week te spreiden, ook zondag dus, wordt de toestroom van bieten naar de fabriek constanter en beter voorspelbaar. En daardoor is minder opslag op het terrein nodig, wat volgens Kozen de veiligheid en overzichtelijkheid op het terrein ook ten goede komt. Meer op rtvnoord.nl.
12: Dankjewel. Dan de weerswachting met Harma Boer.
13: Vandaag was er vooral in het oosten van de provincie toch wel regelmatig zon, maar meer in noordwesten bleef het gewoon bewolkt. Vanavond en vannacht is er ook veel bewolking. Hier en daar ben de opklaars in de kindernevel en mist ontstaan met een minimum van 12 tot 15 graden. In morgen bewolkte dat de kind zo hier en daar eens een spatje regenval met 18, 19 graden. Later in de middag een omtrek van het westen buien over, mogelijk met onweer.
12: Van een olle kraug tot een typisch Gronings gebruik, je oude schoolagenda of echte Groningse streekgerechten. Echt alles kan voorbij komen in Kom maar op. En Kom maar op, daarmee zeggen we eigenlijk reageer maar. Vandaag hebben we het over geuren die jou doen denken aan thuis. Aan het Groninger landschap waarvan je zegt van hey.
14: Het is de lucht

0: achter uw hoer.
1: Ja, bijvoorbeeld. Reacties zijn al binnen, die van jou kan er ook bij, dus kom erop.
2: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
3: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
3: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: Cold. Katy Perry was dat. Edwin is nog, die breekt even in, want er is nieuws.
1: Nou, een zwaar ongeval op de N361... ter hoogte van de Tjardaweg in de stad Groningen nog. Tussen een auto en een fietser. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn daar. De fietser is gewond. De weg is dicht, waardoor daar ook een file ontstaat.

0: Michael Jackson. En CCC. Ja, de bietencampagne is begonnen. Dus die zoete, weeige geur komt je weer tegemoet in de stad. En vooral in Hoogkerk natuurlijk. En ja, er zijn ook heel veel liedjes. Als je, als je daar naar luistert, dan ruik je de geur ook bijna. Hè? Bijvoorbeeld... Zwaai des voeren, was bij jou thuis, toch?
1: Nee.
0: Oh, ik dacht je dat zei net, sigarettengeur.
1: Ja, nee, van mijn opa en oma. Ja. Maar die stokken niet naar zweet.
0: Wat is dat niet? Die ging daar naar de keuken, zette bal aan de kook. Ja? Mijn neus die trok in kruisen en roeren zwaar ik rook. Sukkel, dat ruikt ook zo, ja.
1: Oh,
0: ja, dat is dat niet.
1: Nee, daar krijg ik kippenvel van als ik dat ruik.
0: En vergeet ook niet die Teen Spirits. Weet je wel? Smells like Teen Spirit.
1: Maar dat ruikt toch ook gewoon naar zweet?
0: Ja, volgens mij ook, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, je hebt ook bepaalde parfums of deodorants. Ja, dat is dan waarschijnlijk een goedkoop merk. Dan denk je, ja, dat had ook niet gehoeven.
1: Nee, precies.
0: Maar goed,
1: heel zwaar.
0: Heel veel reacties komen binnen van mensen die geuren associëren met iets Gronings.
1: Nou, inderdaad. En Ria, die zegt natuurlijk de suikerfabriek in Hoogkerk. Vroeger fietsen ze daar dan langs. En vreselijk, wat een stank. Ze fietsen dan van Groningen naar Den Hoorn. En haar man, die zegt de tabaksindustrie van Niemeyer in de stad. Maar dat vond hij niet stinken.
0: Nee?
1: Dat vond hij lekker ruiken. Ja. En Wiepie, die heeft de geur van koffie aan het Damse Diep Nieuwe Weg in de stad van TikTok. En Robert, die moet ook denken aan tabaksfabriek Niemeyer. Aan de heerlijke Klangeur. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat is de pijptabak.
0: Oh ja. Ja, ik mis toch ook een heleboel inzending hoor. Stamppot Mouse heb ik nog niet binnen zien komen.
1: Hutspot.
0: Pekel de Duip.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, die stonk ook zo aan.
0: En windschotenduip ook soms. Dat soort geuren.
1: Windschoten?
0: Windschotenduip.
1: Oh, ik dacht dat windschoten het algemeen uitrook.
0: Nee, dat hoor je
1: prima. Maar niet. Prima. Ik vond het wel raar.
0: Nee. Nou ja, goed. Het zou leuk zijn als we een echt geurexpert kunnen spreken. Als chronoloog vandaag.
1: Of die eigenlijk meerdere plekjes in de provincie heeft met een bepaalde geurassociatie.
0: Ja. Nou, ben jij dat? Thuis, laat van je horen, zou ik zeggen. Kunnen we jou de titel chronoloog van vandaag geven?
1: Geuroloog.
0: Geuroloog. Nou, alsof ik het zelf bedacht heb. Maar jij bedacht het. Goed. Dat straks. Hier is Samieu. Feels. On the horizon. There's a light I never saw. Is it unfolds? Or it blinds me?

0: Right. Uit Nederland kwamen ze. De band What Fun. Vrolijk liedje, maar het is eigenlijk een protestsong. Het gaat over de Falklandoorlog. En in Engeland werd die plaats zelfs geboycott. Want in eerste instantie waren de Engelsen blij van The Right Side One. Dat waren wij, dachten zij. Maar het had een beetje cynische ondertoon in de tekst. Dus het werd de plaats helaas voor What Fun geboycott in Engeland. Maar bij ons wel een grote hit geweest in 1983. Goed, vandaag ging het over de geuren in Grun. En dan ja, vandaag natuurlijk die zoete, weeige geur van de suikerfabriek.
1: Dat is niet de enige lucht die we kennen in de provincie. Want Sjouk die geeft als voorbeeld de geuren van een bakkerij Bourgeesjes uit Stadskanaal. Daar rook je dat versgebakken brood. Ja, en Plien die zegt, hoewel ik al een aantal jaren geen reuk meer heb en zelfs niet zo heel vaak in de buurt ben van de Paterswoldeweg, ruik ik nog steeds de geur van Niemeyer.
0: Oh ja, ik snap dat wel. Ik had al vroeger, ik deed vakantiewerk op Ameland. En dan gingen we s'avonds wel eens op stap. En het werd wel eens heel laat. En dan kwam je om 4 uur kwam je de discotheek uit. En dan was die bakker al begonnen met broodjes bakken.
1: Oh, lekker.
0: En dan ruik je die geur zo. En als ik daar nog loop op die plek, ruik ik nog die geur. Die bakker is al niet meer, maar de geur ruik je gewoon nog.
1: Dat is ook een herinnering, hè? Geur is een herinnering.
0: Ja, precies. Bijna 6 uur. We hebben nog ons dagmenu te goed, uiteraard. Daar gaan we altijd mee aan tafel. Natuurlijk, traditiegetrouw, vlak voor 6 uur. Terug in de tijd. We gaan terug naar deze dag, 22 september 1988.
1: Ja, een stukje verder in de tijd weer. En de gemeente Winschoten die verkoopt aan toen de manege de Dollard voor 600.000 gulden aan architect W.F. Bergman uit Blijham. Ja, en daarmee begint dan de veel besproken manege-affaire. Na veel politieke ruzie besluit Bergman de koop niet door te laten gaan. En na allerlei opvallende gebeurtenissen koopt landbouwer S. Tonkes uit Noordbroek de manege voor 655.000 gulden. In 92 verkoopt hij die manege dan weer met ontzettend veel winst. Ja, en burgemeester Joop Posma die kreeg later de schuld van de affaire.
0: Ach.
1: Daar moet altijd iemand schuldig zijn.
0: Ja, en dat was Joop Posma in dit geval, de burgemeester destijds. Hij rust in vrede inmiddels, hè?
1: Ja.
0: Dat was het nieuws op deze dag in 1988. Maar wat was nou een hit op deze dag in dat jaar?
1: Nou ja, ik heb het plaatje uitgezocht. En ik krijg dan een reactie van jou. Want wij moeten altijd even appen voor de show. En er stond heel groot in mijn beeld, leuk ja.
0: Ja, leuk ja. Nee, deze plaat hoor je namelijk nooit meer.
1: Nee, dat klopt. En het is toch best wel een nummer 1 hit geweest. Hij heeft toch wel volgens mij 4 weken op nummer 1 gestaan.
0: Ja.
1: Bijna de hele septembermaand. Ja, had die nummer 1 positie te
0: Ik noem even haar naam, Sam Brown. Dat zeg je misschien niks, maar zij was de dochter van een hele beroemde zangeres, Vicky Brown.
1: Ah.
0: En ja, ze trad een beetje in de voetsporen van haar moeder. Door gewoon een nummer 1 in te scoren met het nummer Stop. Nou, wij stoppen ook. Het zit erop. Fijne avond allemaal, we zijn er morgen weer. En we gaan aan tafel dus met een prachtige plaat van Sam Brown. Smakelijk eten. En tot morgen. Mooi.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken, dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
12: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Dus, ook heel blij worden van een Raadsveld kunst of kozijn of dakkapel? Kijk op raadsveld.nl.
5: Radio Noord. Vandaag op Noord.
14: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Vandaag begint de bietencampagne weer. De eerste wagens rijden ook alweer door stad en ommeland. En dan kun je ook misschien de geur wel weer ruiken. De geur, bekende geur van de Cozen Beet Company in Hoogkerk. Die geur rook Maarten Oostland vroeger ook altijd. Al op school, in de Schildersbuurt, in de stad. En hij komt nu met bietenradar.nl. Waarop je precies kunt zien waar je de bietengeur kunt ruiken. Maarten, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
2: Waarom heb je dit bedacht?
3: Nou, ik was samen met mijn compagnon Mark Cornelius was ik aan het kijken van, wat kunnen we allemaal met AI doen? We hebben een AI-bedrijf. En zo zaten we een beetje te sparren. En op een gegeven moment kwamen we op van, nou, wat is iets wat vaak terugkomt? Ja, en dat is toch die bietengeur in Groningen. En toen dacht ik van, nou, laten we een bietenradar maken.
2: Met AI?
3: Met AI uiteraard, ja.
2: En heeft het dan ook een doel of is het vooral gewoon een aardigheidje?
3: Ik ben eigenlijk ook zelf wel heel benieuwd van hoe die geur echt verspreidt door de stad. En welke wijken je meer ruikt en minder. Dus mensen kunnen ook meldingen doen, zodat we het ook wat beter in kaart kunnen brengen. Zodat die modellen, de AI-modellen, daar ook weer wat betere voorspellingen op kunnen doen.
2: Jullie zijn afhankelijk van de input van mensen die aangeven van ik ruik het of ik ruik het niet.
3: Ja, want wij halen we het weer op via Open Meteo. En dan halen we de windrichting op, de windsnelheid, windstoten en de bewolking, of het lage of hoge bewolking is. En dat verversen we elk uur. En op basis daarvan doen we eigenlijk een voorspelling. Maar ja, mensen ruiken natuurlijk zelf het beste of ze het in hun buurt ruiken of niet. Dus vandaar dat we ook die melding hebben toegevoegd.
2: Ja, maar ik zit nu even te kijken. Je hebt dan je hebt 5 categorieën, zeg maar. Van niks, vaag, zoet, duidelijk bieten, stevig en raamdicht. Nou, dan zien we dat we zelfs in Engelbert, Ten Boer, Bedum, Winsum, die hele hoek, daar is wel vaag zoet te ruiken.
3: Vaag zoet, ja.
2: En dat is best ver eigenlijk, de provincie in.
3: Ja. Ik heb het zelf nog niet geroken, ik ben nog niet buiten geweest, maar ik ben benieuwd of jullie al wat hebben geroken.
2: Nee, ook nog niet, maar wij zitten, zie ik, op de plek waar je het ook niet goed kunt ruiken op dit moment. De wind is de andere kant kennelijk op. Ja. Maar is het dan zo dat je ook kunt gaan voorspellen waar bijvoorbeeld morgen dan de geur het beste ruiken is?
3: Dat zou wel kunnen inderdaad. Via die Open Meteo kun je inderdaad ook vooruit kijken wat de wind gaat doen voor de rest van de dagen. Dat hebben we nu in deze versie hebben we dat nog niet ingebouwd. Maar dat zou nog wel een leuke toevoeging kunnen zijn inderdaad.
2: Ja. Voor de toekomst of voor de nabije toekomst dan?
3: Voor de nabije toekomst.
2: Ja, maar jullie gaan het verder uitrollen. En blijft het dan hierbij of heb je al contact gehad met de suikerfabriek hiervoor?
3: Nee, nog geen contact gehad inderdaad. Nee, en ik dacht ook misschien dat de gemeente Groningen misschien ook wel interessant vindt om dit soort informatie te kunnen lezen of te kunnen krijgen. Dus verder nog geen contact gehad, maar dat zouden we nog even contact kunnen hebben inderdaad.
2: Ja, is het dan voor jullie ook als AI-ontwikkelaars ook gewoon kijken hoe werkt dit en misschien kunnen we het op andere fronten verder ook gaan gebruiken?
3: Nou, wij vonden het vooral heel leuk om te kijken van goh, hoe ver kunnen we nou komen met de AI om zoiets te maken? En het kost ons eigenlijk maar slechts een dag om dit concept met AI te maken. AI heeft best wel een groot gedeelte gedaan. Heeft een aantal ontwerpen gemaakt van hoe het eruit moet komen te zien. Daaruit kon ik op een gegeven moment kiezen. Ik heb uiteindelijk het ontwerp gekozen die er nu staat. En her en der hebben we nog wat veranderingen in aangebracht. Zo hebben we onder andere ook bijvoorbeeld de Groningse taal toegevoegd. Rechtsbovenin kun je ook op Gronings klikken. Dus we zijn natuurlijk Groningers. Dus.
2: Ja, Heibel Zuid staat er. Ja. En welke herinnering roept de suikerfabriek bij jou dan op die geur?
3: Nou, ik zat op het Augustinus College op school. Dat is de Schilderswijk. Dus daar ruik je dat altijd wel heel goed. Ik kwam altijd vanaf het station. Ik woonde in Haren en ik kwam op de fiets of ik ging met de trein. En dat is eigenlijk wel pal dat gebied ook. Dus ik rook dat altijd heel goed.
2: Ja. En vond je het dan lekker of juist niet?
3: Ik vond het niet heel vervelend, nee. Ja. Nee, deze website is ook niet echt bedoeld als een soort klachtensysteem. Maar meer gewoon van leuk, van is het vandaag goed te ruiken of niet?
2: En we gaan af en toe eens kijken. Dankjewel.
3: Ja, graag gedaan. Fijne dag.
2: Maarten Oostland over bietenradar.nl.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: We gaan het hebben over het WK wielrennen. Want morgenavond rond 11 uur weten we of dat WK wielrennen in 2032 naar Groningen en Drenthe komt. Of dat India ermee aan de haal gaat. Er waren al eerder plannen om het evenement naar het noorden te halen. Groningen en Drenthe deden een poging het WK van 2020 te mogen organiseren. Dat mislukte toen. En voormalig topschaatser Renate Groenewold was destijds een van de kartrekkers. Renate, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Waarom ging het destijds eigenlijk mis?
3: Waarom ging het mis? Uiteindelijk de staten die stemden in Groningen tegen. Zeg maar, uiteindelijk was het volgens mij 22 tegen en 19 voor. En dan gaat het niet door, hè?
2: Ja,
3: want Drenthe had al voorgestemd en we hadden Groningen ook nodig. En daar waren ze niet zo wat minder enthousiast om naar de bak met geld klaar te leggen.
2: Ja. Wat was destijds de gedachte om te zeggen van we gaan dat doen, we gaan het binnenhalen, proberen binnen te halen voor Groningen en Drenthe?
3: De gedachte is dat we hier in het noorden wel eens kop boven het maaiveld mogen uitsteken. En trots mogen zijn op dat wat we hebben. En het laten zien aan de wereld. Maar ook aan de bewoners die hier zijn. Zeg maar, dat je trots bent op het noorden. En dat we ook grote evenementen kunnen organiseren. En kijk, het gaat niet alleen om een WK. Het gaat veel meer om de gedachte erachter dat wij hier... Ik denk dat we hier in Noord-Nederland vaak te bescheiden zijn. En het binnenhalen van evenementen is toch vaak in het westen van het land. En wij hadden zoiets van, het mooie noorden moeten we maar eens aan de wereld laten zien.
2: Ja, en daar moest je dus ook voor gaan lobbyen, denk ik. Was dat een lastig traject?
3: Lastig. Ik vond het met name heel interessant om te zien wat er voor nodig is en welke paden je moet bewandelen. Je moet mensen meekrijgen. Je moet vanuit de UCI mensen enthousiast krijgen voor de omgeving, de parcoursen die je bedacht had. En dat is bijzonder. Maar ook het lobbytraject richting de politiek. Want het gaat er uiteindelijk om dat je mensen meekrijgt en die ook geloven in het verhaal.
2: Was het een flinke teleurstelling dan, door het destijds mislukte?
3: Wel een bittere pil. Dat heb ik al eens gezegd. Ik ben natuurlijk wel vanuit oud topsporter been gewend. Je verliest meer dan dat je wint. Ja, ik vond het gewoon heel jammer. Want en nogmaals, ik gun het Noord-Nederland om gewoon eens grote evenementen hierheen te halen. En als het nou een WK wielrennen is of wat dan ook, daar stond ik achter. En ik vind het gewoon jammer dat we dat toen niet is gelukt.
2: Ja. Achteraf bleek dat WK van 2020 midden in de coronaperiode te vallen. Dus achteraf was het misschien maar goed, hè?
3: Dat heb ik toen nog wel even gedacht. Jeetje, dat zal je gebeuren, hè? Dat je dan heel hard je best hebt gedaan en dat je dan geconfronteerd wordt. Maar ook dat, hè? Je hebt niet altijd alles in de hand. Dan hadden we daar vast ook weer een oplossing voor gevonden. Maar het was misschien wel meant to be.
2: Ja, want toen is het uiteindelijk, geloof ik, Italië zou het geloof ik gaan doen.
3: En
2: het is toen
3: nee,
2: op een,
3: Zwitserland.
2: Oh, Zwitserland, ja. Het is toen op een gesloten circuit in Imola is toen uiteindelijk verreden toen.
3: Ja, klopt.
2: Hoe kijk je dan naar het moment van nu ze opnieuw een poging doen?
3: Ik vind het heel mooi dat de handen wel op elkaar hebben gekregen, zeg maar. En dat er nu een delegatie is afgereisd naar het WK om die strijd aan te gaan. Ik vind het heel spannend. En ik ben het liefst, zeg maar, ik ben altijd positief gestemd. Dus ik hoop eigenlijk wel dat ze met iets terug gaan komen. Maar de concurrentie is misschien wel een beetje oneerlijk.
2: Ja, denk je waarom?
3: Nou, omdat India, zeg maar, Azië is nog nooit een WK geweest. En India als India of Groningen en Drenthe. Ik bedoel, het is voor de UCI een nieuw gebied wat ze als afzetgebied kunnen aanspreken. Daar wonen ietsjes meer mensen dan hier. Het wielrennen is daar nog volledig in ontwikkeling. Dus dat is met name ook een hele aantrekkelijke markt voor de UCI zelf.
2: Maar wat bedoel je dan met je zegt, ik hoop wel dat ze met iets terug kunnen komen. Wat zou dat iets dan kunnen zijn?
3: Nou, misschien wel niet 32, maar misschien wel een ander jaartal.
2: Ja, zo. Dat ze nu tegelijk te horen krijgen, nou, je mag het doen maar een jaartje later, bijvoorbeeld.
3: Ja. Maar goed, dat is misschien ijdele hoop, weet ik niet. En voor hetzelfde geld worden we morgenavond wel verrast. Ik denk zeker, ik bedoel, als Nederland staan we als wielernatie natuurlijk hartstikke goed op. En het is alweer flink wat jaren geleden. We hebben ontzettend goede organisatiekracht in Nederland. Qua evenementen kunnen we wel wat. We zijn gestructureerd. Ik weet zeker, de UCI weet gewoon dat als we het doen, dan doen we het goed. Dus misschien ook wel dat doorslaggevend gaat zijn, hoor. Dus ik vind het heel spannend. Ja.
2: En hoop doet leven.
3: Zekers. Oh. En ik hoop gewoon dat we morgenavond met ontzettend mooi nieuws dat we daarmee geconfronteerd worden.
2: We wachten het af en we gaan het zeker volgen. Dankjewel voor je verhaal, Renate.
3: Oké, graag gedaan.
2: Joe, mooi.
3: Hoi.
2: Voormalig topschaatser Renate.

0: wat je deze dag hebt gemist in Vandaag op Noord.
1: 2 jaar geleden pakte ze Olympisch goud. Vorig jaar stopte ze als roeister en beviel ze van een zoon. En nu heeft ze de knoop doorgehakt. Ze stapt weer in de roeiboot. Ik heb het over de Groningse Marloes Oldenburg. Marloes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Of moet ik zeggen bonjour?
2: Ja, zeker. Ik zit in Frankrijk op vakantie. Of tenminste, de rest van de familie is op vakantie. En ik ben volop aan het trainen.
1: Ja, want jij bereidt je weer voor op iets bijzonders. Je hebt het bekendgemaakt via je social media. Is dit te vergelijken, deze comeback, met de terugkeer van Arjen Robben bij FC Groningen? Moeten we het zo een beetje zien?
2: Nou, ik vind Arjen Robben wel echt een koning. Maar ik kom wel terug, ja.
1: Ja, en jij bent een koningin, hè? Onderschat jezelf niet. Op 38-jarige leeftijd ga je die roeiriem toch weer oppakken. Waarom doe je dat, Marloes?
2: Ja, ik vind het echt superleuk. Ik heb altijd van roeien gehouden. En ergens na Parijs dacht ik, nou wil ik ook moeder worden. Dus dan dacht ik, nou dat is niet te combineren. En nu gaat eigenlijk alles hartstikke goed. En ik vind het nog steeds heel leuk. Dus ik stap gewoon weer de boot in en ik probeer het gewoon nog. Ik heb er plezier in. En LA is over 1,5 jaar. Ik dacht, ik ga er gewoon voor.
1: Ja, maar je weet natuurlijk als geen ander wat je er allemaal voor moet laten, hè, om weer bij die top te horen. Is dat dan ook direct de ambitie? Weer bij die top te horen, de wereldtop?
2: Ja, ik doe het niet voor minder. Maar ik zie het nooit als, ik heb nooit het idee dat ik dingen heb moeten laten, omdat ik het altijd heb gedaan, omdat ik het echt fantastisch leuk vind. En ik denk inderdaad, op het moment dat ik er iets voor moet laten, dan zou ik het ook niet doen. Want dan is het niet waard, zeg maar. En ik vind het zo leuk dat ik alleen maar denk, ja, dan moet je het gewoon doen.
1: Ja.
2: Dus nee, ik hoef er niks voor te laten.
1: Maar nou weet ik ook, en misschien ben ik mietje hoor, dat kan Marloes. Maar ik weet hoe het is als jij net een kind hebt. Hè, een jong gezin, wat er allemaal, nou ja, hoe je leven opeens op zijn kop staat eigenlijk. Ik zie mijzelf dat niet combineren met een topsportcarrière. Waarom denk jij dat wel te kunnen?
2: Ik denk wel dat de support bij mij wel echt uitzonderlijk is. En dat mijn man, die is natuurlijk danscoach. En die heeft nu afgelopen zomer werd zijn ploeg ook weer wereldkampioen. En vorig jaar ook. Dat die zei, ja, ik kan nog 40 jaar coachen. En jij kan maar nog 2 jaar roeien. Ik doe een stap achteruit als jij wil roeien. Ik denk dat hij dat zei. Was wel voor mij dat ik dacht, dan kan het ook. Hè. We kunnen niet allebei de ambitie hebben om in LA te staan. Dus dat hij een stap achteruit doet. Ja, dat maakt dat ik het kan proberen.
1: Dus de grote, lange, sterke Rogier Blink, dat hij dit tegen jou zei, ja, wat doet dat dan met jou?
2: Ja, ik vond in het begin wel dat ik dacht, weet je het echt zeker? En hij vindt coaching het ook ontzettend leuk. En hij is er ook goed in als je 2 keer wereldkampioen wordt met je ploegen. Maar dat hij zei, als jij dit echt wil, dan gaan we dit gewoon doen. En dat coachen, dat kan daarna wel weer. Dat raakte me wel. Ik vond dat wel echt, dat maakte wel dat ik dacht, maar dan ga ik ervoor.
1: Topper is het eigenlijk, hè?
2: Zeker, gelukkig mee getrouwd. Ja. Vandaag is onze trouwdag.
1: Ook nog eens. Prachtig om dat dan op dit moment zo bekend te kunnen maken ook. Hey, jij zegt dus, mijn ambitie is niks minder dan de top dus. Nou, we weten, Olympisch goud, je hebt ook WK goud en zilver al gepakt. Kan het niet alleen maar gaan tegenvallen, ook voor jezelf?
2: Nou, ik heb niks te verliezen. Dus ik ben Olympisch kampioen, ik ben wereldkampioen. Ik hou van roeien. En ja, natuurlijk is de kans groter dat je niet goud haalt dan wel. Maar ik doe het ook gewoon omdat ik het leuk vind. Dus ja, ik heb niks te verliezen, want ik heb het al.
1: Ja.
2: Dus en ik denk, met die gedachte scheelt het ook wel weer dat, ja, tuurlijk wil je nog een keer keihard en alles winnen. Maar als ik over 2 jaar terugkijk en ik heb gewoon 2 fantastische jaren gehad, ja, dan is het ook goed.
1: Ja, en wat wil je dan? Want 4 zonder kun je natuurlijk. Vrouwen 8 heb je ook in die grotere boot, noem ik het maar even, heb je gezeten. Wat is je plan?
2: Ja, over het algemeen kiest de bondscoach dat. Of eigenlijk de hoofdcoach, niet zozeer de bondscoach, maar de hoofdcoach. En ik denk, alles is prima, maar je moet mij niet in de skiff zetten. Dat is niet, Caroline Florijn zit daarin in haar eentje. Nou, ik vind het leuk om in mijn eentje te trainen. Maar een wedstrijd in mijn eentje, dat hoeft niet hoor. Ik vind het wel gezellig met anderen.
1: Nee,
2: dus ik vind alles best, behalve in mijn eentje.
1: Helder, dat is dan duidelijk. En Olympische Spelen, gaan we daar nu maar gewoon vanuit dat we jou daar zien bijvoorbeeld?
2: Nou, ik moet eerst in december zorgen dat ik in het Nederlands team kom. En dan daarna zie ik wel weer verder. En dat soort dingen heb je gewoon niet in de hand.
1: Nee.
2: Nee, dus ik wil het wel, maar ja, uiteindelijk kiest iemand het team. En moet je goed genoeg zijn om gekozen te worden.
1: En daarom ben jij nu je keihard in het zweet aan het werken, terwijl de rest van jouw gezin vakantie viert.
2: Die zitten lekker croissantjes te eten.
1: Ja, nou, geef ze ook eens ongelijk. Maar ik vind het heel mooi, Marloes. Mooi dat je terug bent, terug wil komen. En we gaan het volgen. Heel veel succes en geluk daarbij.
2: Dankjewel.
1: En doe maar een dikke kus aan Rogier, want dat heeft hij wel verdiend.
2: Ja, dat doe ik zeker.
1: Oké. Marloes Oldenburg dus weer terug als roeister. Echt een mooi verhaal dit.

0: But you're just a boy.
1: Je luistert naar Vandaag op Noord.
2: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
3: Ik zit toch even te kijken nu op bietenradar.nl. Je weet wel, die website van de jongens die dachten, het is wel handig, want dan kun je je eigen postcode invoeren, je eigen locatie. En dan kun je zien waar je nu die bietengeur ruikt. Want dan kun je dus ook, het is een soort bevingsmelder, maar dan een soort geurmelder. Je kunt aangeven of je de bietengeur ruikt en dan ontvouwt zich een kaart. En daarop staat dan ja, waar je het kunt ruiken.
4: Ja.
3: Het is grappig om te zien, je hebt een paar categorieën, hè? De school of groen is niks. Gelig is nou wat. Oranje is het rook nog bin. Donkeroranje is Uibels Zuid. En paars is Roomtouw. Nou, de melding Roomtouw komt vooral voor ten zuiden van Bedum bijvoorbeeld nu. Dus zit je daar, dan schijnt het daar dus naar bieten te ruiken.
4: Ik vind het altijd wel lekker.
3: Ja.
4: Past helemaal bij, dan bij de tijd van het jaar.
3: Ja, toch? Ja,
4: het hoort erbij.
3: Het hoort er. Jongens, we gaan helemaal terug in de tijd. Hives, bietengeur. Tamor, Joyce die dacht, ik ga hem naar Hoogkerk, want ze zijn daar natuurlijk begonnen mee. En er is een nieuwe plant manager, zoals het heet. Die heet Jurjan van den Akker. Mooie naam voor iemand die daar, zich daarmee bezighoudt. En Joyce vroeg hem ook, wat ruik jij nou eigenlijk?
5: Ja, ik ruik de verse geur van bieten. En dit is waar het allemaal begint bij ons.
6: Ja.
7: En hoe ruikt dat?
5: Het is een beetje zoetig. Je ruikt echt de suikergeur eigenlijk al. Ja, een hele kenmerkende geur hier voor de omgeving.
7: En bevalt die geur?
5: Ja, zeker. Zeker. Ja, dit is waar we het hele jaar voor werken. En dat is ook wat ik heel erg merk in de fabriek, maar ook in het dorp. Toevallig gisteren ook een gesprek gehad met mensen uit de omgeving. Van ja, dit is waar we het hele jaar voor doen. Uiteindelijk het verwerken van de bieten tot een mooi eindproduct. Tot suiker, ja.
7: Wat is dit voor een dag?
5: Voor ons is het begin van de belangrijkste periode eigenlijk van het jaar. Hè? De bietencampagne. De hele omgeving en ook veel verder nog dan de provincie Groningen staat in het teken van van uiteindelijk het zaaien van de bieten. En dan nu het moment dat de oogst begint. Ja, en voor ons als fabriek betekent het dat wij nu beginnen met de daadwerkelijke verwerking van de bieten. Tot het product suiker. En dat is voor ons heel speciaal. Absoluut. Ja. Ja.
7: Hoe begint deze dag dan? Moet je de machines afstoffen of is dat helemaal niet het geval?
5: Afstoffen, dat is iets te weinig gezegd. We zijn eigenlijk al het hele jaar bezig voor groot onderhoud. Reviseren, schoonmaken, onderdelen vervangen. En ook weer richting het nieuwe seizoen weer operators trainen. Dus het is een enorme klus om te zorgen dat de fabriek er weer klaar voor staat. Ja, en afgelopen weken hebben we dan ook getest draaid. Om te zorgen dat de fabriek echt de goede dingen gaat doen. En vandaag moet dat allemaal samenkomen. En tot nu toe gaat dat supergoed. We zijn echt heel tevreden met de opstart zover. Maar goed, we weten ook, het is net begonnen. Dus we zullen scherp blijven om te zorgen dat dit een goede campagne wordt. Absoluut.
7: De campagne is later begonnen dan eerst verwacht. Waarom is dat?
5: Dat heeft te maken met enerzijds de droge zomer. De zomer is zo droog dat we zagen dat verwachte suikeropbrengst lager zou worden. Ja, we willen optimaal gebruik maken van het groeiseizoen. Dus vandaar dat we het een week later zijn gaan starten. Toch het maximale suikerrendement te kunnen krijgen. Ja.
7: Is er dan ook een consequentie dat die week een later is begonnen?
5: De consequentie is dat de bieten dus een week meer de tijd hebben om nog verder te groeien. En we hebben dit jaar is er minder gezaaid. Dat komt door de recordopbrengst van vorig jaar. Die was echt sky high, allerhoogste ever naar mijn weten. En dat maakt dus ook dat er relatief nog meer voorraden zijn. En dat maakt ook dat nu, ondanks dat we nu later starten, toch relatief een korte campagne hebben. Dus begin januari zullen we zo'n beetje afronden.
7: Hoeveel vrachtwagens komen hier nou binnen vandaag?
5: Dat zullen er rond de 1000 per dag zijn. Dus zo'n beetje anderhalve minuut, elke anderhalve minuut komt er een vrachtwagen. Ja, en dan 24-7 tot begin januari. Ja, dat gaat ineens door. Ja.
7: Heb jij enig idee hoeveel ton bieten jullie gaan verwerken dit jaar?
5: Dat hangt uiteindelijk ook van de opbrengst en de groei af die nu nog gaat komen. We verwachten een dikke 3 miljoen ton te gaan doen. 3,2 zo'n beetje. Het is nu heel goed groeiseizoen. Relatief veel zon, temperatuur is goed. Wat koudere nachten, ja, dat zijn allemaal aspecten die helpen voor de groei te ontwikkelen. Dus uiteindelijk bepaalt de natuur hoeveel het precies gaat worden. Maar een beetje in die orde van grootte zal het zijn.
7: En hoeveel suiker is dat dan?
5: Dat zal zo rond de 500.000 ton zijn. Dus dat zijn enorm veel suiker.
3: Ja. Dat is heel zoet. Jurriaan van den Akker zei dat de nieuwe plantmanager van Cosun tegen Joyce Kranenborg. Lekker die geur zeg. Ik heb er alweer helemaal zin in. En dan krijg je toch, ja, of je het nou wil of niet, je krijgt toch een beetje zin in de herfst, toch?
4: Ook? Dat duurt bij mij nog eventjes totdat dat echt komt.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 7 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
13: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
12: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
14: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
12: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Noord.
16: De avond van Noord.
17: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
3: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
2: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
3: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
2: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië...